0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourt seizoen. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10-speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sprout.
1: Sportradio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Penedo zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Penedo deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Penedo kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Penedo krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Opstelbaar hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803... waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. En mocht mee, omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0, maar rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden.
0: Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één stad georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Voorstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10-speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zaltschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie in Amsterdam-Nieuw-West is iemand zwaar gewond geraakt. 6 andere mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Rond middernacht was een explosie bij een sportschool en brak brand uit. En die is geblust. Meerdere gevels storten in en onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Bij het strand van Nesserlanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen en ze mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er veel kinderen en dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was ruim 15 graden boven nul, terwijl normaal 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm is. De openingswedstrijd op het WK voetbal is gewonnen door Mexico. Het werd 2-0 tegen Zuid-Afrika gisteravond. 3 spelers werden met rood van het veld gestuurd. 2 van Zuid-Afrika en 1 Mexicaan. Bij het vorige WK waren in het hele toernooi maar 4 rode kaarten. Het WK werd geopend met een optreden van Shakira en Burna Boy. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
0: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is de start van vrijdag 12 juni, de laatste werkdag van deze week. En we gaan richting een sportief weekend. Het WK voetbal is begonnen en we hebben ook nog de Formule 1 in Barcelona. Daarover zo meer.
0: Grand Prix Radio.

Sportradio Grand Prix Radio. Aan het begin van deze vrijdag, de laatste werkdag van deze week, is een feit. En we gaan vol gas richting het weekend. Ja, deze dag die starten we in het zuiden en oosten met bewolking en regen. In het noordwesten blijft het meestal droog deze ochtend en laat de zon zich af en toe zien. Vanmiddag overheerst de bewolking en valt er op veel plaatsen van tijd tot tijd regen of motregen. Lijkt wel een herfstdag. Het wordt daarbij ongeveer 18 graden vandaag. Scheelt wel, vrijdagmorgen, dan staan er nauwelijks files. Controles bij de grens veroorzaken in de loop van de ochtend files op onder meer de A12. Daar moet je even rekening mee houden. Ja, we staan aan het begin van een sportief weekend. Er is natuurlijk tennis, er is Formule 1 in Barcelona. Daar gaan we later dit uur over bellen met de oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren. En natuurlijk het WK voetbal is begonnen. Daarover zo ook meer hier op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: met je sportradio Grand Prix Radio trap je ook deze vrijdag sportief af met heel veel sport. Ja, bij het tennis is Stellan Griekspoor er gisteren niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het grastoernooi in Rosmalen. De Nederlander die het toernooi in 2023 nog won, verloor in de tweede ronde in twee sets van de Chinese Xichen. De setstanden waren 7-6 en 6-4. Ja, Griekspoor was na afloop kritisch op zijn eigen spel dat hij als te passief omschreef. En door zijn uitschakeling is Thijs Bogaert de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. Zijn verrichtingen gaan we nauwlettend volgen. Stellan Griekspoor die sprak gisteren met de NOS na zijn uitschakeling in Rosmalen.
1: Nou ja, ik ben nog steeds blij dat ik op gras sta. Iets minder blij met de wedstrijd, hoe die verlopen is uiteraard vandaag. Hij heeft mijn tegenstander terecht gewonnen. Heeft dat beter ingevuld dan ik vandaag. Hij is ervoor gegaan. Hij heeft agressief gespeeld. Ik net te passief. Dan loop je op gras tegen de muur aan. Gaat dat heel snel op gras. En kunnen een paar foutjes je de das omdoen.
0: Al dus Stellan Griekspoor die er dus niet in geslaagd is de kwartfinales te bereiken in Rosmalen tijdens het grastoernooi. Ja, dan ook nog het WK voetbal. Dat is gisteravond officieel van start gegaan met een spectaculaire openingsceremonie in Mexico-stad. De show bestond uit optredens van diverse artiesten, waaronder de Mexicaanse rockband Mana en reggaeton-artiest Danny Ocean. Het hoogtepunt was natuurlijk een gezamenlijk optreden van Shakira en Burna Boy met een speciale WK-nummer Die Die. En dit is de eerste van drie openingsceremonies. De komende dagen, vandaag ook bijvoorbeeld, volgen er nog ceremonies in Canada en de Verenigde Staten voorafgaand aan de eerste wedstrijden daar. Natuurlijk tijdens het WK voetbal houden je op de hoogte van de verrichtingen in Mexico, de Verenigde Staten en Canada dus. Zo dadelijk sport in het kort op de sportredactie deze ochtend. Rob Steltman, hij praat je zo dus weer bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Penedo zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Penedo deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Penedo kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Penedo krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio in het begin van vrijdag de 12e. Ja, het was gisteren toch even schrikken, want Fernando Alonso, de Formule 1-coureur, denkt dat hij dit weekend misschien voor het laatst in een Formule 1-race te zien is in Barcelona. De tweevoudig wereldkampioen hint daarmee voorzichtig op het naderende einde van zijn carrière. Het seizoen verloopt voor de Spanjaard trouwens tot nu toe erg moeizaam en hij verwacht ook in zijn thuisrace niet vooraan mee te doen. Hij wil vooral genieten van het weekend en stilstaan bij zijn bijzondere band met het circuit. Ja, sinds zijn debuut in 2001, ja, je hoort het goed, 2001, reed hij er talloze races, maar ook daarvoor kwam hij er al voor testen met formulewagens en later ook met Renault en Benetton. Ja, de 43-jarige coureur noemt Barcelona een plek vol herinneringen. Zo denkt hij bijvoorbeeld nog vaak terug aan een rit over het circuit met koning Juan Carlos als passagier. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, volgens Alonso blijft Barcelona daardoor altijd een speciale plek, ongeacht hoe lang zijn Formule 1-carrière nog duurt. Maar ja, hij hint dus zelf op een naderend einde. Gisteren sprak hij er bij Sky Sports als volgt over. Fernando Alonso.
1: Sure, it's gonna be a special weekend. Probably my last Barcelona race in Formula 1. So, yeah, you know, I want to... to say thanks to everyone. You know, I will try to enjoy the weekend. I will not be competitive and I will not be too long in the car in qualifying and in the race, hopefully, yes, but not at the pace that we all want. But you know, I want everyone to still improve, enjoy the weekend, and you know, it has been always a celebration when they come to Barcelona, and yeah, people, yeah, for I think this is my 23rd Spanish Grand Prix, and all of them, they've been magical, and this last has to be magical as well.
2: Sportradio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Ook de dag dat het Formule 1 weekend in Barcelona dus gaat beginnen. Zojuist hoorde je al Fernando Alonso over zijn thuisrace. Mogelijk zijn laatste thuisrace. Zo dadelijk ga ik bellen met voormalig Formule 2-coureur Meindert van Buren over zijn verwachtingen van dit weekend in Spanje.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en vlog.

0: Stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
8: Kippie.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
10: dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
17: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
20: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Brand die ontstond is geblust. Er wordt nu gezocht naar mogelijk meer slachtoffers. 400 mensen zijn geëvacueerd. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers die vandaag ingaan leiden tot stress en psychische problemen bij vluchtelingen, waarschuwt het Rode Kruis. Door een nieuwe aanpak moeten ze langer wachten op een beslissing. De eerste wedstrijden op het WK voetbal zitten erop. Het openingsduel gisteravond kwam op naam van Mexico, dat met 2-0 won van Zuid-Afrika. En zojuist eindigde Zuid-Korea-Tsjechië in 2-1.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Nout van Sommeren.
22: Zo dadelijk een voorbeschouwing op het raceweekend in Spanje met Meinert van Buren.

0: Radio, Grand Prix Radio, de laatste werkdag van deze week en de start van het grote prijsweekend in Barcelona. Aan de lijn heb ik voormalig Formule 2 coureur Meinert van Buren. Meinert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, maar meteen maar eens even beginnen met het nieuwe motorreglement in de Formule 1 dat vanaf 2027 ingaat. Wat vind jij ervan?
1: Ja, we gaan in ieder geval de goede kant op, laten we het zo zeggen. Hè. Wat meer weg bij het 50-50 verhaal waar we het jaar mee begonnen zijn. Bij toch wel veel teams, eigenlijk bij alle teams, want je moet een overeenstemming hebben met alle teams, valt het toch wel een beetje zwaar, maar ook bij de fans. Hè. Wat zijn we hier nou echt heel erg gelukkig mee? Nee, natuurlijk niet. We moeten af van die batterij, weg ermee, gewoon eigenlijk terug naar de V8, maar we bouwen het rustig op. We gaan volgend jaar naar een iets andere verhouding. We gaan iets meer de motor belangrijker maken dan het accupakket. En vanaf 2028 gaan we naar 60-40. 60% motorvermogen, 40% batterij. En in de tussentijd zijn we daar nog een beetje naartoe aan het werken. Helaas gaan we natuurlijk niet gelijk in één keer naar die stap. Voor mij betreft hadden ze het wel gewoon helemaal naar 70% motor kunnen brengen en 30% batterij. Daar gaan we ook niet naartoe. Maar we gaan in ieder geval naar 60-40 in 2028. Dus ja, iedereen blij, fans blij, Formule 1 teams blij, vooral coureurs blij, want dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: En dat heeft het nog grote gevolgen voor de auto's? Moeten de auto's erg aangepast worden na deze reglementswijziging?
1: Dat is ook de reden waarom dat ze het dit jaar niet verder doen. Nee. En volgend jaar een klein stapje maken. Want waarom? Volgend jaar en het jaar erop mogen ze ook iets meer benzine verbruiken. Omdat de motor belangrijker is, ga je natuurlijk ook meer benzine verbruiken. Ja. Dus dat is een logisch gevolg van het reglementswijziging. En moet dus de tankinstallatie ietsje groter. En dat moet wel allemaal passen binnen de auto. Dus vandaar dat het ook gefaseerd wordt opgebouwd.
0: Dan het raceweekend in Barcelona, vanmiddag de vrije trainingen. Wat verwacht jij van dit weekend daar in Barcelona?
1: Nou, dit weekend wordt natuurlijk ook weer belangrijk met updates. Veel updates worden weer gebracht door allerlei verschillende teams. En dan is het natuurlijk gewoon de verwachting dat Mercedes uiteindelijk wel heel erg vooraan zit. Uiteindelijk is dit circuit is Mercedes van oudsher altijd goed. Max heeft hier natuurlijk ook goede prestaties geleverd. Maar de afgelopen jaren is toch Mercedes wat goed is. En McLaren, want McLaren rijdt natuurlijk met de Mercedes motor... Dus McLaren die hier al de afgelopen jaren wat meer de boventoon voert. Dus ik verwacht dat Mercedes motoren hier wel weer goed gaan. En laten we hopen dat Max met de Red Bull gewoon goed aan kan haken. Dus ik verwacht wel weer een spektakel.
0: Nou ja, goed, je zegt de Mercedes, die gaan hier altijd goed. Weet je nog 10 jaar geleden, beide Mercedes die eraf tetsten. En Max Verstappen zijn eerste overwinning binnenhaalde. Ja. Nu heb je ook weer zoiets met Antonelli en Russell, hè? Dat zou zomaar eens kunnen, toch?
1: Het zou zomaar eens kunnen, ja. Nou denk ik wel eerder dat Russell eerst eens even mentaal alles op orde moet krijgen. Want uiteindelijk zie je gewoon dat die jongen mentaal een klein beetje in de hoek wordt gezet door Antonelli. Maar ja, het zou natuurlijk goed kunnen. Uiteindelijk, de Mercedes, niemand is heilig op een circuit. Dus uiteindelijk kan het zomaar gebeuren. Nou was dat natuurlijk wel, het gebeurt niet veel. Hè, want we hebben het nu al over 10 jaar geleden. Ja. Dus ja, het gebeurt niet veel, kans is klein. Maar goed, wie weet.
0: Het wordt weer eens een keer tijd, laten we het zo zeggen.
1: Het wordt wel eens een keer tijd voor een leuk klappertje tussen twee teamgenoten. Ja,
0: ja precies. Een kleine voorspelling hoe het podium eruit ziet, Meinert. Gaat je toch vragen?
1: Ja, ik zeg toch Antonelli wint zijn 6e op rij. Dan zet ik daarachter Leclerc en dan Max.
0: Oké, Max op 3. Nou, dat doen we ervoor. Dat tekenen we voor dit podium.
1: Zeker.
0: Oké. Hey, Meinert, hartstikke bedankt. En we spreken elkaar snel weer. Goed weekend.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Opstelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803... waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

sportief aan je vrijdag beginnen. Dat doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Vandaag alweer dag 2 van het WK voetbal. Vanavond om 9 uur komt Canada in actie tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3 uur vannacht de Verenigde Staten tegen Paraguay. Die wedstrijden zijn trouwens live te zien op NPO 1. Ja, komende zondag komt Nederland dus voor het eerst in actie. Keeper Bart Verbrugge heeft ook gisteren individueel getraind bij het Nederlands elftal. De eerste doelman van Oranje liep afgelopen maandag in het oefenduel tegen Oezbekistan een heupblessure op en heeft sindsdien niet meer met de groep meegedaan. Koeman die verwacht dat Verbrugge op tijd fit is voor de eerste WK-wedstrijd. Komende zondag dus tegen Japan. De andere keepers, Mark Vlekken en Robin Roes, stonden wel op het trainingsveld. De rest van de selectie was verder ook compleet. Dat dan weer wel, gelukkig. Zo dadelijk de ANP-headlines. En hoe is het gesteld op de weg? Over het algemeen een rustige ochtendspits op vrijdag. Maar als er toch bijzonderheden zijn, dan hoor je ze zo.

0: Campy Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Campy Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: GrandPrix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op GrandPrix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Bij een explosie onder de flat in Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe. Er ontstond brand in een bijgebouw met een sportschool en dat stortte voor een deel in. De brand is nu uit en zoekteams kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in. En het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied, meldde Pointer en RTV Noord op basis van recent onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. Ook werden constateringen niet altijd goed onderbouwd en kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. Het WK voetbal is nu echt begonnen. Gisteravond was het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. Mexicanen wonnen vrij simpel met 2-0. En zojuist versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Feyenoord-speler Wang had een hoofdrol in die partij. Hij maakte een doelpunt en gaf een assist. De dag begint grijs en grauw met veel laaghangende bewolking en regen. En ook vanmiddag veel regen en geen ruimte voor de zon. Tot 14 tot 17 graden.
1: GrandPrix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
18: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Grand Prix Radio.
0: Van Sommeren.
23: Hey, goedemorgen. Het is de start van vrijdag de 12e. Vol gas richting je weekend. Dit weekend natuurlijk de grote prijs.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vrijdag 12 juni. Vandaag een soort van feestdag in Zwolle. Want het is precies 116 jaar geleden dat de PEC Zwolle werd opgericht. Gebeurde op 12 juni 1910. Vandaag dus een feestje in Zwolle, denk ik. Deze ochtend in het zuiden en oosten bewolkt met regen. In het noordwesten blijft het meestal droog en laat de zon zich af en toe zien. Maar ja, vanmiddag overheerst de bewolking en valt er op veel plaatsen van tijd tot tijd regen of motregen. Dat is niet zo best om het weekend mee in te luiden, zeg maar. Het wordt erbij ongeveer 18 graden. Wat dan wel weer scheelt, is dat de vrijdagochtendspits over het algemeen een hele rustige spits is. Dus mocht je onderweg zijn naar je werk, waarschijnlijk kun je gewoon lekker doorrijden. Mocht dat niet het geval zijn, dan hoor je dat later dit uur van de ANWB met de verkeersinformatie. Dit weekend natuurlijk ook de start van het raceweekend in Barcelona. Alle actie dit weekend natuurlijk ook weer live te horen hier bij ons met het commentaar van onder andere Olaf Mol en Jack Ploy. Daar blik ik zo direct ook nog even op vooruit. En natuurlijk het WK voetbal. Hoe populair is Nederland nou eigenlijk in Amerika? Nou, er is onderzoek naar gedaan. Daar ga ik je zo meer over vertellen. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, je sportradio Grand Prix Radio staat aan. Het is vrijdag 12 juni. De populariteit van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten is groot. Nog voordat Nederland in actie is gekomen. De selectie van bondscoach Ronald Koeman bereidt zich momenteel natuurlijk voor op het WK dat plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ja, hoewel de sportieve prestaties dus nog moeten volgen, blijkt de oranje selectie op voorhand al op veel Amerikaanse steun te kunnen rekenen. De ploeg van Ronald Koeman start komende zondag dus met de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas. Nou ja, als Amerikanen oranje een warm hart toedragen, dan kan het wel extra steun opleveren. Want ik verwacht dat er veel Amerikanen toch op de tribune zullen zitten. Hè? Als die nou ook een beetje Nederland steunen, dan komen we misschien wel een heel eind. Ja, in de Formule 1 heeft de autosportfederatie FIA geoordeeld dat Red Bull Ford Powertrains momenteel de beste verbrandingsmotor van het veld heeft. Ja, deze uitkomst betekent dat het team van Max Verstappen geen prestatie-upgrades meer mag doorvoeren, terwijl we dit weekend in Barcelona zitten. Over het algemeen toch wel een circuit waar veel updates worden doorgevoerd. Ja, de beslissing is bij het team als een onaangename verrassing ontvangen, omdat men intern niet het gevoel had over de sterkste krachtbron te beschikken. Andere fabrikanten die mogen nu dus proberen hun achterstand in te lopen met updates. Dan zou je zeggen, ja, als ze de sterkste motor hebben, waarom rijden ze dan niet vooraan? Maar ja, dat heeft natuurlijk met veel meer factoren te maken, onder andere aerodynamica. Maar het is wel even een tegenvaller voor Red Bull, die dit weekend ook natuurlijk in actie komt op het circuit in Barcelona. Vandaag de eerste twee vrije trainingen. Om 13:30 de eerste. Die hoor je hier live met het commentaar van Koen Bakker en coureur Bas Schothorst. En vanmiddag om 17:00 de tweede vrije training. Die hoor je hier ook met Koen Bakker en Rick Winkelman. Alles is live te beluisteren via DAB+ in heel Nederland, in onze app, online en via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad natuurlijk op 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Daarvoor moet je even op race gemist klikken, zeg maar, of drukken op de knop. Zo dadelijk sport in het kort met Rob Steltman. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: I love you.
0: Nou, ik vind jou ook lief, hoor.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één start georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Kopstelbaan hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Ja, in de eredivisie is er belangstelling voor Dirk Proper. De 24-jarige middenvelder van NEC staat in serieuze interesse van zowel Heerenveen als Sparta Rotterdam. Bij de club zouden de spelers graag willen losweken uit Nijmegen om hun middenveld voor de komende seizoenen te versterken. Ja, Proper heeft zich de afgelopen seizoenen toch wel ontwikkeld tot een vaste waarde bij zijn huidige club, wat dus de aandacht van andere ploegen heeft getrokken. Nee, een eventuele transfer zou voor hem een nieuwe stap in zijn carrière betekenen. We houden dit even goed voor je in de gaten. Komt er nieuws uit Nijmegen of uit de Heerenveen of uit Rotterdam, dan hoor je het zeker hier, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio. Aan het begin van deze vrijdag. Deze ochtend in het zuiden en oosten is het bewolkt met wat regen. In het noordwesten blijft het meestal droog en laat de zon zich af en toe zien. Vanmiddag overheerst de bewolking en valt er op veel plaatsen van tijd tot tijd regen of motregen. En het wordt daarbij ongeveer 18 graden. In de Duitse stad Frankfurt gaat het wereldkampioenschap voor landenteams vandaag verder tijdens de World Cup of Darts, de tweede dag van de groepsfase. Tijdens de middag- en avondsessie strijden de ongeplaatste landenkoppels om een plek in de volgende ronde van het toernooi. Namens Nederland komen Gian van Veen en Michael van Gerwen in actie tijdens dit evenement, maar zij behoren tot de top 4 geplaatste landen, net als Engeland, Schotland en Noord-Ierland. Ja, hierdoor hebben ze dus een vrijstelling voor de groepsfase en stromen ze pas morgen direct in de tweede ronde. De 12 groepswinnaars die plaatsen zich voor de volgende ronde. De middagsessie die begint vanmiddag om 1 uur. De avondsessie vanavond om 7 uur. Dat dus tijdens de World Cup of Darts. Hier zo dadelijk de ANP headlines en de verkeersinformatie.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: Met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken. Sneller!
1: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht aan een bijgebouw waar een sportschool in zit. Aan drie kanten liggen stukken uit de gevel. Door de klap raakten 7 mensen gewond, 1 is er slecht aan toe. Uit de flat zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen is nog niet bekend. De veiligheidsregio zegt bij AT5 dat nog duidelijk moet worden of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst.
13: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk bij Krommenie ook 10 minuten oponthoud.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Nout van Sommeren.
17: Als je echt geld wil verdienen, moet je gaan tennissen. Daarover zo meer.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Het is de start van 12 juni. Ja, bij tennis heeft de organisatie van Wimbledon het prijzengeld met, let op, 20% verhoogd. De totale prijzenpot voor het aankomende toernooi bedraagt nu 64,2 miljoen Britse pond, wat neerkomt op ongeveer 75 miljoen euro. Goedemorgen. Deze aanzienlijke stijging volgt op een open brief die door een groep toptennissers werd verstuurd. De verhoging van het prijzengeld geldt voor alle onderdelen van het prestigieuze Grand Slam toernooi op gras dat binnenkort van start gaat in Londen. Ja, zo simpel kan het zijn. Schrijf gewoon een open brief. Als ik nou mijn collega discjockeys eens even vraag van, jongens, dus laten we met z'n allen even een open brief schrijven, gaat mijn salaris misschien ook een keer omhoog. Nou, zo zie je maar. Nee, heb je, ja, kan je krijgen. Gewoon vragen, dan zit er misschien nog wel wat in. In de Formule 1 blijft Pirelli ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier. Dat is gisteren naar buiten gekomen. De FIA en het Formula 1 management hebben een eenzijdige optie in het bestaande contract gelicht, waardoor de samenwerking met een jaar wordt verlengd. De Italiaanse fabrikant had vorig jaar al de tender gewonnen voor de periode van 2025 tot en met 2027. Ja, met het lichten van deze optie is de continuïteit op het gebied van de banden voor de koningsklasse van de autosport voor de komende jaren verzekerd. Pirelli blijven we dus voorlopig zien. Blijf nog eventjes hangen in de Formule 1, want coureur Kimi Antonelli, de huidige leider in het wereldkampioenschap, heeft aangegeven dat een moeilijke periode in zijn debuutjaar hem sterker heeft gemaakt. De Italiaan, die inmiddels 5 Grand Prix op rij heeft gewonnen, vreesde vorig jaar nog voor zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. In een recent interview gaf hij toe dat hij in die tijd leerde om te gaan met twijfels en onzekerheden, een ervaring die hem naar eigen zeggen heeft gevormd. Ja, en hoe? 5 Grand Prix op rij nu al gewonnen. De leider in het wereldkampioenschap. En ja, het ziet er dit weekend ook weer goed uit voor Kimi Antonelli. Vanmiddag de eerste 2 vrije trainingen op het circuit in Barcelona. Natuurlijk zijn die weer live te volgen bij ons. Met het live commentaar van Koen Bakker en Bas Schothorst tijdens vrije training 1. Die om 1:30 begint. En vanmiddag om 5:00 de tweede vrije training. Die hoor je ook met Koen Bakker en met Rick Winkelman. Alle actie dit weekend natuurlijk weer live te volgen hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure, waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio en het begin van deze vrijdag. Dag 2 alweer van het WK voetbal. Vandaag en vannacht staan er 2 wedstrijden op het programma in de groepsfase van het WK voetbal. In groep B komt gastland Canada voor eigen publiek in actie. En in de nacht begint voor mede-organisator de Verenigde Staten het toernooi in groep D. Vanavond om 9 uur Canada tegen Bosnië-Herzegovina en om 3 uur vannacht de Verenigde Staten tegen Paraguay. De wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Hier zo dadelijk meer sport voor je, ook de headlines van het ANP-nieuws en hoe is de situatie op de weg? Dat hoor je zo.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De explosie van vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West heeft enorme schade aangericht bij de sportschool ernaast. Aan drie kanten zijn stukken van de gevel weggeblazen en brokstukken hebben geparkeerde auto's geraakt. Door de klap raakten 7 mensen gewond. 1 is er slecht aan toe. Er zijn camerabeelden van de explosie. Uit de flat naast de sportschool zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en een deel is in de buurt opgevangen. Of iedereen snel terug kan, is niet duidelijk. Eerst moet worden bekeken of de explosie de constructie van de flat heeft aangetast, zegt de veiligheidsregio bij stadszender AT5. De gemeente heeft telefoonnummers geopend voor betrokkenen. Het Rode Kruis is bang dat de nieuwe Europese asielregels die vandaag ingaan voor stress gaan zorgen bij vluchtelingen. Ze blijven misschien langer in onzekerheid over hun toekomst en dat kan psychische problemen veroorzaken. Vergeet niet dat het om mensen gaat die op zoek zijn naar veiligheid, zegt het Rode Kruis. Het WK voetbal is dan eindelijk begonnen. Gisteravond onder de Mexicanen de openingswedstrijd met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Daar zat een Nederlands tintje aan, want Feyenoord-speler Wang werd man of the match met een doelpunt en een assist. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: 18+, speelbewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18+, speelbewust.
17: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
2: Kenneth Smit.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
24: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Grand Prix Radio.
0: Noud van Sommeren.
1: Goedemorgen, het is de start van vrijdag 12 juni, de laatste werkdag van deze week. En we gaan richting een sportief weekend. Het WK voetbal is begonnen en we hebben ook nog de Formule 1 in Barcelona. Daarover zo meer.
3: Grand Prix Radio.

Sportradio Grand Prix Radio. Aan het begin van deze vrijdag, de laatste werkdag van deze week, is een feit. En we gaan vol gas richting het weekend. Ja, deze dag die starten we in het zuiden en oosten met bewolking en regen. In het noordwesten blijft het meestal droog deze ochtend en laat de zon zich af en toe zien. Vanmiddag overheerst de bewolking en valt er op veel plaatsen van tijd tot tijd regen of motregen. Lijkt wel een herfstdag. Het wordt daarbij ongeveer 18 graden vandaag. Scheelt wel, vrijdagmorgen, dan staan er nauwelijks files. Controles bij de grens veroorzaken in de loop van de ochtend files op onder meer de A12. Daar moet je even rekening mee houden. Ja, we staan aan het begin van een sportief weekend. Er is natuurlijk tennis, er is Formule 1 in Barcelona. Daar gaan we later dit uur over bellen met de oud-Formule 2-coureur Meindert van Buren. En natuurlijk het WK voetbal is begonnen. Daarover zo ook meer hier op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Radio Grand Prix Radio trap je ook deze vrijdag sportief af met heel veel sport. Ja, bij het tennis is Stellan Griekspoor er gisteren niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het grastoernooi in Rosmalen. De Nederlander, die het toernooi in 2023 nog won, verloor in de tweede ronde in twee sets van de Chinese Zichen. De setstanden waren 7-6 en 6-4. Ja, Griekspoor was na afloop kritisch op zijn eigen spel dat hij als te passief omschreef. En door zijn uitschakeling is Thijs Bogaert de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. Zijn verrichtingen gaan we nauwlettend volgen. Stellan Griekspoor die sprak gisteren met de NOS na zijn uitschakeling in Rosmalen.
1: Nou ja, ik ben nog steeds blij dat ik op gras sta. Iets minder blij met de wedstrijd, hoe die verlopen is uiteraard vandaag. Hij heeft mijn tegenstander terecht gewonnen. Heeft dat beter ingevuld dan ik vandaag. Hij is er voor gegaan. Hij heeft agressief gespeeld. Ik net te passief. Dan loop je op gras tegen een muur aan. Gaat dat heel snel op gras. En kunnen een paar foutjes je de das omdoen.
0: Al dus Stellan Griekspoor die er dus niet in geslaagd is de kwartfinales te bereiken in Rosmalen tijdens het grastoernooi. Ja, dan ook nog het WK voetbal. Dat is gisteravond officieel van start gegaan met een spectaculaire openingsceremonie in Mexico-stad. De show bestond uit optredens van diverse artiesten, waaronder de Mexicaanse rockband Mana en reggaeton-artiest Danny Ocean. Het hoogtepunt was natuurlijk een gezamenlijk optreden van Shakira en Burna Boy met een speciale WK-nummer Die Die. Ja, dit is de eerste van drie openingsceremonies. De komende dagen, vandaag ook bijvoorbeeld, volgen er nog ceremonies in Canada en de Verenigde Staten voorafgaand aan de eerste wedstrijden daar. Natuurlijk, tijdens het WK voetbal houden je op de hoogte van de verrichtingen in Mexico, de Verenigde Staten en Canada dus. Zo dadelijk sport in het kort op de sportredactie deze ochtend. Rob Steltman, hij praat je zo dus weer bij. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van vrijdag de 12e. Ja, het was gisteren toch even schrikken, want Fernando Alonso, de Formule 1-coureur, denkt dat hij dit weekend misschien voor het laatst in een Formule 1-race te zien is in Barcelona. De tweevoudig wereldkampioen hint daarmee voorzichtig op het naderende einde van zijn carrière. Het seizoen verloopt voor de Spanjaard trouwens tot nu toe erg moeizaam en hij verwacht ook in zijn thuisrace niet vooraan mee te doen. Hij wil vooral genieten van het weekend en stilstaan bij zijn bijzondere band met het circuit. Ja, sinds zijn debuut in 2001, ja, je hoort het goed, 2001, reed hij er talloze races. Maar ook daarvoor kwam hij er al voor testen met formulewagens en later ook met Renault en Benetton. Ja, de 43-jarige coureur noemt Barcelona een plek vol herinneringen. Zo denkt hij bijvoorbeeld nog vaak terug aan een rit over het circuit met koning Juan Carlos als passagier. Dat is toch wel heel bijzonder. Ja, volgens Alonso blijft Barcelona daardoor altijd een speciale plek, ongeacht hoe lang zijn Formule 1-carrière nog duurt. Maar ja, hij hint dus zelf op een naderend einde. Gisteren sprak hij er bij Sky Sports als volgt over Fernando Alonso.
1: Sure, it's gonna be a special weekend. Probably my last Barcelona race in Formula 1. So, yeah, you know, I want to... to say thanks to everyone. You know, I will try to enjoy the weekend. I will not be competitive and I will not be too long in the car in qualifying and in the race, hopefully yes, but not at the pace that we all want, but you know, I want everyone to still improve, enjoy the weekend, and you know, it has been always a celebration when they come to Barcelona, and yeah, people, yeah, for I think this is my 23rd Spanish Grand Prix, and all of them, they've been magical, and this last has to be magical as well.
2: Sportradio.

0: save the world.
1: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Ook de dag dat het Formule 1 weekend in Barcelona dus gaat beginnen. Zojuist hoorde je al Fernando Alonso over zijn thuisrace. Mogelijk zijn laatste thuisrace. Zo dadelijk ga ik bellen met voormalig Formule 2 coureur Meindert van Buren over zijn verwachtingen van dit weekend in Spanje.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huur.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
7: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept mensen op niet te gaan speculeren. Omdat de plek van de klap veel belangstelling trekt, zijn bij de sportschool en de flat hekken met schermen neergezet, meldt AT5. De ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied afgezet. De nieuwe Europese regels voor asielzoekers gaan vanaf vandaag in en het Rode Kruis is bang dat die voor stress gaan zorgen. Kans bestaat dat vluchtelingen langer in onzekerheid zitten over hun toekomst.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt en dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Nout van Sommeren.
10: Zo dadelijk een voorbeschouwing op het raceweekend in Spanje met Meinert van Buren.

0: Grand Prix Radio, de laatste werkdag van deze week en de start van het grote prijsweekend in Barcelona. Aan de lijn heb ik voormalig Formule 2-coureur Meinert van Buren. Meinert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, maar meteen maar eens even beginnen met het nieuwe motorreglement in de Formule 1 dat vanaf 2027 ingaat. Wat vind jij ervan?
1: Ja, we gaan in ieder geval de goede kant op, laten we het zo zeggen. Hè? Wat meer weg bij het 50-50 verhaal waar we het jaar mee begonnen zijn. Bij toch wel veel teams, eigenlijk bij alle teams, want je moet een overeenstemming hebben met alle teams, valt het toch wel een beetje zwaar, maar ook bij de fans. Hè? Wat zijn we hier nou echt heel erg gelukkig mee? Nee, natuurlijk niet. We moeten af van die batterij, weg ermee, gewoon eigenlijk terug naar de V8, maar we bouwen het rustig op. We gaan volgend jaar naar een iets andere verhouding. We gaan iets meer de motor belangrijker maken dan het accupakket. En vanaf 2028 gaan we naar 60-40. 60% motorvermogen, 40% batterij. En in de tussentijd zijn we daar nog een beetje naartoe aan het werken. Helaas gaan we natuurlijk niet gelijk in één keer naar die stap. Voor mij betreft hadden ze het wel gewoon helemaal naar 70% motor kunnen brengen en 30% batterij. Daar gaan we ook niet naartoe. Maar we gaan in ieder geval naar 60-40 in 2028. Dus ja, iedereen blij, fans blij, Formule 1 teams blij, vooral coureurs blij, want dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: En dat heeft dat nog grote gevolgen voor de auto's? Moeten de auto's erg aangepast worden na deze reglementswijziging?
1: Dat is ook de reden waarom dat ze het dit jaar niet verder doen. Nee. En volgend jaar een klein stapje maken. Want waarom? Volgend jaar en het jaar erop mogen ze ook iets meer benzine verbruiken. Omdat de motor belangrijker is, ga je natuurlijk ook meer benzine verbruiken. Ja. Dus dat is een logisch gevolg van het reglementswijziging. En moet dus de tankinstallatie ietsje groter. En dat moet wel allemaal passen binnen de auto. Dus vandaar dat het ook gefaseerd wordt opgebouwd.
0: Dan het raceweekend in Barcelona, vanmiddag de vrije trainingen. Wat verwacht jij van dit weekend daar in Barcelona?
1: Nou, dit weekend wordt natuurlijk ook weer belangrijk met updates. Veel updates worden weer gebracht door allerlei verschillende teams. En dan is het natuurlijk gewoon de verwachting dat Mercedes uiteindelijk wel heel erg vooraan zit. Uiteindelijk is dit circuit, is Mercedes van oudsher altijd goed. Max heeft hier natuurlijk ook goede prestaties geleverd. Maar de afgelopen jaren is toch een Mercedes wat goed is. En McLaren. Want McLaren rijdt natuurlijk met de Mercedes motor. Dus McLaren die hier al de afgelopen jaren wat meer de boventoon voert. Dus ik verwacht dat Mercedes motoren hier wel weer goed gaan. En laten we hopen dat Max met de Red Bull gewoon goed aan kan haken. Dus ik verwacht wel weer een spektakel.
0: Nou ja, goed, je zegt de Mercedes, die gaan hier altijd goed. Weet je nog 10 jaar geleden, beide Mercedes die eraf tetsten. En Max Verstappen zijn eerste overwinning binnenhaalde. Ja. Nu heb je ook weer zoiets met Antonelli en Russell, hè? Dat zou zomaar eens kunnen, toch?
1: Het zou zomaar eens kunnen, ja. Nou denk ik wel eerder dat Russell eerst eens even mentaal alles op orde moet krijgen. Want uiteindelijk zie je gewoon dat die jongen mentaal een klein beetje in de hoek wordt gezet door Antonelli. Maar ja, het zou natuurlijk goed kunnen. Uiteindelijk, de Mercedes, niemand is heilig op een circuit. Dus uiteindelijk kan het zomaar gebeuren. Nou was dat natuurlijk wel, het gebeurt niet veel. Hè, want we hebben het nu al over 10 jaar geleden. Ja. Dus ja, het gebeurt niet veel, kans is klein. Maar goed, wie weet.
0: Het wordt weer eens een keer tijd, laten we het zo zeggen.
1: Het wordt wel eens een keer tijd voor een leuk klappertje tussen twee teamgenoten. Ja,
0: ja precies. Een kleine voorspelling hoe het podium eruit ziet, Meinert. Gaat je toch vragen?
1: Ja, ik zeg toch Antonelli wint zijn 6e op rij. Dan zet ik daarachter Leclerc en dan Max.
0: Oké, Max op 3. Nou, dat doen we ervoor. Dat tekenen we voor dit podium.
1: Zeker.
0: Oké. Hey, Meinert, hartstikke bedankt. En we spreken elkaar snel weer. Goed weekend.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10-speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zaltschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Dit is jouw sportradio. We were good.

sportief aan je vrijdag beginnen. Dat doe je met je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Vandaag alweer dag 2 van het WK voetbal. Vanavond om 9 uur komt Canada in actie tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3 uur vannacht de Verenigde Staten tegen Paraguay. Die wedstrijden zijn trouwens live te zien op NPO 1. Ja, komende zondag komt Nederland dus voor het eerst in actie. Keeper Bart Verbrugge heeft ook gisteren individueel getraind bij het Nederlands elftal. De eerste doelman van Oranje liep afgelopen maandag in het oefenduel tegen Oezbekistan een heupblessure op en heeft sindsdien niet meer met de groep meegedaan. Koeman die verwacht dat Verbrugge op tijd fit is voor de eerste WK-wedstrijd komende zondag dus tegen Japan. De andere keepers, Mark Vlekken en Robin Roes, stonden wel op het trainingsveld. De rest van de selectie was verder ook compleet. Dat dan weer wel, gelukkig. Zo dadelijk de ANP-headlines en hoe is het gesteld op de weg. Over het algemeen een rustige ochtendspits op vrijdag, maar zal toch bijzonderheden zijn.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Er is nog veel onduidelijk over de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Schade is enorm. Een van de eigenaren zegt dat hij videobeelden heeft en daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Daar zijn onder meer bergingen van de flat naast de sportschool. Laten we niet gaan speculeren, zegt de eigenaar. De plek van de klap trekt nogal wat belangstelling en daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten. Hierdoor de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden. Uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. En pas als alles veilig blijkt, kunnen die weer terug. Duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een andere woning. Rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij. Nadat er was geschoten werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. Vanochtend begint met veel bewolking. Het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
11: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
12: Kippie.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Scoor nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
15: Jij bent

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, o Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door...
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Grand Prix Radio.
7: Noud van Sommeren.
8: Hey, goedemorgen. Het is de start van vrijdag de 12e. Vol gas richting je weekend. Dit weekend natuurlijk de grote prijs van Barcelona.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vrijdag 12 juni, vandaag een soort van feestdag in Zwolle. Want het is precies 116 jaar geleden dat de PEC Zwolle werd opgericht. Gebeurde op 12 juni 1910. Vandaag dus een feestje in Zwolle, denk ik. Deze ochtend in het zuiden en oosten bewolkt met regen. In het noordwesten blijft het meestal droog en laat de zon zich af en toe zien. Maar ja, vanmiddag overheerst de bewolking en valt er op veel plaatsen van tijd tot tijd regen of motregen. Dat is niet zo best om het weekend mee in te luiden, zeg maar. Het wordt erbij ongeveer 18 graden. Wat dan wel weer scheelt, is dat de vrijdagochtendspits over het algemeen een hele rustige spits is. Dus mocht je onderweg zijn naar je werk, waarschijnlijk kun je gewoon lekker doorrijden. Mocht dat niet het geval zijn, dan hoor je dat later dit uur van de ANWB met de verkeersinformatie. Dit weekend natuurlijk ook de start van het raceweekend in Barcelona. Alle actie dit weekend natuurlijk ook weer live te horen hier bij ons met het commentaar van onder andere Olaf Mol en Jack Ploy. Daar blik ik zo direct ook nog even op vooruit. En natuurlijk het WK voetbal. Hoe populair is Nederland nou eigenlijk in Amerika? Nou, er is onderzoek naar gedaan. Daar ga ik je zo meer over vertellen. Goedemorgen, dit is je Sportradio.

Goedemorgen, je sportradio Grand Prix Radio staat aan. Het is vrijdag 12 juni. De populariteit van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten is groot. Nog voordat Nederland in actie is gekomen. De selectie van bondscoach Ronald Koeman bereidt zich momenteel natuurlijk voor op het WK dat plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ja, hoewel de sportieve prestaties dus nog moeten volgen, blijkt de oranje selectie op voorhand al op veel Amerikaanse steun te kunnen rekenen. De ploeg van Ronald Koeman start komende zondag dus met de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas. Nou ja, als Amerikanen oranje een warm hart toedragen, dan kan het wel extra steun opleveren. Want ik verwacht dat er veel Amerikanen toch op de tribune zullen zitten. Hè? Als die nou ook een beetje Nederland steunen, dan komen we misschien wel een heel eind. Ja, in de Formule 1 heeft de autosportfederatie FIA geoordeeld dat Red Bull Ford Powertrains momenteel de beste verbrandingsmotor van het veld heeft. Ja, deze uitkomst betekent dat het team van Max Verstappen geen prestatie-upgrades meer mag doorvoeren. Terwijl we dit weekend in Barcelona zitten. Over het algemeen toch wel een circuit waar veel updates worden doorgevoerd. Ja, de beslissing is bij het team als een onaangename verrassing ontvangen, omdat men intern niet het gevoel had over de sterkste krachtbron te beschikken. Andere fabrikanten die mogen nu dus proberen hun achterstand in te lopen met updates. Dan zou je zeggen, ja, als ze de sterkste motor hebben, waarom rijden ze dan niet vooraan? Maar ja, dat heeft natuurlijk met veel meer factoren te maken, onder andere aerodynamica. Maar het is toch wel even een tegenvaller voor Red Bull, die dit weekend ook natuurlijk in actie komt op het circuit in Barcelona. Vandaag de eerste twee vrije trainingen. Om 13:30 de eerste. Die hoor je hier live met het commentaar van Koen Bakker en coureur Bas Schothorst. En vanmiddag om 17:00 de tweede vrije training. Die hoor je hier ook met Koen Bakker en Rick Winkelman. Alles is live te beluisteren via DAB Plus in heel Nederland. In onze app, online en via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad natuurlijk op 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Daarvoor moet je even op race gemist klikken, zeg maar, of drukken op de knop. Zo dadelijk sport in het kort met Rob Steltman. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Peinado zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Peinado deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Peinado kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Peinado krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Ja, in de eredivisie is er belangstelling voor Dirk Proper. De 24-jarige middenvelder van NEC staat in serieuze interesse van zowel Heerenveen als Sparta Rotterdam. Bij de club zouden de speler graag willen losweken uit Nijmegen om hun middenveld voor de komende seizoenen te versterken. Ja, Proper heeft zich de afgelopen seizoenen toch wel ontwikkeld tot een vaste waarde bij zijn huidige club. Wat dus de aandacht van andere ploegen heeft getrokken. Een eventuele transfer zou voor hem een nieuwe stap in zijn carrière betekenen. We houden dit even goed voor je in de gaten. Komt er nieuws uit Nijmegen of uit de Heerenveen of uit Rotterdam, dan hoor je het zeker hier, want wij zijn je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Zandvoort Radio, Grand Prix Radio. Aan het begin van deze vrijdag. Deze ochtend in het zuiden en oosten is het bewolkt met wat regen. In het noordwesten blijft het meestal droog en laat de zon zich af en toe zien. Vanmiddag overheerst de bewolking en valt er op veel plaatsen van tijd tot tijd regen of motregen. En het wordt daarbij ongeveer 18 graden. In de Duitse stad Frankfurt gaat het wereldkampioenschap voor landenteams vandaag verder tijdens de World Cup of Darts, de tweede dag van de groepsfase. Tijdens de middag- en avondsessie strijden de ongeplaatste landenkoppels om een plek in de volgende ronde van het toernooi. Namens Nederland komen Gian van Veen en Michael van Gerwen in actie tijdens dit evenement, maar zij behoren tot de top 4 geplaatste landen, net als Engeland, Schotland en Noord-Ierland. Ja, hierdoor hebben ze dus een vrijstelling voor de groepsfase, stromen ze pas morgen direct in de tweede ronde. De 12 groepswinnaars die plaatsen zich voor de volgende ronde. De middagsessie die begint vanmiddag om 1 uur. De avondsessie vanavond om 7 uur. Dat dus tijdens de World Cup of Darts. Hier zo dadelijk de ANP headlines en de verkeersinformatie.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app. Lekkere van
8: Albert Heijn. Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
15: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Ik wil als Dino. Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
20: Aldi. Of je nu gaat.

0: bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
1: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Amsterdam is druk bezig met het regelen van hotels voor mensen die vannacht hun flat in Nieuw-West uit moesten na een ontploffing en brand in een sportschool ernaast. Er is een enorme ravage. 7 mensen raakten gewond. Over een half uur gaat de enquêtecommissie Corona verder met de verhoren. Vandaag komen 2 mensen langs. Eerst Dick Schoof, die tijdens corona een hoge ambtenaar was, en daarna oud-premier Mark Rutte. Onrust in Tilburg door een schietpartij en een grote politie-inzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand met een ambulance afgevoerd. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Horenzaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Nout van Sommeren.
7: Als je echt geld wil verdienen, moet je gaan tennissen. Daarover zo meer. Grand Prix Radio.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. Het is de start van 12 juni. Ja, bij tennis heeft de organisatie van Wimbledon het prijzengeld met, let op, 20% verhoogd.

De totale prijzenpot voor het aankomende toernooi bedraagt nu 64,2 miljoen Britse pond... wat neerkomt op ongeveer 75 miljoen euro. Goedemorgen. Deze aanzienlijke stijging volgt op een open brief... die door een groep toptennissers werd verstuurd. De verhoging van het prijzengeld geldt voor alle onderdelen... van het prestigieuze Grand Slam toernooi op gras... dat binnenkort van start gaat in Londen. Ja, zo simpel kan het zijn. Schrijf gewoon een open brief. Als ik nou mijn collega discjockeys eens even vraag van... jongens, dus laten we met z'n allen even een open brief schrijven. Gaat mijn salaris misschien ook een keer omhoog. Hè? Nou, zo zie je maar. Nee, heb je ja, kan je krijgen. Gewoon vragen, dan zit er misschien nog wel wat in. In de Formule 1 blijft Pirelli ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier. Dat is gisteren naar buiten gekomen. De FIA en het Formula 1 management hebben een eenzijdige optie in het bestaande contract gelicht, waardoor de samenwerking met een jaar wordt verlengd. De Italiaanse fabrikant had vorig jaar al de tender gewonnen voor de periode van 2025 tot en met 2027. Ja, met het lichten van deze optie is de continuïteit op het gebied van de banden voor de koningsklasse van de autosport voor de komende jaren verzekerd. Pirelli blijven we dus voorlopig zien. Blijf nog eventjes hangen in de Formule 1, want coureur Kimi Antonelli, de huidige leider in het wereldkampioenschap, heeft aangegeven dat een moeilijke periode in zijn debuutjaar hem sterker heeft gemaakt. De Italiaan, die inmiddels 5 Grand Prix op rij heeft gewonnen, vreesde vorig jaar nog voor zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. In een recent interview gaf hij toe dat hij in die tijd leerde om te gaan met twijfels en onzekerheden, een ervaring die hem naar eigen zeggen heeft gevormd. Ja, en hoe? 5 Grand Prix op rij nu al gewonnen. De leider in het wereldkampioenschap. En ja, het ziet er dit weekend ook weer goed uit voor Kimi Antonelli. Vanmiddag de eerste 2 vrije trainingen op het circuit in Barcelona. Natuurlijk zijn die weer live te volgen bij ons. Met het live commentaar van Koen Bakker en Bas Schothorst tijdens vrije training 1. Die om 1:30 begint en vanmiddag om 5:00 de tweede vrije training. Die hoor je ook met Koen Bakker en met Rick Winkelman. Alle actie dit weekend natuurlijk weer live te volgen hier op je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Opstelbaar hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803... waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Dit is jouw Sportradio.

Radio, Grand Prix Radio en het begin van deze vrijdag. Dag 2 alweer van het WK voetbal. Vandaag en vannacht staan er 2 wedstrijden op het programma in de groepsfase van het WK voetbal. In groep B komt gastland Canada voor eigen publiek in actie. En in de nacht begint voor mede-organisator de Verenigde Staten het toernooi in groep D. Vanavond om 9 uur Canada tegen Bosnië-Herzegovina en om 3 uur vannacht de Verenigde Staten tegen Paraguay. De wedstrijden zijn te zien op NPO 1. Hier zo dadelijk meer sport voor je, ook de headlines van het ANP-nieuws en hoe is de situatie op de weg? Dat hoor je zo.

0: Nachtradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Zo'n 400 bewoners moesten de flat uit en voor zo'n 100 mensen is Amsterdam bezig een plek in een hotel te regelen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieinzet even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd. Op de plek van de schietpartij lagen kogelhulzen op straat. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de incidenten. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt elk moment de draad weer op met de verhoren. Ze beginnen met oud-premier Dick Schoof. Tijdens de pandemie was hij de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En vanmiddag komt de man die toen wel premier was, Mark Rutte. Asielzoekers voor wie geen slaapplek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel konden vannacht terecht in een sporthal in De Wijk, meldt RTV Drenthe. Daar sliepen zo'n 60 mensen. De burgemeester noemt de noodopvang een schijnoplossing. Volgens haar is het hoog tijd voor een structurele aanpak van de overbelasting in Ter Apel. Vanochtend begint met veel bewolking, het is ook regenachtig en ook vanmiddag is het van tijd tot tijd nat en zien we de zon niet of nauwelijks. Het wordt 16 tot 18 graden.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee. moeder zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Grand Prix Radio.
20: Danny Elbersen.
21: Goedemorgen, het is tijd voor Koffie en Classics met erin meer over het WK voetbal, want vandaag wordt er ook weer gespeeld natuurlijk. En we gaan het hebben over wielrennen en natuurlijk over de Formule 1, want vandaag wordt er begonnen in Barcelona.

Grand Prix Radio, je sportradio. Goedemorgen, het is Danny hier met Koffie en Classics. Ja, vandaag gaan we het onder andere hebben in dit uur over wielrennen. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft vandaag de 6e etappe. Kijken we straks even naar. Eerst naar de Formule 1, want op het circuit van Catalunya in Barcelona wordt vandaag begonnen met de eerste en de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje. Half twee de eerste vrije training, 5 uur de tweede vrije training. Uiteraard weer live te volgen hier op de radio. Of natuurlijk gewoon via de app, of via online GrandPrixRadio.nl, of via DAB+, of via je radiokanaal op televisie. Of als je in de Randstad woont, ook nog op 97.6 FM. Dus je kan er eigenlijk niet omheen. Zondag trouwens, dan hebben we natuurlijk de race. Dan hebben we de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. Live kun je ze ook zien via kijk.nl. Om 3:50, een half uurtje voor de race, blikken Olaf en Jack alvast vooruit op die wedstrijd die dus zondagmiddag om 3:00 verreden wordt. Goed, vandaag dus de vrije trainingen. En wat hebben we dan nog meer? Nou, onder andere 2 keer sport in het kort in dit uur. Laten we hierbij over de actuele sportgebeurtenissen. Want je weet het, dit is Grand Prix Radio. Dit is je sportradio.

0: Christmas.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegaske in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

in Koffie en Classics. Goedemorgen. Ja, vanavond belangrijk, de BNXT League. Oftewel, basketbal staat op het programma. Het is de allesbeslissende vijfde wedstrijd. Best of vijf wordt er gespeeld. De twee overgebleven ploegen spelen dus in de nationale playoffs. Vanavond het allesbeslissende vijfde finale duel. Om 8:00 vanavond die wedstrijd. Dan weten we wie er daarna dus de kampioen van Nederland gaat worden. Ja, en wie wordt er kampioen in Le Mans? Want daar wordt dit weekend gereden, de 24 uur van Le Mans. Natuurlijk nu allerlei kwalificatiesessies bezig. Maar morgenmiddag begint die wedstrijd tot zondagmiddag. Daar wordt dus lekker gereced. Maar ja, dan hebben we ook nog Formule 1 in Barcelona. Dan hebben we ook nog Formule 2 in Barcelona. En dit weekend ook de Porsche Supercup. Net als in Monaco vorige week moeten de mannen ook deze week in actie komen. Theo Oeverhaus won hem afgelopen zondag in Monaco. Kijken wat hij aanstaande zondag gaat uitrichten. 11:15 zondagochtend kun je de Porsche Supercup bekijken op Viaplay. Richting 10:30. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Dit is je sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens staat tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Danny Elbersen. Wielrennen in Frankrijk. Wat komen de renners tegen? Je hoort het zo.
12: Grand Prix Radio.
13: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Grand Prix Radio met OMC. How bizarre, how bizarre. Nou, how bizarre is het dat je zo lang op de fiets kan zitten. En dat ook nog eens dagen achter elkaar. Daarvoor hebben wij topwielrenners. En die moeten vandaag in actie komen in Frankrijk. In de 6e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ze krijgen de eerste bergen voor de kiezer vandaag. Want de rit begint om 12:45 in Saint-Vulbas. En eindigt na 182,3 kilometer met een finish bergop in Crevolin. Onderweg moeten ze dan ook nog even een andere beklimming zien te overwinnen. De finish die wordt zo rond 5:00 verwacht. Het is een belangrijke dag voor de klassementsrijders om tijd te winnen voordat het laatste weekend ingaat daar in Frankrijk. Goed, straks sport in het kort praten we hierbij hier op Grand Prix Radio. Je sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Feyenoord krijgt Stadion de Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, we gaan richting 11 uur met zo direct nog een heerlijk uur vol met koffie en classics. Daarin aandacht voor het WK voetbal, want ook vanavond wordt er weer gespeeld. Dat gebeurt in groep B. Wie komen er in actie en hoe laat ga ik je straks over bijpraten. En we gaan het hebben over tennis en over darts in Frankfurt.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De sportschool in Amsterdam-West, waar vannacht een explosie was, wordt helemaal afgebroken. Het is voor de brandweer nu te gevaarlijk om naar binnen te gaan om te kijken of er meer slachtoffers zijn. Honden gaan wel het gebouw in. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond. Dat waren sportschoolbezoekers en voorbijgangers. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk van gisteren bij Terholen, waarbij 4 doden vielen. 3 leerlingen van een basisschool en hun directeur. Volgens de regionale omroep hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. Op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Mensen leggen buiten bloemen neer. Nu het nieuwe Europese migratiepact er is, denkt asielminister Van der Brink dat de komende tijd minder nareizigers naar ons land komen. In het pact gelden strengere asielregels en ook die voor nareizen zijn aangescherpt. Nareizigers mogen pas komen als de persoon in kwestie een eigen inkomen en een huis heeft. Ophef in Washington. In een park zijn in een grasveld de cijfers 86 en 47 te zien. De autoriteiten zien erin een dreigement tegen president Trump. Daarbij staat het getal 47 ervoor dat hij de 47ste president van de VS is. En 86 is straattaal voor iemand loze. Gestoord vandalisme, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. 16 tot 18 graden gaat het worden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden dicht tussen de aansluiting met de A7 en Drachten door een gekantelde vrachtwagen.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
17: Oranje. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
18: Kan het ook sneller?
17: Ondernemers pakken meteen door.
18: Ik voel dat doorpakken niet.
17: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
18: Sneller.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
21: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.

0: Albert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
3: Danny Elbersen. Goedemorgen. Ja, vandaag wordt er ook weer gevoetbald op het WK in Canada. Welke wedstrijden ga ik je zo direct vertellen. Maar in ieder geval moet je laat opblijven. Dat geef ik je vast mee. En verder gaan we het hebben over darts in Frankfurt en tennis in Rosmalen.

Radio Goedemorgen met Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Ja, schenk jij nog een bakje in? Neem ook een bakje mee voor je collega. Zorg ik voor de muziek. En praat ik je ook gelijk even bij over de World Cup of Darts. Want in Frankfurt gaat het vandaag verder. Het is de tweede dag van de groepsfase. Tijdens de middag- en avondsessie worden de ongeplaatste landenkoppels in de gelegenheid gesteld om een plek te bemachtigen voor de volgende ronde. Voor Nederland hebben we Gian van Veen en Michael van Gerwen in actie voor dit toernooi. Alleen die hoeven pas morgen te spelen. Want ze zitten bij de top 4 geplaatste landen. Nederland, Engeland, Schotland en Noord-Ierland hebben vrijstelling voor de groepsfase en stromen dus morgen in bij de tweede ronde. 12 groepswinnaars plaatsen zich vandaag voor de volgende ronde. De middagsessie begint straks om 1 uur. En de avondsessie vanavond om 7 uur allemaal weer lekker te bekijken op Viaplay. Ja!

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurelien Tchouameni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

studio richting 11:30 op deze heerlijke vrijdag. En op die heerlijke vrijdag zijn ze inmiddels al aan het tennissen tijdens het grastoernooi in Rosmalen. Want op het terrein van het Autotron, daar moeten de spelers vandaag in actie komen voor een plek in de halve eindstrijd. Het wordt dus steeds spannender. Ze zijn om 11:00 al begonnen, het enkelspel, de kwartfinales dus. Deelnemersveld heeft natuurlijk ook de Nederlanders Talon Griekspoor, Botik van der Zandschulp en Suzanne Lamers erbij. Vandaag dus belangrijk, wie kan er doorstoten tot de halve eindstrijd daar in Rosmalen? Wij gaan

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap.

0: Zong ik dat nou?
1: Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
23: Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu zo'n 90 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht moet het verkeer via de vluchtstrook. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Verder is het druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook ongeveer 20 minuten oponthoud. Op de A12 Duitse grens Utrecht, de andere kant op dus, is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Velperbroek een half uur. En op de A37 Hogeveen Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten oponthoud.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Danny Elbersen. Wie spelen er vanavond op het WK voetbal? Dat hoor je zo.

baren in koffie en classics op deze vrijdag. En op deze vrijdag spannende dag voor Canada, want die mag haar eerste wedstrijd gaan spelen op het WK voetbal. Canada komt uit in groep B, speelt vanavond om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. En dan hebben we ook nog een wedstrijd in groep D. Dat is de eerste wedstrijd voor de Verenigde Staten. Die moeten het opnemen tegen Paraguay. Zij spelen in Los Angeles vannacht om 3 uur. Dus ja, je moet laat opblijven, want allebei die wedstrijden worden uitgezonden op de NOS. Hey, en vanmiddag natuurlijk Formule 1, grote prijs van Barcelona. De eerste en de tweede vrije training komen eraan.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklasse. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormen.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Thank you.

koffie kan worden ingeschonken. En dan lekker luisteren zo direct naar Alexander Stevens, die hierbij praat over de actuele sportgebeurtenissen. Ook nog even kijken naar het wielrennen, de 6e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. En natuurlijk het WK-voetbal en de Formule 1. Kortom, volle bak zo direct. Veel plezier.

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de heleboel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten, moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door tot 16 tot 18 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen, de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Gijzoord is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten oponthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12, Arnhem richting Oberhausen, heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij knooppunt Waardenburg, heb je nog een kwartier extra reistijd.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En...

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
3: Kippie.
4: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Radio.
12: Alexander Stevens. 7:12, smakelijk eten tijdens de lunch op je vrijdag. Max rijdt dit weekend in de Grote Prijs van Barcelona met een nieuwe motor. En dat was noodzakelijk omdat de oude niet meer functioneerde.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met George Michael en Fast Love. Het is 11 minuten over 12. Het is je vrijdagmiddag. Dat is altijd de lekkerste lunch. Want dan komt het bruine fruit in één keer in de kantine. Hè? De kroketten, de frikandellen. Of een hele bruine banaan, dat kan ook. Maar die staan gewoon overjarig. Maar het maakt niet uit als het maar lekker is. Ja, dan wordt hier nu een bruine banaan opgehouden door Olaf. En Olaf wees me net op wat belangrijkers. Ik begon net het programma met het verhaal dat Max Verstappen een nieuwe krachtbron heeft die niet meer functioneert vanwege de oude niet functionerende, zo moet ik het zeggen. Maar dat moet genuanceerd worden, toch?
1: Ja, nee, ik ging even aan op het noodzakelijke wissel. Ja. Er is geen noodzakelijke wissel, want de motor zat aan zijn mileage. Dus al had hij Monaco uitgereden...
0: Dan nog
1: was er aan de wissel gekomen. Dus het is niet aan Monaco gekoppeld. De hele wereld ziet natuurlijk, oh, die motor is natuurlijk...
0: Precies,
1: nieuwe...
0: ja.
1: Nee, al was die motor heel gebleven, was er nog een nieuwe gekomen.
0: Precies. En het is de grote prijs van Barcelona voor het eerst.
1: Dit jaar is het waarom we hebben in Madrid hebben op de Madrid Ring. En die heeft de titel Grote Prijs van Spanje gekregen. Dus officieel is dit nog voor het allereerst de grote prijs van Catalunya Barcelona.
0: Zie.
1: Helemaal.
0: Zie.
1: Ja, maar dit is hem wel.
0: Geniet van je banaantje. Hij is wel erg bruin trouwens. Maar
1: nee, dat is van buiten. Van binnen zijn ze dan helemaal top.
0: Gadverdamme. Wij zijn Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Het is 8 minuten voor 12:30. Smakelijk eten als je bezig bent met de lunch. De vrijdaglunch, wat ik al zei, met de bruine extra's. Hè? De kroketten en de frikandellen op vrijdag. We hebben goed nieuws voor Pierre Gasly, want dat is naar buiten gekomen zojuist. De 2 tijdstraffen voor Pierre Gasly die hij kreeg tijdens de Grand Prix van Monaco afgelopen zondag worden teruggedraaid. Alpine heeft dus die sancties met succes aangevochten. Wat is er aan de hand? Door een fout uiteindelijk, wat geconstateerd is in het meetsysteem, werd de snelheid van Gasly in de pitstraat overschat. En daarmee krijgt hij dus ook zijn 3e plek in Monaco terug. Let op, dit geldt dus alleen voor Pierre Gasly, omdat de straffen voor een te hoge snelheid in de pitstraat door andere teams niet is aangevochten binnen de benodigde 96 uur. Dat is dan zuur, maar dat is een gevalletje helaas. Goed nieuws dus, betekent dat Hadjar zijn 3e plek verliest. We gaan er zo dadelijk nog wat uitgebreider op in. En we gaan natuurlijk praten over het WK voetbal. Want laten we eerlijk zijn, het is begonnen inmiddels. En vanavond moet Canada, een van de gastlanden, aan de bak. En die hebben een serieus probleem. Zometeen hoor je er meer over.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zitten rond 12:30. Valt er vandaag nog, vooral in het oosten en in het zuidoosten, af en toe nog lichte motregen, is het elders zelfs met een zonnetje een lekkere middag. En dat geldt eigenlijk voor het noorden en het midden van Nederland. Later vanmiddag gaat het op de meeste plaatsen wel regenen. Hou er rekening mee. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Zometeen, uiteraard, veel meer over het WK voetbal. Maar eerst Alex Warren bij Grand Prix Radio.

0: aanwezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
14: Kan het ook sneller?
13: Ondernemers pakken meteen door...
14: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
13: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
14: Sneller!

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu 40 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 12 kilometer file met 20 minuten vertraging.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Alexander Stevens, met zometeen WK voetbal en Formule 1 voor je.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is 11:11. Smakelijk eten tijdens de vrijdagmiddag lunch. Vanavond is er natuurlijk opnieuw voetbal op het WK. Voor Nederland is het aanstaande zondag dat het zover is. In de tussentijd mag vanavond, na gisteren Mexico, het andere gastland Canada zijn openingswedstrijd spelen. Maar er zijn problemen, want Canada moet het doen zonder hun sterspeler Alphonso Davies. Hij is namelijk niet hersteld op tijd van zijn hamstringblessure. En dat is een flinke aderlating voor de Canadezen, die het vanavond in hun eerste groepsduel moeten opnemen tegen Bosnië-Herzegovina. Canada is samen met natuurlijk Amerika en Mexico gastheer van het eindtoernooi. En vanavond kan je die wedstrijd die gespeeld wordt in Toronto in Canada volgen. Die start vanaf 9 uur. En natuurlijk is er veel meer WK-nieuws. In aanloop sowieso naar die wedstrijd van Oranje op zondag tegen Japan is het nodige te melden. Want ook Japan heeft een zware nederslag. Ja, staat hier een zware tegenslag. Dat is het. Maar wat is dat dan, die zware tegenslag en niet nederslag? Dat ga ik je zo meteen vertellen. Na Sport in het Kort en Extreme hier bij Grumpy Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi. Makkely heeft al ervaring met het systeem, omdat hij vorig jaar ook actief was op het WK voor clubs. De Nederlander komt binnenkort voor het eerst in actie tijdens de groepswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio met Maroon 5. Het is 10 voor 1 geworden. Straks trouwens, iets voor 2:30 schakelen we naar de commentaarpositie van... Hallo? Van meneer Koen Bakker. Hij is er al. Ja, hij is binnen. Ja, ik zat even te kijken. Hij komt net binnenlopen dus. Vanavond is er voetbal. Ik had het net al over het WK in Canada. Maar het voetbal voor Nederland, voor Oranje, begint natuurlijk zondag. Dan moeten ze aftrappen. De eerste groepswedstrijd, die is tegen Japan. En op papier, let op, is dat de sterkste tegenstander voor Nederland in de pool. Ja, en de wedstrijd markeert voor Oranje het begin natuurlijk, hè, van de jacht op de eerste wereldtitel in de geschiedenis. De exacte aanvangstijd voor het duel van zondag is nog niet gecommuniceerd op dit ogenblik, maar het is natuurlijk Nederlandse tijd in de avond. En Japan heeft een probleem. Ja, een zware tegenslag hebben ze te verwerken gekregen, want hun aanvoerder Watatoru Endo moet namelijk het hele WK aan zich voorbij laten gaan. En dat heeft alles te maken met een blessure. In zijn thuisland is natuurlijk met grote verslagenheid gereageerd op dit nieuws over het wegvallen van deze toch wel heel belangrijke middenvelder. Het gemis van Endo wordt in het Japanse kamp gezien als een toch wel aanzienlijke verzwakking van het team. En dat vlak voor de start van het WK voor Japan. Wat dus zondag is. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. We zitten iets voor 1 uur. En Wout van Aert, de wielrenner, is vandaag niet meer van start gegaan in de 6e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ja, waarom? Waarom is de Belg niet gestart? Je hoort er zometeen meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het kan zijn dat er nog explosieven liggen op de plek van de ontploffing bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. De veiligheidsregio houdt daar rekening mee en denkt dat er ook nog wel eens mensen onder het puin kunnen liggen, schrijft het AD. Tot nu toe zijn er 7 gewonden, van wie 2 er slecht aan toe zijn. Op het vliegveld van Hamburg is een grote politieactie bezig en daarom is de hele boel ontruimd. In terminals wordt omgeroepen dat er geen vluchten meer vertrekken en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Rechercheurs hebben een lounge op het vliegveld onderzocht. Bij het begin van de corona-epidemie kregen de medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid het flink voor hun kiezen. Ze waren er niet op voorbereid, zei oud-premier Schoof tegen de enquêtecommissie. Hij was toen een hoge ambtenaar. Volgens Schoof heeft het ministerie onvoorstelbaar goed werk gedaan. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi willen vanaf september 1,5 jaar hebben om zich in te lezen in het enorme Marengo-dossier. Krijgen ze die tijd van het gerechtshof, dan kan het proces in maart 2028 pas weer verder. In de zaak staan ook veel anderen terecht. Tegen hen zijn al straffen geëist. Het is bewolkt en regenachtig en vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat. En vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Tot 16 tot 18 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je een uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je 15 minuten vertraging.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
14: Kippie.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Pak een podium.
18: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
23: Grand Prix Radio.
24: Alexander Stevens.
25: 6-1 in het voetbal heeft het mislopen van de Champions League grote gevolgen van Juventus. De directeur, de algemeen directeur Comoli, is aan de kant gezet. En er zijn nog meer zaken geregeld.

Humphrey Radio, jouw sportradio met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is 10 over 1. Over Drive Safe gesproken, zometeen hier de eerste vrije training. Daarover gaan we zometeen even met Koen Bakker praten, want hij verzorgt het commentaar daarbij. In het voetbal, ik zei het net al, heeft het mislopen van de Champions League grote, toch wel interne gevolgen voor de Italiaanse club Juventus. Er is een revolutie gaande intern, waarbij inmiddels al algemeen directeur Damien Comoli het veld heeft moeten ruimen. Want de sportieve, maar ook de financiële klap van het missen van dit miljoenenspel, de Champions League, zorgt voor een complete herstructurering van de clubleiding. Carnevali, nu nog directeur, is aangetrokken, directeur bij Sassuolo, is aangetrokken om in ieder geval ervoor te zorgen dat bij Juventus de boel weer kan worden opgebouwd in Turijn. En moet leiden dat de club weer terug naar de top gaat in zowel Italië, maar ook in het o zo belangrijke Europa. Daar waar de Champions League natuurlijk wordt gehouden. In Nederland ook opmerkelijk nieuws, maar dan vanaf het golffront. Joost Luiten heeft zijn samenwerking opgezegd met zijn caddy. Dat is Alan Burns. De breuk die volgde eigenlijk een week na toch wel wat oneenigheid wat we hebben gezien tussen de twee tijdens het KLM Open. Hoewel Joost na afloop spijt betuigde van zijn felle kritiek die hij uitte op de baan naar zijn caddy, heeft hij toch besloten de pleister van de wond weer af te halen. Zo laat hij zelf weten en ervoor te zorgen dat de relatie wordt beëindigd tussen hem en zijn Zuid-Afrikaanse caddy. Benieuwd wie hem gaat vervangen, Alan Burns. We gaan het zien binnenkort. Joost Luiten gaat dat bekendmaken. Zometeen hier even bijpraten in de aanloop naar de eerste vrijtraining die we hebben hier bij Grand Prix Radio. Als het gaat over de Formule 1 in Barcelona. Je hoort het zometeen hier.

0: Welkom, Clear Radio, jouw sportradio. Het is 1:15 geworden met Scouting for Girls. This Ain't the Love Song. Over liefdesliedjes gesproken. Koen Bakker, commentator straks bij de eerste vrije training.
1: Ja, gaan we toch een beetje over mijn liefde hebben.
0: Oh, nou ja, dat is de Formule 1.
1: Juist,
0: toch? Naast een hele hoop andere zaken, maar daar gaan we maar niet over uitweiden. Jij zit hier zo dadelijk met de grote prijs van Barcelona, VT1.
1: Zeker.
0: Grote prijs van Barcelona natuurlijk vanwege het feit dat Madrid...
1: Ja, het is de grote prijs van Catalonië, om heel specifiek te zijn. Ja. En Madrid heeft inderdaad de rechten van de Grand Prix van Spanje. En die wordt in september verreden.
0: Ja. En we blikken nog heel even terug op afgelopen weekend. Monaco, derde plek op het podium was Hadjar. Maar niet weer.
1: Nee, ja. Je zag Gasly misschien heel uitgebreid juichen. Ik ben blij dat hij het gedaan heeft, want zijn 10 seconden penalty is dus teruggedraaid.
0: Ja.
1: En dat betekent dat hij dus toch weer gewoon op het podium terechtkomt. Ja, dat is wel heel mooi. En het mooie aan dit verhaal is dat je altijd dus protest moet aantekenen. Ja. Want de teams die het niet gedaan hebben, die vallen nu gewoon buiten de boot.
0: En daar was wat te halen voor die andere teams. Dat hebben ze laten liggen.
1: Ja,
0: en,
1: zeker.
0: Maar dat bezwaar aantekenen kost 20.000 euro.
1: Ja.
0: Dus sommige teams zullen ook denken, nou, dat geld kunnen we ook ergens anders instoppen.
1: Nu is dat voor Formule 1 teams over het algemeen een redelijk schijntje. Hè? 20.000 euro.
0: Ja,
1: Het is echt alsof wij 5 cent uitgeven.
0: Precies. Je hebt gelijk. Zometeen ga jij beginnen met de eerste vrije training. Daar zijn wat opmerkelijke nieuwe namen, hè?
1: Ja, we hebben er 7. Want 7? Er is nog steeds een regel in de Formule 1... dat je als team zijnde de kans moet geven aan rookies, zoals dat heet. Dus 7 coureurs. Frederik Vesti, Dino Beganovic, Ayumu Iwasa, Luke Browning, Paul Aaron, Leonardo Fornaroli maakt zijn debuut, kampioen van de Formule 2 vorig jaar, en Colton Herta. En dat is misschien de meest spicy naam van allemaal.
0: De Amerikaan. Die zit in een Cadillac. Daar gaat hij VT1 mee doen. Die Amerikanen hebben daar hele hoge verwachtingen van.
1: Ja, zeker. En misschien ook wel een beetje terecht. Ik bedoel, 9 overwinningen in de IndyCar. Ja, ze hopen toch dat hij redelijk door kan breken bij Cadillac. We gaan het zien. We gaan het meemaken.
0: Tot slot, kan je die IndyCar vergelijken met Formule 1? Kan Colton Herta straks wat laten zien in die eerste vrije training?
1: Nee. Hij gaat stinkend zijn best doen, weet ik zeker. En dan hopelijk kan hij zich meten met Bottas.
0: Ik wens je zometeen heel veel succes. Dankjewel.
1: Thanks.
0: Koen Bakker zometeen hier dus met de eerste vrije training van de grote prijs van Catalunya. En voordat het zover is, natuurlijk hier nog in ieder geval deze van de Bauza. Grootste hit van dit ogenblik, Magnetic, bij Grand Prix Radio.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
12: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
20: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
23: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
0: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor de Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya van 2026. Het is tijd voor de eerste vrije training in Spanje dus, en niet de Grand Prix van Spanje, want ja, dat komt allemaal later dit jaar als we in Madrid neerstrijken. Het circuit 4,6 kilometer lang, 66 rondes gaan we rijden op de zondag. En ja, het rechte stuk is lang, is ruim een kilometer, om precies te zijn, een kilometer en 47 meter lang. Dus ja, daar kan wel wat gebeuren in bocht 1, hebben we ook wel in het verleden gezien. De banden die Pirelli dan heeft meegenomen voor dit weekend zijn de C2, C3 en de C4. Dat is een beetje het midden van het spectrum. En daar heeft Pirelli dus voor gekozen. Is weer een stap zachter dan de voorgaande jaren hier in Barcelona. Waar het warm is, het hele weekend heel erg warm gaat zijn. En waar we dus naar gaan kijken. De eerste vrije training. Samen met niemand minder dan Bas Schorthorst. Wij zaten vorige week ook samen. En dat is dan echt zo'n tijd long time no see. En nu in één keer zie je elkaar twee keer in een week, Bas.
1: Ja, zeker, Koen. En dat was natuurlijk bij de Grand Prix van Monaco. He, totaal ja. Andere... andere baan dan die we vandaag zien. Maar ja, hartstikke leuk. Barcelona natuurlijk een bijzonder circuit. Hè? Alle teams en rijders kennen dit circuit goed. We hebben hier natuurlijk ook de testen gehad, hè, voorafgaand aan het seizoen.
0: Ja, zeer zeker.
1: Dus en, ja, dus in dat opzicht denk ik dat iedereen goed voorbereid is. En nou ja, we hebben ook de nodige updates van de auto's. We zullen straks wat meer over vertellen. Maar het is een...
0: Ja, het is ook altijd inderdaad een circuit om die updates mee te nemen. We hebben wel weer gewoon straight line mode. Wat we vorige week natuurlijk niet hadden in Monaco. Dus die ja, gekke achtervleugeltjes zijn er weer af. Ergens voor één wedstrijd vond ik het mooi. Het was heel lelijk. En door.
1: Ja, precies. Dit is gewoon weer een echte normaal circuit. Hè, ja. waar goed te racen is ook. Waar we ook veel meer inhaalacties zullen zien dan natuurlijk vorig weekend. Maar ja, vandaag natuurlijk staat in het teken van de vrije trainingen. En we gaan kijken wat de teams gaan doen.
0: Ja, over die warmte. Het is nu zo'n net geen 30 graden in Spanje, in Barcelona, als de klok loopt. En de baantemperatuur gaat wel echt oplopen tot boven de 50 graden. Voor de gelijkleggers onder ons komt die, want let op, deze is gratis. 1 minuut 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30... En als de twee thuisrijders, noem ik het maar even, in beeld komen. Carlos Sainz dus en Fernando Alonso. Alonso die eigenlijk zei ja, de laatste Grand Prix in Barcelona. Ja, dat klopt ook. Maar heel veel media heeft daarvan gemaakt. Ja, zijn afscheid gaat al beginnen. Nou, dat bedoelde hij volgens mij en volgens ons niet echt. Want ja, dit is in principe... de laatste van Barcelona. Al weten we nog steeds niet of hij volgend jaar echt op de kalender staat of niet. Feit is wel, het gaat waarschijnlijk nooit meer de Grand Prix van Spanje heten. In ieder geval in de komende jaren.
1: Nee, precies. Maar dat weet je natuurlijk ook niet hoe dat gaat lopen. Hè. Met Madrid, nee. Dat moeten we eerst allemaal nog maar zien. Maar ja, dit is natuurlijk wel een circuit wat eigenlijk op de kalender thuis hoort. Hè. Het zit er al zoveel jaren op. En ook veel mooie races gezien. Hè. Uiteraard natuurlijk ook de eerste winst van Max Verstappen.
0: Ja, hier, Michael Schumacher ook.
1: Michael Schumacher. We hebben mooie regenraces hier gezien, maar natuurlijk ook heel vaak droog weer races, hè, zoals ook waarschijnlijk dit weekend. Maar ja, ik vind het een circuit wat altijd op de kalender hoort.
0: Ja, zeker 36 keer zijn we hier in Barcelona geweest. 56ste Spaanse Grand Prix die in zijn totaliteit verreden is al. Nou, nogmaals, deze is dus geen Spaanse Grand Prix. 8 seconden nog. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En het licht is groen. En dus kunnen alle coureurs de baan op. En van die coureurs zijn er de 7 namen die nieuw zijn, om het even zo te zeggen. Want ja, de Formule 1 werkt nog altijd met gewoon de regel dat je de rookies 2 keer per seizoen de kans moet geven om een sessie te rijden. Nou, vaak kiezen de teams dan voor een eerste vrije training. Lijkt me ook de meest logische plek om dat te doen. Nu is Barcelona ook wel een plek waar je dat goed kan doen. Want Bas zei het al, dit is wel een circuit waar heel veel coureurs in ieder geval in het verleden al eens geweest zijn. En dus hebben 7 verschillende nieuwe namen. Frederik Vesti rijdt voor de kampioenschapsleider. Kimi Antonelli is er dus niet bij in deze sessie. Dino Beganovic stapt in voor Lewis Hamilton. Leonardo Fornaroli maakt zijn Formule 1 debuut en was de kampioen van de Formule 2 en Formule 3, terwijl Sainz...
2: It's not switching on.
3: We're looking. Try again, please.
2: Yeah, I'm not switching on.
0: Sainz stilgevallen, midden in de pitstraat. En dit hebben we ook al vaker gezien, dit jaar. Even aan en uit. Dat kreeg hij door. Yellow in de pitlane. Dus kijken hoe dat dan afloopt. Gespannen kopjes bij Williams. De monteurs van, oh, moeten we nu al aan de bak? Net even rust.
1: Ja, misschien even de boel resetten. Hè? Je ziet hem duidelijk nog bezig in de auto. Maar als dat niet lukt, dan zal het team er toch bij moeten komen. Zal hij waarschijnlijk teruggeduwd worden. Dan gaan ze kijken of ze hem dan aan de praat kunnen krijgen. Maar geen lekker begin in ieder geval voor Carlos Sainz. Zo'n zijn thuiscircuit, hè, thuisrace. Ja. Want dat is het toch echt voor hem.
0: Ja, ze zeker. Scheelt natuurlijk wel dat hij in de pitstraat staat. Dit heb je natuurlijk liever dan verderop in het, of op het circuit. Leonardo Fornaroli eventjes buiten geweest met de rekken. Achter de voorbanden. Inderdaad, team gaat nu Sainz dus ophalen. Nou, lekker begin is anders. Nog niet eens een meter gereden tijdens deze thuiswedstrijd. En Sainz moet alweer naar binnen gerold worden. Verwacht wel dat we hem gewoon zo gaan zien. Maar ja, dat is weer een gevalletje to be continued. Daar dus Fornaroli langsrijdt. Die rijdt dus in de auto van Lando Norris. Dus kijk hier bij Iwasa. Want dat is inderdaad een van de andere namen. Is ingestapt voor Isaac Hadjar. En Luke Browning rijdt.

0: aanstekers, tegen Valtteri Bottas in deze eerste vrije training. Want hij stapt dus in voor Sergio Perez. Heeft er trouwens meteen een setje softs onder gekregen. Ja, misschien een soort glory run, hè? Meteen naar de... Ja, de top of the table.
1: Ja, ik denk dat iedereen wel benieuwd is hoe Herta het gaat doen. Hè. Het is natuurlijk echt een legend in Amerika. Maar Formule 1 is een heel ander spelletje.
0: Ja.
1: Dat gaan we zien of hij geschikt is. Hè. Ja, zij denken van wel Cadillac. Ze hebben natuurlijk de ambitie uitgesproken om hem in de Formule 1 te krijgen. Ja, misschien dat we vandaag wel op dit soort momenten toch een beetje kunnen zien, hè, als dat moeilijk te zeggen tijdens een vrije training, maar toch een beetje kunnen zien waar hij nou eigenlijk staat.
0: Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Feit is wel dat hij nu in ieder geval eventjes bovenaan heeft gestaan. Fotootje gemaakt en door, want daar komt denk ik Ocon aan. Dat moet haast wel. De tijd van Herta was een 1.24.2. Juist, Ocon nu 1.21.9 is die titel dus alweer kwijt. Maar ja, goed, who knows. Alonso daar met een mega momentje. Terwijl Alonso eventjes lekker in beeld wordt genomen voor zijn ronde hier over het circuit de Barcelona-Catalunya. Hier gaat die La Caixa in. Dat is die doordraaier die ooit is aangepast. Geloof 2021 uit mijn hoofd. Dat die is aangepast. En dan richting de laatste twee bochten. Europe Car, deze rechter. En dan door New Holland. Hier vroeger hadden we nog een chicane. Die is uiteindelijk weggehaald in 2023. Ik denk dat dat een zeer, zeer, zeer welkome beslissing was. En ja, goed. Tijden van 1.22 zijn oprecht nog niet eens tijden te noemen. Verstappen is op dit moment de snelste. 1.18.5. Maar ja, goed. Zoals gezegd, er gaan waarschijnlijk wel tijden komen die een stukje sneller zijn dan dit. 1.13.7 was in ieder geval vorig jaar de snelste tijd in de eerste vrije training.
1: Ja, we zagen net Kimi Antonelli eventjes meekijken, hè, over de guardrail. Kijken naar hoe onder andere teamgenoot Russell het doet. Maar ook natuurlijk naar zijn eigen auto. Dat moet toch een beetje een gek gevoel zijn. Hè, vorige week natuurlijk nog zo goed gereden in Monaco. En het is toch gek als je ineens, natuurlijk zijn dat de afspraken, maar dat je toch ineens naast je eigen auto staat voor in ieder geval één vrije training.
0: Sainz is weer buiten, dus de problemen zijn snel verholpen. En nou, met een vertraging van ongeveer een minuut of vijf is Sainz weer onderweg hier aan boord bij George Russell. Nou, ik wil het jou vragen, Bas. Neem ons take it away met een rondje hier over dit circuit in Barcelona.
1: Ja, het begint in de eerste sector natuurlijk, hè, turn 1, 2. Maar vooral turn 3 is een hele snelle. Hè, daar zie je nu uitkomen, dan aanremmen. Best stevig moment. Hier herinneren we natuurlijk het moment dat beide Mercedes eraf gingen in het jaar dat Verstappen hem won. Ja, en dan kom je op een heel technisch, hè, dit gedeelte naar links. Linksonder, turn 5, loopt heel verraderlijk naar beneden. Ja, en dan kom je eigenlijk bij een hele snelle chicane. En dit is een bocht die, waar je echt een heel goed moet aansnijden. En om dan ook vervolgens eigenlijk in de laatste sector aan te komen. Hè. Een kort recht stuk, maar wel degelijk een inhaalmogelijkheid. En dan kom je in de laatste sector. En dat is toch een sector die vrij technisch is. Hè. Je hebt hier allemaal bochten die een beetje op camber liggen. Hè. Dus een soort van waar een hoge buitenkant, lage
0: verkanting.
1: Binnenkant is.
0: Juist.
1: Maar wat heel technisch is. Eigenlijk het meest technisch gedeelte van het circuit. Ja, dan kom je alweer opgaand rechte stuk. Een bocht die met een Formule 1 auto net niet vol gas is. En een lang recht stuk. En dan zien we ondertussen Russell, die naar de voorlopig snelste tijd gaat.
0: 1.17.4 voor George Russell gaat ermee ruim een seconde onder Lawson of net niet. Piastri.
2: Okay. Oscar, we see that in data. We won't be able to do that until P2 unless it is undrivable.
0: Okay. De remmen van Piastri leveren wat vibraties, wat trillingen op. Dat gaat verholpen worden, zegt McLaren, tussen FP1 en FP2. Russell daar nog over. Rijdt zijn 100ste wedstrijd dit weekend in de Formule 1. Nou ja, goed. Heeft net zoveel zegens als Kimi Antonelli. Als Antonelli wint dit weekend. En dat heeft hij snel gedaan, want het is namelijk allemaal op een rij. Ja. Hij heeft er 6 staan, George Russell. Dat zou een heel pijnlijke 100ste zijn, nou, denk ik.
1: Het is sowieso al een beetje pijnlijk natuurlijk voor George Russell. Hè, die natuurlijk toch als een van de, van de favorieten wel aan dit seizoen begon, denk ik. En als je dan nu ziet hoe Antonelli de dominantie Hij heeft opgepakt en duidelijk de eerste rijder is binnen het team. Of duidelijk, maar in ieder geval in resultaten wel.

0: Ja, George Russell moet aan de bak. En de druk staat er echt op dit weekend voor hem.
1: George moet zeker aan de bak. Zal moeten winnen om in ieder geval de spanning in het kampioenschap enigszins terug te brengen. Verschil tussen Antonelli en Russell is 68 punten. Is heel erg veel. Hamilton zit er zelfs nog tussen. Hamilton staat namelijk tweede op 66 punten. Ja. Dus dat zegt genoeg. Hier
0: het is
1: bij Browning.
0: Hè, met het puntenaantal. Ja. Dat het zo, je hebt eigenlijk geen nummer 2.
1: Heel erg veel.
0: Dus iedereen, Antonelli loopt eigenlijk moeiteloos uit op dit moment. Want hij heeft niet één iemand die ook sterk is.
1: Ja, zeker. Browning staat nog altijd binnen. Vanaf het begin van deze sessie. Sainz ook weer binnen nu op dit moment. En we zagen daar een en ander aan problemen. Zo leek het. Wellicht dat we Browning toch nog in actie gaan zien. Maar dat zou natuurlijk voor hem heel erg zuur zijn. Hier Frederik Vesti. Vesti die we al vaker gezien hebben in de Formule 1. Vijfde eerste vrije training gaat het zijn voor hem. Dit jaar rijdt hij vooral in de IMSA. Het IMSA-kampioenschap doet daar vrij aardig trouwens hoor. Werd tweede tijdens de 24 uur van Daytona. Dus kan echt wel een potje sturen deze Frederik Vesti, deze Deen. Daar komt hij vandaan. Alleen, ja, de vraag die ik mezelf dan stel. Ik denk dat deze jongen nooit Formule 1 gaat halen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat zie je ook wel aan dat hij nu natuurlijk in de IMSA rijdt. Hè? Wat ook ander soort auto's zijn.
1: Ja. Hè?
0: Maar goed, het is natuurlijk nooit uitgesloten. Je weet niet hoe het precies gaat lopen.
1: Hij is wel snel.
0: Ja, en je zit natuurlijk altijd bij Mercedes wel goed. Omdat die ook wel meerdere teams hebben waarmee ze samenwerken. Ook door de motoren natuurlijk. En wellicht dat er dan een opening voor hem zal zijn. Maar inderdaad, wat je zegt, we hebben hem vaker gezien. En
1: aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat heel veel coureurs, als ze jong zijn, echt in hun handjes moeten knijpen als ze ergens coureur worden en af en toe een training mee mogen doen. Bij een Formule 1 team.
0: Nee, dit is geweldig voor hem. Voor alle jongens die er vandaag in zitten. Of het nou de vijfde keer is of de eerste keer. Dit is een geweldige kans. Hè? Ook om jezelf te laten zien. Maar ook om samen te werken met het team. Hè? Ook om te laten zien hoe je dat doet. Hè?
1: Ja.
0: Teamwork is natuurlijk ook heel belangrijk. Hoe je ook in de debrief, hè, na de training bent. Met de data, met de engineers. Eigenlijk hoe je werkt.
1: Ja, exact. En wellicht dat hij in ieder geval of het een en ander opsteekt. Of Mercedes toch nog een klein setje in de rug kan geven in de goede richting. Bij Browning zit er in ieder geval wel weer een neus op. Dat is wel lekker. Dat zou voor hem wel heel erg fijn zijn. Als hij uiteindelijk gewoon weer buiten kan gaan komen. Leonardo Fornaroli alweer met dat rek. Of eigenlijk nog steeds volgens mij. Dit is al zijn vijfde ronde. Ja, dat is ook wel een beetje de oneerbiedige taak, hè, van dit soort coureurs vaak in de eerste training. Gewoon taken uitvoeren. En dit moet even gebeuren. Zo
0: ja,
1: lijkt het.
0: Maar goed, voor Fornaroli is dit natuurlijk niet zo erg. Hè. Het is pas het begin van de training. Hij doet een aantal keer in- en outlaps.
1: Ja.
0: Of out- en in-laps. En ze testen daarmee. Hè. Ze verzamelen eigenlijk data voor de rest van het weekend. En dat is natuurlijk ook waardevol. Maar hij krijgt echt straks nog wel zijn moment om ook hard te gaan. En ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Want het is toch een hele getalenteerde jongen.
1: Jazeker. Formule 3 kampioen, Formule 2 kampioen.
0: Ja, en dat toch de historie leert wel. Dat vaak wel jongens zijn die ver gaan komen.
1: Zeker. Waarom ze trouwens rijden met dat rek. Ik kan me voorstellen dat ze die front wing end plate update willen checken. Hier komt de nerd aan.
2: I went over the curve and tried to
1: eight.
2: On the left hand side, bottom, so just check board.
1: Copy that. Okay. Ja, nou ja, dat is wel echt zo. Ja, ik ging wat wijd. Ik ging over de curb. Check de vloer. Zo, een aardig momentje van Colton Herta. Die van tevoren zei, ik ga deze training gebruiken om te laten zien wat ik waard ben. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, we zullen het zo nog wel even in de herhaling zien. Maar dit zijn natuurlijk geen lekkere momenten.
1: Nee.
0: Het hoort ook wel, ja, misschien ben ik te snel hoor. Een beetje bij het IndyCar manier van rijden. Het gooien en smijten met een auto. Wat met die auto's ook veel makkelijker kan. Er zit veel minder technologie in. He, dus dat, en ook veel minder aerodynamica. Dus dat is heel anders. Maar goed, we gaan het momentje zo zien. Het is natuurlijk wel zo dat als je daar op de exit curb komt. He, na die chicane. Dan tilt hij de auto eigenlijk op. En dan wordt de auto heel instabiel.
1: Ja, zeker. Nu viel het me wel op over dat gooien- en smijtwerk trouwens. Dat vorige week in Monaco ik het ook best wel aardig smijten vond met de Formule 1 auto's. Zeker in vergelijking met de afgelopen jaren.
0: Ja, klopt. Ja, ja, met name over de curbstones. Dat ja. is toch behoorlijk hard. En ja, ik vond ook dat veel auto's last hadden van, ja, van overstuur. Hè, dat de achterkant eigenlijk omkomt.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft wel gaaf om te zien. Hier Carlos Sainz, gewoon buiten. En dat is wel lekker. Bortoletto over de bordradio.
3: Lisa, who's the first guy?
4: Hello, I'm Gabriel, not Lisa.
3: Oh, sorry, Gabi.
1: Verkeerde knop. Ja, zo gaat dat. Ja, die teams hebben ja, allerlei, ja, hoe zeg je dat? Channels natuurlijk. En ja, aan de pitmuur is het makkelijk zo'n fout gemaakt. En dan klik je gewoon het verkeerde kanaaltje in. En dan praat je zomaar tegen de verkeerde. In dit geval moest de engineer van Gabriel Bortoletto Lisa hebben. Wie dat is?
0: Ja, nou ja, gelukkig niks, niks raars gezegd.
1: Nee, exact. Sainz zijn eerste ronde over dit circuit. Of tenminste, ja, zijn eerste vliegende ronde. Want dit is theoretisch gezien derde. Had even een auto in één lap. Even checken of alles echt wel goed staat. Na die problemen early on in de sessie. Zo nog 45 minuten en 45 seconden. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36 hebben. En Sainz op die medium compound band. Die, dat was dus vorig jaar de zachte band. Nu weten we, het zijn sowieso andere banden ten opzichte van vorig jaar. Want ja, iets kleinere wielbasis en dingen. Dus nou ja, Pirelli had wat dat betreft een uitdaging om voor dit jaar in ieder geval banden te maken die ietsje kleiner waren. Ja, en zodoende dus. Sainz springt uiteindelijk naar 7.
0: Ja, prima voor hem. In ieder geval goed dat hij weer terug op de baan is. Russell nog steeds bovenaan.
1: Hier Paul Aaron.
0: 17-3.
1: Ja, Paul Aaron dus ook nog altijd binnen. Paul Aaron wel 2 rondjes buiten geweest. Al ziet dit er wel uit alsof ze weer aan het prepareren zijn om, hè?
0: Ja, het is natuurlijk vervelend als jij een keer de kans krijgt, hè, om zo'n vrije training te doen. En er is iets met de auto. We zitten hier weer de box in te kijken van Luke Browning, die eigenlijk hetzelfde heeft. En ik kan me herinneren dat hij dit eerder ook al een keertje had. En ja, dat zijn natuurlijk vervelende momenten. Je zit zo naartoe te leven. En als het dan niet, ja, als die auto wat voor reden dan ook niet doet. Terwijl we hier een mooi
1: niet lekker
0: verremmoment zien bij bocht 1 van Frederik Vesti in de McLaren Mercedes. Sorry, in de Mercedes. Niet in McLaren,
1: ja, zeker.
0: Maar goed, wel een moment voor hem. Ja, zonde, zet je banden weg.
1: Leclerc in La Caisawa, dat is allemaal nog redelijk groen en vuil. En daar ligt gewoon nog weinig grip. Dat is wel, denk ik, een beetje de racelijn voor de rest van het weekend straks.
0: Klopt.
1: Als er wel grip wordt neergelegd. Valtteri Bottas ook wijd in Kamsa. Dat zijn toch wel de meest iconische bochten, die twee, moet ik eerlijk gezegd zeggen, van dit circuit. Ja, voor Browning inderdaad vervelend als er problemen zijn. Maar ja, goed, het is een 5e training. Ze heeft echt al wel wat rondjes in de Formule 1 gereden. Overigens, voor Paul Aaron is het zijn 6e. Dus ze hebben wel wat ervaring in deze klasse, in deze Formule 1. Hier Max Verstappen. Die natuurlijk na nog geen meter, denk ik, klaar was en naar binnen kon. Thuis, dat wel.
5: Ja, yeah, I don't know what to make of it, Travis.
3: Yeah, copy.
5: Like one lap drive on one corner, on the steer, then on the steer. Everything is horrendous.
1: Oké, zegt ik heb ene bocht overstuur en dan heb ik weer onderstuur. Horror, horrendous.
0: Ja, het zijn geen bemoedigende teksten van Max Verstappen. Maar goed, dat kennen we ook natuurlijk een beetje van hem. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat de auto ook niet super is. Maar het heeft ook een beetje te maken met de eerste vrije training. Hè? Waarin er natuurlijk nog zo weinig grip op de baan is. En dan, ja, dan als je dan niet een topauto hebt qua afstelling en qua aerodynamica, dan is het gewoon heel lastig.
1: Ja, ze zeker Verstappen over de streep. Op dit moment de 6e tijd in handen. Even een top 6 dan. Russell, Piastri, Leclerc. En dan Lawson en Lindblad. En dan dus Max Verstappen ziet ook Isaac Hadjar. 42 minuten en 19 seconden te gaan. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 en 7. En rust en kalmte. Bij heel veel coureurs. ook een leuke trip, hè, om deze Grand Prix gewoon mee te pakken als Nederlander, denk ik.
0: Ja, dit is geweldig. Dit is een van de leukste Grand Prix's om te bezoeken. En ik ben hier heel veel geweest, hè, ook om zelf te rijden, maar ook vaak bij de Formule 1 geweest. Omdat het een, ja, zeker als je dat met relaties doet, hè, is het fantastisch. Omdat je hebt een geweldige stad, hè, Barcelona,
1: ja,
0: waar zoveel te doen is. En ook helemaal in het teken staat van Formule 1 tijdens dit weekend. Het circuit is niet heel ver weg. Het vliegveld is in de buurt. Hè, makkelijk,
1: het ligt
0: rijkbaar.
1: Ernaast. Vliegveld.
0: Ja, het is eigenlijk in alle opzichten is het een goede reis om naartoe te gaan.
1: Zeker. Hier aan boord bij Gabriel Bortoletto. Daar zijn dus ook de geluiden van.

0: persoonlijke verbetering in de eerste sector voor Gabi. De Braziliaan. Die... even moet kijken hoe en wat voor deze ronde. Ja, het ziet er allemaal nog redelijk onrustig uit. Maar je merkt ook wel, dit is nog niet op de 100% hoor, Bas.
1: Nee, zeker niet. Je ziet, maar het valt mij ook wel echt op hoe glad de baan is. Je ziet eigenlijk op heel veel momenten zie je die auto wegspringen. Zeker ook op het punt waar die nu rijdt. Bocht 10, daar is altijd heel glad op de exit. En dat bouwt zich heel erg op gedurende het weekend.
0: In La Caixa, dit is Bank Sabadell. En dan door Europe Car en New Holland, de laatste twee bochten. Ja, dit kan echt wel een klap sneller. Hij gaat in ieder geval sneller dan dat hij had staan. Is goed voor de negende tijd op 2,3 seconden van George Russell.
1: Ja, maar je ziet het hele veld eigenlijk op dit moment nog best wel ver uit elkaar liggen. En dat weet je ook nooit tijdens vrije training met hoeveel fuel load benzines aan boord hebben. En wat precies de strategie is, wat ze aan het testen zijn. En de eerste vrije training is natuurlijk ook om heel veel dingen eigenlijk te testen. Je ziet ook dat veel van de teams hebben een update gedaan. Niet elk team, maar er zijn toch een aantal teams. Hè, met name ook aan de vleugels, hè, de front wing. Ook een aantal teams aan de achtervleugel. Eigenlijk het team met de meeste updates dit weekend is het team van Ferrari. Zij hebben buiten de front wing, de rear wing, ook de diffuser en ook nog de sidepods.
0: Die hebben gewoon een hele pakket gepakt.
1: Ze hebben een heel aero pakket gepakt. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor het team van Ferrari gaat uitpakken op dit circuit dit weekend.
0: Ja, zou lekker zijn als zij hoge ogen kunnen gaan gooien. Leclerc heeft op dit moment derde tijd in handen. Beganovic de 14e. Hier kijken we nog altijd mee met Paul Aaron, die ooit heel hard crashte trouwens in Macau. 2023 was dat. Nu is hij gewoon reservecoureur. Binnen voor veel Formule 1 teams inderdaad gewoon makkelijk op te roepen. Zijn oudere broer, die heet Ralf. En die is teammanager bij Prema. Dus die zal ook rondlopen hier tijdens dit weekend. Want uiteraard, het is een weekend met en Porsche Super Cup en de Formule 3 en de Formule 2. En Aaron heeft er een setje zacht onder gekregen. Hetzelfde geldt dus voor Colton Herta. Eens kijken wat die jongens dan doen. Nou, Herta 19e tijd en langzamer dan Bottas. 1,2 seconden. Aaron springt wel die top 10 in. Is daarmee 14e sneller, vooral dan Portoleto.
1: Ja, maar nog steeds op bijna 2 seconden. Hè. Dus ik denk toch dat zij met een andere fuel load rijden. Dat de auto eigenlijk een stuk zwaarder is dan een kwalificatie setup. Terwijl we hier Pierre Gasly ook op de exit van bocht 8, tussen bocht 8 en 9 zien gaan. En waar de auto een beetje instabiel wordt, wat we eerder eigenlijk ook bij Herta zagen.
0: En hier bij een van de V-Carps, Liam Lawson. V-Carp vanwege het WK voetbal natuurlijk met een soort voetbal-livery. Vind het wel vet hoor, die voorbanden vooral. Wel aardig om te zien. Maar zoek even een foto op thuis.
2: Hey, one of these guys, just well on the track.
3: Classic.
0: Vind het meevallen hoor, Liam. Maar goed.
1: Ja, het is een beetje het gezeur wat bij de vrijdag hoort.
0: Ja.
1: Maar als je ziet hoe die zelf die bocht 10 eigenlijk inzeilt. Helemaal dwars. Dat is ook niet nodig. Dus...
0: Nee, en dan kun je moeilijk de schuld al... Dit noem ik echt schuld afschuiven.
1: Ja.
0: Zoek het eerst even bij jezelf. Laten we het zo zeggen. Hier aan boord bij Vesti ook. Hij heeft nu een setje zacht onder de Mercedes zitten. Eens kijken of hij in ieder geval richting de tijd van George Russell zou kunnen. Is op dit moment een 1.17.3. Russell staat binnen, dus gaat niet verbeterd worden door Russell zelf. En dus heeft hij gewoon een benchmark. Een richttijd om naartoe te rijden. Geeft al 17e toe in de eerste sector. Dat is een chicane en een rechte knik.
1: Nee, maar ik zie ook op de mini-sectoren hier op ons scherm dat hij niet echt snel is. En je weet natuurlijk niet wat ze nu aan het doen zijn. Maar als dit echt een aanval op Russell is, dan gaat hij er slecht uitkomen.
0: Ja, mist daar ook een beetje de apex in Wurth. En dan deze rechte knik in Kampsa. Laat hij volgens mij ook nog iets liggen richting de apex. Dus het is allemaal niet schoon, zeg maar, dit.
1: Nee, Je ziet ook dat hij in de tweede sector, aangekomen bij bocht 10, inmiddels op 1,5 seconden zit.
0: Ja.
1: Dan zie je dat dit geen aanval wordt op de voorlopige snelste tijd van Frederik Vesti.
0: Ja, George Russell. Even natuurlijk die snelste tijd. Gasly.
3: The break, the car is going right to left.
4: Understood. Okay.
0: Vesti naar 7. En Gasly die zegt dat er heel veel instabiliteit is als hij überhaupt de rem aanraakt. Zal Alpine naar moeten kijken. Alpine ook gekeken trouwens naar de Grand Prix van Monaco. Dus kijken of er toch nog wat te halen valt. Want wij geloven die 2x5 seconden niet die er bij Pierre Gasly die hem werd opgelegd.
1: Nee, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
0: Zijn podium is terug. Hij heeft hem... hij is goedgekeurd.
1: Ja, ja.
0: Voorafgaand aan deze sessie kwam ik daar het nieuws. Precies. Gasly komt op het podium in Monaco. Had je haar terugverwezen naar de 4e plaats. Want ja, die 10 seconden krijgt hij terug. En dus heeft hij niet gejuicht in die uitloopronde voor niks.
1: Nee.
0: Is toch
1: nee.
0: Een soort manifestatie.
1: Ja, ja, ja, dat is altijd... Kijk, dat is zo zonde. Maar Jos Verstappen heeft dat ook al ooit gehad. Hè? Dat hij een podium haalde en hem uiteindelijk niet op heeft gestaan. En dat is toch altijd een beetje een bitter einde dan. Dan denk je toch, kunnen ze die beslissing niet eerder nemen. Je zou toch met de technologie van tegenwoordig... Zeker. Dat je zou zeggen van in de uitloopronde kan je nog dingen corrigeren.
0: Maar er waren er natuurlijk veel meer gasten met een penalty voor speeding in de pitlane. Maar die hebben allemaal geen protest aangetekend. En ja, die hebben dan dus gewoon de boot gemist. Want ja, het moet binnen 48 uur na afloop van de Grand Prix echt ingeleverd zijn. Want ja, en dan moet je met nieuw bewijs komen. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Beganovic bezig aan wat wel een persoonlijke verbetering is volgens mij. Maar goed, het is allemaal nog niet in de buurt van die toptijden. Logisch, misschien moeten we dat van hem ook niet verwachten. Zijn derde keer in de Formule 1 auto. Derde keer bij Ferrari. Kijk, dan gaat die Macarena vleugel weer open. Die er weer op zit, hè. 21-0. Is dat een persoonlijke verbetering? Ja, volgens mij wel. Ja, zeker maar niet van zo'n plaats. Dus vandaar dat het leek alsof het niet zo was.
1: Nee, maar dit is ook geen hoogvlieger natuurlijk, hè, deze Beganovic. Nooit eigenlijk echt helemaal in de top gefinished van de voorgaande klasses. Dus...
0: Hij heeft een druk weekend trouwens. Als hij, het is een Bosnische Zweed. Dus ja, die spelen en vanavond en morgenavond, zeg maar.
1: Ja, dat heb je goed gezien, Koen, inderdaad. Ja, ja, had niet eens
0: afgedacht. We zijn er helemaal mee bezig natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Paul Aaron wel weer bezig aan een persoonlijke verbetering. Heeft groen staan. Aaron op dit moment de 8e tijd in handen. Is daarmee niet de beste van de rookies, want dat is Frederik Vesti. Maar ja, maakt mij tot nu toe wel de beste indruk. We kunnen Vornaroli en Browning nog niet echt onder beschouwing nemen. Kijk, zelfs paars in die laatste sector, dat is aardig. 7e tijd op 1,1 seconde van George Russell. En vooral ook 1,2 seconden sneller dan Gabriel Bortoletto. Ja,
1: prima voor hem. Hè? Dat is natuurlijk wel wat je een beetje wil zien. Ik vind alsnog het gat vrij groot. Hè? Zeker omdat we weten dat er vooraan natuurlijk nog niet echt is gereden op dit moment. Ja, de hele top 6... Ja, die Russell, Piastri, Leclerc, Lawson, Lindblad en Max Verstappen hebben nog niet op het zachte compoundband gereden.
0: Ja, dan gaan we het zien. Hetzelfde geldt overigens voor de teamgenoot van Aaron Bortoletto, waarmee hij zich wil gaan vergelijken natuurlijk. Veel aandacht voor Carlos Sainz. Want ja, ook nu weer in beeld genomen, mocht u dus meekijken. Ook zijn thuiswedstrijd. En hebben er dus 2 inderdaad. Niet zozeer 2 coureurs, als wel 2 wedstrijden ook.
1: Terwijl ik inmiddels wel een heel rijtje zie wat nu op de soft compound naar buiten gaat. Waaronder Max Verstappen.
0: Eerst Beganovic eens even. Wow. Op het gas. En bam, dan gaat hij bijna.
5: A lot more power out of T7 than I expected at lap.
0: Ja, was hem echt bijna kwijt. Rapporteert dan ook. Ja, ik had veel meer vermogen dan ik had verwacht.
1: Ja, maar goed, dat is natuurlijk helemaal niet... Ja, wat doet hij daar eigenlijk? Maar we rijden nu mee met Max Verstappen. Die zit in zijn outlap.
0: Zachterband, je zei het al, heeft hij er dus onder geschroefd. Hetzelfde geldt voor Lienblad, Verstappen. Even kijken. Ja, dat zijn wel de groot. Nee, dat zijn eigenlijk ook de enige namen die nieuw zijn wat het betreft de zachterband. Even kijken wat Leclerc doet. Volgens mij wel gewoon op mediums naar buiten. Of de data werkt niet. Wil ook nog wel eens voorkomen. Terwijl Bortoletto wel wat wijd gaat daar in Kampsa. En dus een klein stofwolkje doet opwaaien. En vooral goed voor de slow-mo's dit. Nou, Max Verstappen. Laat maar eens zien wat je kan. Vorig jaar snelstijd 1.13.7. Ik zei het al. Kansen we daar aan gaan komen. Acht ik niet heel groot. Maar eens kijken in hoeverre hij in de buurt kan gaan komen. Over de streep. En begonnen dus aan die lange run richting bocht 1. Dit hele lange rechte stuk is meer dan een kilometer lang. Dan de eerste twee bochten en er is geel. Wie, wat, waar, waarom? Altijd de grote vraag. Meteen kijken. Ah, daar is Aaron volgens mij die even rechtdoor geschoten is. Ja, het is Bortoletto zelfs. Bortoletto in Woerd. Uitkomen Woerd is dat geweest.
1: Hij kan wel door in ieder geval.
0: Ja, ja, dat scheelt. Even door het grind. Beetje gras maaien en door. Zal Verstappen daar nog last van hebben? Ja, want ja, er zijn natuurlijk wel wat stenen die daadwerkelijk op het circuit zijn gekomen. Maar lekker is anders. Maar daar is hij. Precies op dat punt ook. Uitkomen is prima. Ja, zit onder de tijd van Russell. Gaat hij ook richting de 1.16? Misschien wel de grote vraag. En dat zal Verstappen toch ook graag willen. Ook om de setup van de auto eens even ja, te factchecken, zeg maar. Of die ook goed is voor de snelle runs. Laatste bocht. En gaat over de streep komen in net geen 1.16. 1.17.047 is wel de snelste tijd van de dag. En heeft dus paars in sector 2 en in sector 3. Hier het moment van Gabriel Bortoletto. Nou, laat me graag verrassen. Oh, daar ging de achterkant al bijna.
1: Ja, gewoon te veel snelheid de bocht in bij de pillen nemen. Achterkant komt om.
6: Mate, I'm losing the rear so much. Like the car is very unstable.
1: Ja, zonde. Hoop werk voor het team, hè, om al het grind er weer uit te krijgen. En dan ja, hopelijk kan hij later zijn weg weer vervolgen. Ja, ondertussen zien we dat ja, Max Verstappen dus naar de snelste, voorlopig snelste tijd is gegaan. 1.17.0.
0: Maar goed, Russell is nu ook naar buiten gekomen op de zachte band. Dus die gaan we ook ongetwijfeld in de gaten houden. Hirayumu Iwasa rijdt nu tegenwoordig Super Formula in Japan, hè. Kijk, daar zien we het rechts in beeld, mocht u meekijken. Ja. Vorig jaar daar gewonnen.
1: Het jaar ervoor ook.
0: Een jaar ervoor inderdaad ook. Nu staat hij tweede in dat kampioenschap.
1: Ja, het zijn wel gave auto's, hè, die Super Formula. Ja. Het ligt niet zo heel ver van Formule 1 af. Daarom is het ook een goede voorbereiding, denk ik, op de Formule 1. Alleen, ja, als je een kampioenschap al twee keer hebt gewonnen, moet je er dan nog wel nog een jaar inrijden? Heb je dan niet daar genoeg
0: is van
1: gezien?
0: Is dat niet een soort van je max inderdaad? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Het is zijn zesde Formule 1 training in ieder geval. Heeft nog niet echt een snelle tijd staan. Of een tijd waarvan ik kan zeggen, oh, oké, kijk, Iwasa is er ook. Dus dit is eigenlijk zijn eerste vliegende ronde voor de Japanner.
1: Maar ook dit gaat geen snelle tijd worden, hoor. Verloren al 1,1 seconde op Max Verstappen in de eerste sector. Dan moet ik wel zeggen, Max rijdt natuurlijk op de zachte compound. Iwasa op medium compound. Maar sowieso zijn de tijden natuurlijk een stuk lager dan wat we hebben gezien in de testen voorafgaand, hè, aan het seizoen. Hè. Toen was de snelste tijd Lewis Hamilton met een 1.16.3. Ja, daar zitten we nu toch nog wel een behoorlijk stukje vanaf. En dan kan je zeggen, ja, door de warmte en lopen motoren misschien ietsje minder. Hè, dat heb je wel eens. Maar ja, aan de andere kant heb je weer wat meer grip misschien in de banden. Maar ik vind daar toch nog wel een behoorlijk gat in zitten. Dus ik denk dat we nog wel veel snellere tijden gaan zien dit weekend.
0: Ja, Iwasa in ieder geval springt nu naar de 17e tijd. Russel met paars in de eerste sector. Ja, ik vind de baan ook nog wel redelijk groene ogen, zoals dat heet. Dat je toch het idee hebt dat er nog niet echt een grip level is opgebouwd. Hier aan boord bij George Russell. Zal moeten jagen dus op in ieder geval een tweede overwinning dit seizoen. Want ja, na het uitstekende begin in Australië wil het dan voor hem allemaal nog niet echt vlotten. Heeft in ieder geval paars dus in de eerste. Paars ook in de tweede. Gaat in ieder geval onder de tijd van Verstappen duiken als alles gewoon normaal gaat. 30-7 daar in die tweede sector. Kijk, hier op dit soort punten, dan denk ik, ja, het bijt nog niet, zeg maar. Het doet nog niet wat het moet doen.
1: Nee, maar de auto is
0: wordt
1: wel
0: opgehouden.
1: Ja.
0: Zo lijkt het. Het is Vesti. Zul je altijd zien. 1.16.3. Is wel de snelste tijd.
1: Ja, en de snelste derde sector tijd. Dus ja. Zo erg was het misschien niet.
0: Misschien heeft Vito wel een beetje geholpen.
1: Voor hem. Maar in ieder geval weten we nu een beetje het verschil tussen het soft compound en het medium compound.
0: Ik vind dit knap. Want Fornaroli komt over de streep. Zet de negende tijd. Is daarmee wel 1,1 seconde langzamer dan Piastri. Maar Piastri heeft al 15 rondes gereden in deze sessie. Fornaroli 9, waarvan we hem eigenlijk vooral dingen hebben zien meten. Dit is echt zijn eerste ronde. Dan vind ik dit niet onaardig.
1: Klopt, maar ik denk ook...
0: Ziet ook Marc Marquez trouwens.
1: We zeiden het al eerder. Als je het lijstje ziet van die jongens die vandaag meedoen. De rookies die meedoen. Dan vind ik hem wel de meest interessante om te gaan volgen.
0: Ja, zeker. Ja, echt groot talent. Kampioen in de Formule 3. We zeiden het al. Vorig jaar kampioen in de Formule 2. En uiteraard door McLaren opgepikt. Ik denk dat het alles zeker geen slechte optie is geweest voor om de Italianen in ieder geval op te pikken. Piastri nu met paars in de eerste sector. Heeft de zachte band er ook onder zitten. Kijken wat hij zou kunnen. Of McLaren zich weer een beetje kan revancheren eigenlijk voor de afgelopen wedstrijden. Want ja, ook in Monaco viel het toch een beetje tegen.
1: Ja, zeker. Hè? Vooral qua snelheid.
0: Daar doelde ik inderdaad op.
1: Ja, zie je toch dat op een of andere manier dat ze er helemaal niet aankwamen.
0: Nee, Piastri werd vijfde. En Norris weten we van, die viel natuurlijk stil. Met weerproblemen. Norris heeft eigenlijk het hele seizoen al problemen. Piastri naar de tweede tijd. Geeft dan toch vooral in die tweede sector dingen. Of tenminste, veel tijd toe op George Russell. Daar is het gat 0,3 van een seconde. Hier Marc Marquez. Uiteraard kunnen we hem kennen van de MotoGP. Grote ster daar in die klasse. En winnaar van de laatste wedstrijd in Hongarije. Is dan niet de kampioenschapsleider. Maar goed. Is dus wel een hele, hele, hele grote. Won de MotoGP 7 keer zelfs. Hier Pierre Gasly, zijn ronde. Ook hij nu op SOS. Het is leuk dat heel veel van die jongens langzaam eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, op de beurt met de zachte band langskomen.
1: Ja, goed voor de regie. Hè? Dan kunnen ze alles
0: heerlijk
1: goed volgen.
0: Mij hoor je niet klagen. Maar Gasly geeft toch wel veel 16e toe op George Russell. In alleen sector 1.
1: Ja, Alpine ook een van de teams die dit weekend geen updates hebben meegenomen. Ja, dus zij gaan eigenlijk zonder noemenswaardige veranderingen aan dit weekend beginnen.
0: Ah, wat een onderstuur in Kampsa zeg. Het zal niet helpen. Nee, precies 1,7 seconden nu. Het gat wordt groter en groter. Zo ook links in de balk nu Leclerc. Mocht u dus meekijken zien. Leclerc. Ook hij met de zachte band onder de Ferrari.
1: Ja, geeft 2,5 tiende toe op George Russell in de eerste sector. Maar met name de tweede sector is natuurlijk belangrijk, hè, op dit circuit. Daar kan je veel winnen en verliezen. En ook in de derde sector, hè, waar het hele technische gedeelte eigenlijk zit, is nog wel wat tijd te winnen. Dus...
0: Ja, Gasly of Leclerc heeft nieuwe remmen voor dit weekeinde. Want ja, klaagde er natuurlijk over. Hè. Viel natuurlijk uit in Monaco. Had Brembo remmen. Lewis Hamilton koos ervoor om voor de Grand Prix van Monaco die te verwisselen. Leclerc dacht, nee, ik ga die houden. En dan doe ik het later dit seizoen. Nou, de carbone remmen. Nou, dat is dus, dat moment is nu dus daar. Leclerc gaat uitkomen rond die derde plek. Ja, zeer zeker. 1:16.8. Dus hebben nu Russell, Piastri, Leclerc, Verstappen, Lindblad. Zijn vijf verschillende teams in de top 5. Niet onaardig.
1: Nee, maar ik vind het toch een groot gat voor Leclerc. We zijn natuurlijk pas net onderweg in dit weekend. Maar ja, toch een half seconde op de Mercedes van George Russell. Is niet lekker.
0: Is niet heel fijn, inderdaad. Hier Luke Browning in beeld. Browning die, denk ik, niet meer in actie gaat komen als we dit zo zien.
1: Nee, teleurstellend voor hem. Terwijl we een replay krijgen te zien van Charles Leclerc. Kijken wat hij onderweg heeft meegemaakt. Of is het gewoon een super slow-mo?
0: Ja, ik denk gewoon van zijn ronde. Ja, geen gekke dingen. Maar goed, Browning dus met problemen binnen. En dat zal denk ik voor de resterende 19 minuten en 37 seconden zo zijn. Jammer, hij rijdt voor Albon dit weekend. Of tenminste, deze training. Want uiteraard, Albon is er gewoon straks wel weer bij in de tweede training. Albon rijdt zijn 96e wedstrijd voor Williams. En springt daarmee over Nigel Mansell heen. En is dus degene met de meeste starts voor Williams. Van wie dan ook.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje de oude legends tekort doen. Hè? Want in die tijd werden er 12 races in een jaar georganiseerd.
0: Fair enough. Ja.
1: Dus ja, dat haal je natuurlijk in deze tijden. Waar de kalender voller en voller wordt, haal je dat natuurlijk vrij snel in. Voor een rijder die, ja, Alex Albon. Ik weet, kan nou niet meteen een aantal highlights van hem opnoemen, eerlijk gezegd.
0: Hou ik het ook stil, ja. Is goed. Piastri paars in de eerste sector. Komt aan bij ja, toch wel het punt op het circuit. Komt bij Kamsa rechtsaf. Kijken of hij richting een verbetering kan gaan. Links in de balk te volgen? Nee. En ja, dan zie je misschien toch dat de tweede ronde op soft juist in Monaco heel goed werkte. Maar hier in Spanje zul je het toch echt moeten doen met gewoon de eerste echte vliegende ronde. Ook vanwege de warmte, denk ik.
1: Zeker vanwege de warmte, maar ook omdat dit circuit banden vreet. Dat komt door het asfalt en ook door de, ja, de ligging van de bochten.
0: Ja, en we zijn een stap zachter dan vorig jaar.
1: Precies, dus alles tezamen is dit denk ik niet een circuit waar je twee opwarmrondes wil. Zoals we vorige week toch veel al hebben gezien.
0: Je ziet ook Lando Norris.
1: Nou, ook Sergio Perez toekijkt vanuit de pitbox van Cadillac. Toekijkt hoe zijn auto ingenomen is.
0: Kijk, dit willen we zien. Colton Herta. Colton Herta, inderdaad. Hier maakt hij een foutje vorige keer in La Caixa. Het valt alleszins mee.
1: Nou ja, in deze fase van de training op een setje soft, dan verwacht ik toch wel een goede tijd van Colton Herta. Maar ik geloof niet dat we die gaan krijgen.
0: Nou, eens kijken. Nee, wel een persoonlijke verbetering. Maar het is nog steeds een 1.20er. 1.20.6. En is daarmee nog altijd de langzaamste van het veld. Nou, misschien even om alle rookies even te highlighten. Paul Aaron dus de enige in de top 8. Want ja, 8e plaats. Vesti op 2-10, terwijl we hier dus nog een keer kijken bij Herta. Oh, een beetje overstuur daar. Uitkomen van de Seat-bocht. Niet heel fijn. Even kijken, Vesti dus inderdaad 10e. Nou goed, maak dat P11, want het is naar beneden gedrukt. Dan even kijken, Fornaroli 14e, Iwasa 15e, Beganovic 16e. En we hebben dan Herta op 21 en Luke Browning nog geen enkel rondje gereden. Hier aan boord bij George Russell. De snelste van de eerste training tot dusver. Zachte band eronder. Nog altijd. Geen persoonlijke verbetering. Sterker nog, ik denk dat dit de eerste vorm is van een longrun. Dat kan bijna niet anders. Want ja, afgelopen ronde reed hij 1.21.7. Snelste tijd in 1.16.6. Dus ja, dan weten we het wel een beetje. Maar Aaron blijft aan de streep hoor. Kijk, uitkomen Lacaiza. Met de achterkant half dwars. Ja, lekker bezig. De Est, want daar komt hij vandaan. Uit Estland. Hoor je ook niet vaak in de autosport. Niet een top, top, top. Maar Paul Aaron naar de vijfde tijd. Ja, dat is niet onaardig, Bas. Vind ik echt niet.
1: Het is zeker niet onaardig. En we moeten natuurlijk uiteindelijk kijken wat zijn teamgenoot ook gaat doen. Hè? Bortoletto, die zal zeker nog een run maken. Daar stond hij net overigens ook heel dichtbij. Maar goede indruk van Paul Aaron.
0: Ja, zeker. Ook vooral omdat Bortoletto dus inderdaad op 9-10 staat nu. Moet natuurlijk nog wel een tweede run gaan krijgen. Maar ja... Dit is wel lekker beginnen, zeg maar.
1: Nee, dat is een heerlijk gevoel als jij als rookie hier instapt. En dit soort voorlopige resultaten laat zien. Maar ik denk dat we nog wel een aantal anderen zullen gaan zien... die er wellicht onder doorgaan.
0: Eens kijken wat Bottas doet. En vooral tegenover de tijd van Colton Herta zet. Herta had een 20.6. Is daarmee zelfs langzamer dan de tijd die Bottas zette op de medium compound band. Eens kijken wat hij dan kan op de zachte. Want die heeft hij op dit moment onder de Cadillac zitten. Cadillac wat heel dichtbij een punt was. Hè. Waar het niet dat die 5 seconden van Sergio Perez heel kostbaar waren. Want nu is het Fernando Alonso met een punt. En hadden toch ook heel veel mensen niet verwacht. Dat in ieder geval Aston Martin met een punt zou staan.
1: En die gun je ook absoluut. Ja. Dus het zou ook mooi zijn voor het team van Cadillac. Als ze eindelijk een keer een punt scoren. Hè. Ook hier zie je dat Bottas weer bij het tweede meetpunt op 1,8 seconden staat van George Russell. Ja, en dat is ook natuurlijk een beetje waar ze staan, hè? Met het team. Het is ook, je kan moeilijk zeggen dat hij het slecht doet.
0: Kan hij de tijd van Fornaroli misschien aanvallen? Is dat te veel gevraagd? Het antwoord gaan we krijgen. Bottas over de streep en komt achter de tijd van Fornaroli in 1.18.9. De tijd van Fornaroli was nog wel 14e sneller. Dus oké. Dit is inderdaad de pace van de Cadillac. Het is niet anders. Ziet me ook vanaf Dino Beganovic. Beganovic nu ook op soft. Dit is zijn vliegende ronde. Want dat mogen we wel zo stellen. En daar hoorde je het klein beetje het klippen. Wat we eerder dit seizoen in veel extremere mate hebben gezien. En gehoord vooral. Beganovic met een eerste sector. Hoeveel geeft hij daar toe aan Leclerc? De grote vraag. Leclerc deed daar 22.5. Beganovic 22.8. Dus 3/10 verschil tussen de twee. De tweede sector. 30.9 voor Leclerc. Was het op 1 na snelste van allemaal daar. Dat is misschien wel heel erg veel gevraagd aan deze man. Maar niet onaardig hoor voor Beganovic. 31-3. Tuurlijk, het zijn weer een paar tienden. Maar het zijn er maar een paar.
1: Ja, het is zeker niet slecht. We gaan nu kijken hoe die overstart-finish gaat komen. Maar hij zal ergens rond, wat zal het zijn? De zevende, achtste plek. Zevende tijd voor Beganovic. Nou, niet slecht, denk ik. Ja.
0: Nee, ze zeker niet. Geeft dus 19e toe in zijn totaliteit aan Leclerc. En ik denk dat hij daarmee redelijk oké kan zijn. Redelijk tevreden kan zijn voor wat betreft deze training voor hem. Kijk, en hier een vergelijking tussen Aaron en Bortoletto. Waarbij Aaron eigenlijk sneller is overal op dit circuit.
1: Ja, maar goed, wel... Goed om erbij te vertellen dat Bortoletto nog een keer zal gaan. Alle waarschijnlijkheid gaan we dat zo zien.
0: Ja, maar ik vraag me dus wel af hoe goed die tweede run is. Is die echt beter? Ja, we hebben het nu bij Aaron wel gezien.
1: Aaron maakte dus net die stap. Dus,
0: dat is zeker zo.
1: Ja, in de eerste run stonden ze heel dicht bij elkaar. Dus het is als rookie natuurlijk helemaal geweldig als je aan het einde van deze training voor de ervaren rijder staat. Dat is natuurlijk het mooiste wat je kan bereiken.
0: Ja, dan noemen we Bortoletto ervaren. Ja, het is niet anders. Maar is ook pas zijn tweede seizoen, hè, in de Formule 1.
1: Klopt, ja. Maar toch, een stuk ervarender dan de jongens die hier één vrije training in mogen stappen.
0: 100%. Hier aan boord bij Carlos Sainz. Ook Sainz begint nu aan zijn ronde. Heeft natuurlijk wel wat vertraging opgelopen door al die problemen helemaal aan het begin van de sessie. Ja, bij Browning zijn er problemen, dus Williams is niet heel lekker begonnen aan dit weekend. Zo kunnen we het wel stellen.
1: Zeker, ondertussen ook Fornaroli zie ik op een soft compound naar buiten gegaan. Kijken wat hij gaat doen in zijn
0: interessante
1: eerste snelle run op het zachte compound. Kijken waar hij zich kan vestigen, maar dat zal wellicht ook in de top 10 zijn.
0: Ja, maar dat is een heel interessante. Dat is ik heb een hoge pet op van die Italiaan, die maffe Italiaan. Ik ben heel benieuwd wat hij zou kunnen op die zachte band. Hij rijdt nu ongeveer bij La Caixa, dat is de 10e bocht van 14.
1: Ja, zoals het nu naar uitziet, komt hij ook rond plek 7-8 terecht.
0: We gaan het zien, we gaan het uiteraard meemaken, maar 7e, 8e, dat is prima. Dat is nog wel ietsje langzamer, een seconde ongeveer dan Piastri, maar we gaan kijken wat hij doet. 5e, kijk. Ja.
1: Ja, dan heeft hij ook een hele goede laatste sector, hè, waar hij een aantal paarse mini-sectoren ook heeft.
0: Heel knap.
1: En dat doet hij erg goed voor Nairoli. En dan staat hij toch, 16e achter Piastri. Maar dat is zeker niet slecht onder deze omstandigheden.
0: Ja, zeker niet. En ik denk dat het een goed visitekaartje is wat voor Nairoli afgeeft. Laten we het zo zeggen. Russell, Piastri, Leclerc, Verstappen, voor Nairoli, Aaron, de top 6. Dan Lawson, Beganovic, Lindblad, Colapinto. Dus drie rookies, om het even zo te zeggen, staan gewoon in die top 10. Daar waar we in het verleden vooral gezien hebben als ze meededen. Stefan's laatste.
1: Ja, klopt. En we kunnen niet vaak genoeg zeggen. Je weet niet precies wat de benzinelading aan boord is. En wat de strategie is. En ik kan me ook goed voorstellen dat het natuurlijk voor het vertrouwen goed is als die jongens een beetje vooraan te vinden zijn. Maar toch, het blijft knap. En ook onderling en ook ten opzichte van hun teamgenoten is het mooi om te zien dat er een nieuw talent aan zit te komen.
0: Ayumu Iwasa is wellicht nog zo'n nieuw talent. Al weten we wel dat hij gas kan geven. Heeft ook de zachte band eronder zitten. Geldt hetzelfde voor Ollie Bearman. Oh ja, zeker. En dus komt iedereen straks, denken wij in ieder geval, als ze gewoon sneller gaan, met een tijd neergezet op softs over de streep. En dus bij de daadwerkelijke eindklassering te staan. Waar zou Iwasa tevreden mee moeten zijn? Tijd van Max Verstappen was een 1.17.0. Gezet zo rond het halve regenpunt in deze sessie. Ja als we dan naar de rest kijken. Ja, ook dat. Maar als we naar de rest kijken. Ja, een seconde binnen een seconde. Dan moet hij happy zijn.
1: Ik denk als hij op een 6.17e van Max zou komen. Dat hij dan heel tevreden mag zijn.
0: Heeft wel hier iemand achter zich met de slipstream. En dat is Bortoletto. Bortoletto, laat het maar voor wat het is. Iwasa in ieder geval begonnen dus aan zijn ronde. Wordt dus uiteraard ook gevolgd hier door de helikopter. Hij geeft een halve seconde toe in alleen sector 1. Zo.
1: Dat is veel.
0: Dat is heel veel.
1: Ja, want sector 1 hier zijn natuurlijk eigenlijk maar twee bochten. Hè, bocht, bocht 3 is eigenlijk een vol gasbocht. Die kan je niet meetellen.
0: Nee, en op Max Verstappen geeft hij hier dus 4/10 toe. Ja, niet heel lekker. Tweede sector dan. Verstappen reed daar 31-1. Wat doet Ayumu Iwasa? 31-5. Dus oké. Maar zit al boven de seconde aan verschil ten opzichte van George Russell. Maar goed, we zeiden het al. Meten met Max Verstappen, niet met George Russell. Gasly over de radio.
3: Something is broken, guys. I think I need to box. I can't turn forward.
0: Verdwijnt vlak voor de deur bij Iwasa. En Iwasa springt naar 13 met een 1.18.2. En is daarmee dus denk ik niet heel happy. Want 1,3 seconden. Het verschil tussen Verstappen en Iwasa.
1: Ja, maar goed, het is ook wel te begrijpen. Hè? De Red Bull is op dit moment natuurlijk een auto die niet heel goed voor elkaar is. En dan met een moeilijke auto op een gladde baan. En dan een rookie tegenover Max Verstappen.
3: Ja, I think it's something with suspension.
0: Gasly zei dat er iets stuk is. En nu zegt hij, wellicht is het de ophanging. Maar goed, dan gaat Alpina kijken. Nee, maar dat is ook zo. En we hoorden Verstappen natuurlijk ook al klagen over overstuur en onderstuur. Helemaal het begin van de sessie.
1: Ja, precies. En het is lastig. Je moet zo'n sessie ook opbouwen. En dat kan natuurlijk Verstappen veel beter dan Iwasa. Dat kan je eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Dus, maar goed, ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Hè. Ik denk dat het Red Bull team gewoon wil zien in dit soort sessies. Wat is nou de progressie van iemand? Wat is nou de feedback van een rijder? Hè? Wat kunnen we met deze jongen?
0: Ja, is wel sneller dan Frederik Vesti, for what it's worth. Maar goed. Alleen Herta, Browning. Ja, Browning logisch. En dus Vesti zijn langzamer wat dat betreft. Voor Nairobi en Aaron, in mijn ogen, indrukwekkend.
1: Ja, zeker weten. Ik zie op dit moment ook verder geen verbeteringen op de baan. Ik denk dat veel rijders aan een long run bezig zijn. Ik zie veel tijden rond de 1.21 hoog, 1.22 laag. Ja, waarbij Leclerc vrij steady 1.21 hoog rijdt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Aaron. Die daar dus ook goed doet.
0: Ja, wat dan wel opvalt is dat Ocon het met de harde band doet. Want ja, daar heb je er maar twee van. Dus om er nu al meteen eentje soort van weg te gooien en te gebruiken. Terwijl de harde band is over het algemeen wel redelijk de raceband hier. Nu weten we dat dit eigenlijk de minimum van vorig jaar was. Qua sterkte. Ik zei het al, hele andere banden. Maar goed. Heel eerlijk, deze snap ik niet echt. Om het nu al te gebruiken. Want wellicht gaan ze wel zo hard dat je ze allebei nodig hebt. Op zondag.
1: Ja, of hij scrubt,
0: was een driestop vorig jaar, hè?
1: Hij scrubt ze nu even in. En kijken hoe dat in de volgende sessie met een long run gaat zijn.
0: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Heeft... Nu. Ja, want nu kan je niet meer naar binnen. Twee rondjes gereden op deze harde band. Maar ja. Ik snap hem niet. Deze call snap ik niet. Ik denk dat je toch vooral redelijk op medium en zacht wil rijden. Al is medium natuurlijk ook wel een redelijke raceband vaak. Je ziet ook Laura Müller. De engineer bij Esteban Ocon. Bortoletto, wat maken we mee? Aanremmen. Oh, kies waar snel het hazenpad, vind ik.
6: Wait, what's going on? I'm sideways everywhere. I'm zero grip.
7: We'll review for a feature.
0: Niet happy met de balans van zijn Audi.
1: Nee, we hebben een aantal momenten van hem gezien. Hè? Natuurlijk ook een keertje van de baan af. En nu natuurlijk weer. Hè? Alleen hier bij bocht 1 is natuurlijk de escape best wel makkelijk. Hè? Een stuk asfalt wat daar ligt. Geen schade voor hem aan de auto, maar toch een vervelend moment.
0: Hij koos hem voor mijn gevoel redelijk snel. Nu moest je dat misschien in de training ook doen. Maar het getuigt niet echt van het hebben van vertrouwen.
1: Nee, maar Koen, als je voelt dat die auto gaat, heeft het geen enkele zin om tegen te gaan sturen. Hè? Je maakt de banden kapot daarmee eigenlijk. Dus terwijl we Spider-Man op de tribune zien zitten.
0: Pas op, hè. Russell naar binnen. Waarschijnlijk om hem vol te laden. En dan weer naar buiten voor de proefstart. Denk ik, hoop ik, voor hem. Kijken of Vesti hem krijgt en sowieso voor alle rookies hem gaat krijgen. Met alle procedures die weer een tandje anders zijn ten opzichte van vorig jaar natuurlijk. Leclerc op de medium compound band. Een van de weinigen die dat op dit moment aan het doen is. We hebben Lindblad, we hebben Colapinto. En we hebben zojuist eventjes Gasly gehad op de medium compound band. Dus ja. Het is niet de conventionele strategie, laat ik het zo noemen. voor de rest van het weekend. Dat zul je altijd zien. Dat uiteindelijk, als het race day is, iedereen ongeveer hetzelfde over heeft. Het is wel dat Leclerc dus op een halve seconde komt te staan van George Russell. Russell die inderdaad nu weer naar buiten duikt. Oeh, komt daar wijd uit bij Kampsa, zeg Leclerc. Gaat bezig ook hij aan een wat langere run. Met ongeveer de tijden met Verstappen. Al de hele tijd. En ook in de tweede training verwachten we natuurlijk dat de jongens een wat langere run gaan doen. Zeker voordat we richting de kwalificatiesimulaties gaan. Dus 22-8 voor Leclerc. Het is niet zijn beste ronde geweest hoor. Zeker niet. Zeker niet. Het wordt nu ook weer opgehouden. Om het even zo te zeggen door... is dat Piastri? Denk het wel. Vlag hangt en is uit. En daarmee eindigt FP1. En dus geen kansen meer voor Luke Browning om überhaupt een tijd neer te zetten. Ook Stroll staat al een tijdje binnen. Stroll hebben we ook met problemen gezien. Nou, Gasly, daarom weten we dat het een en ander gecheckt moest worden. Die kunnen we allemaal niet verwachten voor de proefstarts. Maar de rest in principe wel. En ja, Russell dus de snelste. Piastri op de tweede tijd op 2/10. Dan Leclerc op een halve seconde. Verstappen op 16e. Naar Fornaroli en Aaron. En dat vond ik de absolute smaakmakers van FP1.
1: Nou, zeker. Ik denk dat zowel Fornaroli als Aaron, die zullen heel tevreden terugkijken op deze training. Voor de rest denk ik een voorspelbaar einde. Goed om te zien dat Piastri de snelheid een beetje heeft teruggevonden. Ja, Russell bovenaan. Ja, als je ziet ook in de onboards hoe die auto ligt, dan... Denk ik dat dit wel een goed weekend voor Mercedes gaat worden.
0: Dus even kijken wat we hier nog meemaken is met Fornaroli. Hurta met een lock-up. En ja, Fornaroli zit er gewoon achter. En je ziet in één keer de apex vrijkomen. En die denkt, nou oké, dan stuur ik gewoon in op het punt wat ik eigenlijk had willen gebruiken. Oh, nog even een soort drag race.
1: Ja, hij dacht even, zal ik doorzetten of niet? Maar het is geen lekker moment om in de vrije training je auto naast te zetten. Vlak voor de chicane.
0: Nee,
1: maar,
0: daar
1: snap
0: maak je niet heel populair mee.
1: Nee.
0: Nee, ze zeker. Maar inderdaad. Ja, en ook Hurta. Ja, ik vraag me toch af hoe die dan terugkijkt op deze sessie. Want is bijna 2 seconden langzamer dan Bottas.
1: Ja, kijk, laten we vooropstellen. Die auto is natuurlijk een draak van een auto op dit moment.
0: Daar heb je een punt.
1: Dat is zo. Alleen, en dan is het ook moeilijker hè, met een slechte auto om dicht te zitten op iemand die ervaren is. Want ja, met een moeilijke auto is een ervaren rijder echt in het voordeel. Maar ja, desalniettemin is het gat toch wel groot. Hè? Meer dan een seconde. 1,4 seconden. Ja, aan de andere kant is het niet anders dan Iwasa tegenover Verstappen. Ja, dus het is vergelijkbaar met dat.
0: Nee, oké. Okay,
1: maar het is geen fantastische indruk die hij achterlaat.
0: Omdat we inderdaad weten dat Hurta genoemd wordt als vervanger van Bottas. Ja, wellicht hadden we meer verwacht, laten we het zo zeggen.
1: Ja, meer gehoopt ook een beetje. Het zou ook leuk zijn als een keer iemand uit de IndyCar komt die het dan ook meteen heel goed doet. Om een beetje die crossover tussen die verschillende takken van sport, takken van autosport in elkaar te zien overgaan. Maar ja, dit is niet een goede eerste indruk.
0: Nee, zeker niet. Nou goed, moeten we het nog over de andere rookies hebben. Beganovic, 8e tijd, is op zijn beurt zo'n... 9/10 langzamer dan Leclerc. Dat vind ik ook nog wel redelijk meevallen. Iwasa, 14e tijd. Vesti, de 15e. Beide jongens op zo bijna 2 seconden van George Russell. Ja, van Vesti hadden we ook misschien niet anders hoeven te verwachten. En ja, we weten, Browning, ja, leuk ingeschreven.

0: Opbouwen van de turbo en gas, juist. Klein beetje wheelspin. Dit was een redelijke start. De nadruk op redelijk. Nou, dat was het dan voor wat betreft deze eerste training. Rob Spijker zit er al helemaal klaar voor om straks het een en ander nog over te nemen. Of tenminste, de show gewoon over te nemen. Maar Bas, ik wil nog één ding weten. Wat was voor jou de highlight van deze training?
1: Nou, de highlight denk ik de twee rookies, hè, voor Neroli en Paul Erwin. Ik denk dat het voor hun een mooie eerste vrijtraining was. Voor de rest kunnen we niet zoveel van zeggen. Kijken we uit naar de volgende sessie.
0: Ja, die is vanmiddag, die is om 5:00. Dan zit Rick Winkelman en ondergetekende hier op de bok. Maar blijf vooral hier op Grand Prix Radio dus hangen. Want ja, alle nieuwtjes komen langs. Lekkere plaatjes en vooral ook al het nieuws vanuit Barcelona. Te beginnen nu met Rob Spijker. Veel plezier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
3: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
11: Ja, de leeuw komt eraan.
12: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten. Get ready for the OG.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en afrit Urk nog 10 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel 10 minuten extra reistijd.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: We gaan zo meteen even terugblikken op de eerste vrije training van de Grote Prijs van Catalunya.

0: Rampie Radio, jouw sportradio. Het is de vrijdag van de vrije trainingen in Catalonia. Dan moet ik het wel goed zeggen, want ik heb van de week al een keer per ongeluk geroepen dat het om de GP van Spanje ging, maar dat mag niet, hè?
1: Kom. Nee, dat gaat niet. Nee. Verboden woord nu.
0: Ja, je mag me gerust nog een keer live in de uitzending schoppen en slaan, want dat kan echt niet.
1: Ik hou je in de gaten.
0: Ja, ik hou je in de gaten. We hebben net even geluisterd naar de eerste vrije training. Wat was nou hetgene wat jou het meeste opviel, behalve alle rookies die meereden?
1: Maar je kan er niet omheen dat wel twee van die rookies echt heel erg goed waren, hoor. Ik vond voor een Rolly en Aaron, die op de vijfde en zesde tijd uiteindelijk uitkomen, toch wel heel opvallend. Russel was uiteindelijk de snelste. Reed in 1:16.3. Was daarmee ietsje 2/10 sneller dan Piastri.
0: Is voor hem eigenlijk wel fijn, hè? Want hij zat wel een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Ja. Hij staat vol onder druk in dit weekend.
1: Ja, hij moet winnen. Ja, hij moet zondag winnen.
0: Ja, maar dan heb ik wel slecht nieuws voor Russel. Zo'n vrije training. Dat zeggen we altijd. Als Max slecht heeft gereden in de vrije training. Zo'n vrije training zegt helemaal niks.
1: Punten worden niet verdeeld op vrijdag. Zo is het inderdaad. Ja,
0: maar goed. Aan de finish.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar wat gaat Russel denk je in de tweede vrije training doen? Komt hij dan weer zo goed voor de dag of kan het niet helemaal inschatten?
1: Ik verwacht wel echt gewoon dat Mercedes het heel goed voor elkaar gaat hebben dit weekend en dat het tussen Russell en Antonelli weer zal gaan.
0: Ja, maar we hebben wel vaker gedacht dat het tussen bepaalde gaat. Vorige week werd door McLaren nog geroepen Ferrari gaat het doen en ja, dat gebeurde ook niet helemaal.
1: Nee, dat is waar. Daar kon je eigenlijk ook wel zien dat gedurende die vrijdag en eigenlijk de zaterdag zeker dat Mercedes er wel bij ging zitten.
0: Ja.
1: En vooral in persoon van Antonelli. Maar ik verwacht nu dat zelfs als zij gaan niet hun beste weekend hebben. Maar goed, als ze dat dan niet hebben, dan zijn ze nog steeds veel beter dan.
0: Ja, en doet Antonelli wel de tweede vrije training zelf?
1: Ja,
0: zeker. Oké, dat gaat straks om 5:00 gebeuren. Dan natuurlijk altijd even Max. Even eruit lichten. Hoe ging het met Max in de eerste vrije training?
1: Ja, Max vierde tijd gereden uiteindelijk op net geen 17. In het begin klagen die dat die auto weer onderstuur, overstuur had aan alle kanten. Dus ja, die zijn gewoon heel erg bezig met de setup. En dat is eigenlijk Red Bull-esque dit jaar.
0: We moeten eigenlijk gewoon even kijken of die dus in de tweede vrije training, of die dan een betere tijd neerzet. Dan hebben ze al in ieder geval zitten ze in een goede hoek.
1: Ja, de kans is vrij groot dat hij een betere tijd neer gaat zetten. Ik vond sowieso dat de baan oogde heel erg groen en heel veel mensen die geen grip hadden her en der. Mm-hmm. Dus ik verwacht sowieso een snellere tijd. Maar of dat snel, of tenminste in de buurt gaat zijn van de Mercedes, dat vraag ik me echt hard op.
0: We gaan jou straks om 5:00 horen. Jij kan eerst even lekker relaxen. Geniet er lekker van die massagebeurt. Straks om 5:00 de tweede vrije training van de GP van Catalonië met Koen Bakker en Rick Winkelman. Alleen te beluisteren hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

Grumpy Radio, jouw sportradio met Share and Believe. Geloof moet je hebben, anders dan kom je nergens in de sport. En Thijs Boogaert, dat is een hele jonge tennisser uit Nederland, die heeft in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Rosmalen helaas niet kunnen stunten. De 17-jarige nummer 779 van de wereld verloor met 3-6, 6-4 en in de tiebreak met 6-7 van Medvedev. En dat is de nummer 8 van de wereld. Boogaert, die in Monaco woont en daar geregeld met Medvedev traint, leidde gisteren nog met 3-2 toen de partij vanwege regen werd afgebroken. Maar ja, de rest is helaas vandaag niet helemaal goed voor hem verlopen. Dat is erg jammer natuurlijk. In het volgende uur gaan we het onder andere natuurlijk even hebben over het WK voetbal wat gisteren begonnen is. We hebben nieuws over de Nations League en ook nieuws over scheidsrechters Van Boekel en Dieperink. Dat is nou niet het meest geliefde beroep, maar we gaan het toch even over die scheidsrechters hebben. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 12 uur na de explosie in Amsterdam-Osdorp zoekt de brandweer nog altijd naar slachtoffers in het puin. Omdat de oorzaak nog niet bekend is, worden meer slachtoffers niet uitgesloten. Tot nu toe zijn 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De brandweer denkt nog de hele middag bezig te zijn met zoeken. Meerdere media melden dat mensen na de ontploffing in de sportschool 2 auto's hebben zien wegrijden. Dat zou kunnen wijzen op een aanslag met explosieven. De 400 geëvacueerde bewoners van de flat ernaast mogen komende nacht nog niet terug naar huis. De gemeente regelt eventueel opvang voor wie dat wil. Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse bank bij BNR. Volgens hem zorgden er zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En Lieke Wever zet een punt achter haar turncarrière, bevestigt ze op Instagram. Dinsdag werd al duidelijk dat ze aan de slag gaat als coach bij de Spaanse Turnbond, net als haar vriend. Lieke Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Sanne werkt intussen aan een comeback op het WK in Rotterdam in oktober. Het is bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het geleidelijk minder nat en vooral in het noordwesten en noorden kan het een tijdje droog zijn. Mogelijk breekt de zon lokaal even door. Het wordt 16 tot 18 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos doe je er 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 10 minuten extra reistijd.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, 2e gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
6: Boeie.
7: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
6: Zoé.
7: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
10: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
14: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
15: Pak eens een podium.
16: Pak eens een podium.
15: Pak zelf eens een podium.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Hey, ben je er weer?
21: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
21: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
22: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
20: Streekt. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
23: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee. Dat durf ik niet. Ik ga niet.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
25: Grand Prix Radio.
0: Rob Spijker.
26: Het is vrijdagmiddag, het is 3 uur geweest en in de zaak Gasly, waarmee hij dus die derde plek heeft veroverd in Monaco, zijn twee andere teams daartegen in beroep gegaan. Welke twee teams dat zijn, dat hoor je zo meteen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Alex Warren. En we gaan eens even kijken, want er is iets belangrijks gebeurd, maar wel iets wat er wel aan zat te komen. We hebben het allemaal gehoord dat Gasly de derde plek heeft teruggekregen, hè, vanwege allerlei technische problemen die er waren. En dat heb ik het over de Grand Prix van Monaco vorige week. In de Formule 1 overwegen de teams van McLaren en Red Bull Racing in beroep te gaan tegen de recente uitspraak van de FIA. De stewards besloten vrijdag om twee tijdstraffen van de Alpine coureur Gasly, opgelopen tijdens de Grand Prix van Monaco, te schrappen. En hierdoor kreeg de Fransman zijn derde plek terug. En daar wordt dus toch even over nagepraat. En als het aan McLaren en Red Bull ligt, dan zullen ze in beroep gaan. We hebben de eerste vrije training van Catalonia-Barcelona gehad. De GP, dit hele weekend natuurlijk. Mooie baan is dat. En coureur George Russell heeft het daar goed gedaan. Die heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonia. De Mercedes-rijder was de snelste op het Spaanse circuit. Max Verstappen was niet heel erg tevreden. Hij kende een moeizame start in het weekend. En de coureur van Red Bull Racing die klokte daarmee de vierde tijd. En liet over de boordradio duidelijk weten dat hij het er eigenlijk helemaal niet mee eens was wat er allemaal gebeurde. Hij was niet heel erg blij met zijn auto. Hij had wat onvrede over de balans en de prestatie van zijn auto. Straks om 5:00, dan is de tweede vrije training. En dan gaan we meemaken hier, live in de uitzending, of daar ook iets aan gebeurd is. Hè? Of het dus allemaal wat beter is, of ze de afstellingen wat beter hebben kunnen doen. Daarover straks dus meer om 5:00, de tweede vrije training hier met Rick Winkelman en ook Koen Bakker. Dan even over het WK voetbal. Het is vandaag de tweede dag van het WK voetbal. En we moeten even kijken dat vanavond is namelijk de eerste wedstrijd van de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten die spelen vandaag, toch een van de gastlanden, die spelen vandaag, spelen die hun eerste wedstrijd. En die spelen ze tegen Paraguay. Voor Nederlanders die heel graag die wedstrijd van de Verenigde Staten willen zien, die wedstrijd die is vannacht om 3:00. Even wekkertje zetten, of als je toevallig net uit de kroeg komt rollen. Vannacht om 3:00 is de eerste wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat gebeurt in groep D, gebeurt dat. En daarvoor zit al een andere wedstrijd van Canada, ook even de gastlanden. Die spelen tegen Bosnië-Herzegovina. En die wedstrijd die wordt om 9:00 gespeeld. Dat is in Toronto Stadium in Canada. En die wedstrijd van USA, Team USA, die is in Los Angeles. Een prachtig stadion daar. En die wedstrijd die begint om 3:00. Beide wedstrijden zijn gewoon te zien bij NPO 1. Dan weet je dat. De hele week aan voetbal gaan we natuurlijk voor jullie volgen. En valt er wat over te melden, dan hoor je dat hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio. En straks, hartstikke mooi, die hele warme tweede vrije training van de grote prijs van Barcelona-Catalunya.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij twee ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij twee keer tot de vierde ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het luchtalarm van de Rasmus en In the Shadows. Het is per slot van de rekening vrijdagmiddag en we zitten bijna in het heerlijke weekend. We zitten al wel vol in het WK voetbal. En voor de mensen die het vannacht hebben gemist, die hele leuke wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Wang, hij is van Feyenoord, die heeft Korea aan de overwinning geholpen. En Mexico, de wedstrijd daarvoor, dat was de openingswedstrijd. Daar hebben toch wel heel veel mensen naar gekeken. Dat was tegen Zuid-Afrika. Zuid-Afrika viel lelijk tegen, net zoals de scheidsrechter. En het werd daar 2-0 en met rode kaarten 2-1. Dat was er eentje voor Mexico. En daar begreep verder helemaal niemand wat van. Verder kunnen we nog niks melden over Verbrugge. Dat blijft toch een beetje angstvallig stil. Gaat hij nou wel of niet keepen aankomende zondag? De eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan. Verbrugge heeft wel de tweede training ook aan zich voorbij laten gaan. Hij traint nog een beetje afzonderlijk. Hij heeft een kneuzing. En de grote vraag is of hij dus die wedstrijd gaat halen van aankomende zondag. En het is misschien ook goed om te weten dat een Amerikaan fluit Nederland-Japan. En vanavond dan speelt Canada de eerste wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Dat gebeurt in Canada, een van de drie gastlanden. En de Verenigde Staten die spelen vannacht tegen Paraguay. En dat is de wedstrijd om 3:00. Voor de mensen die een beetje balen van iedere ochtend wakker worden met regen, heb ik misschien wel goed nieuws. Vandaag is het al meest droog, af en toe wat zon en temperatuur van ongeveer 19 graden. Morgen wordt het nog iets beter, maar vanaf volgende week 29 graden. Dus misschien toch handig om te weten.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi. Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
2: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen zijn de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Er staat al een kapotte auto en 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. We zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en moet je rekenen op 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder heb je nog 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een 30 minuten extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rob Spijker.
5: We gaan zo meteen even vooruitblikken op het GP.

Grand Prix Radio, jouw sportradio en Simply Red and Money's Too Tight to Mention. Dan heb je het al snel over de Formule 1 natuurlijk. En dat is dit weekend weer helemaal aan de gang. Op misschien voor veel teams toch wel hun favoriete circuit. Dat is het circuit van Barcelona de Catalunya. Verstappen heeft van tevoren al geroepen dat dit een hele belangrijke test is voor Red Bull. Een belangrijke race, want ja, daar wordt natuurlijk ook al veel gedaan met de test en zo. Alleen na de eerste vrije training is hij niet helemaal blij. Dat heeft vooral alles te maken met de balans in de auto. We gaan kijken of de engineers daar de afgelopen uren wat aan hebben kunnen doen. Want we hebben straks om 5:00 natuurlijk hier live de tweede vrije training. En die kun je gewoon live hier blijven beluisteren met Koen Bakker en Rick Winkelman. Straks om 5:00 dus de tweede vrije training. De eerste vrije training is vooral goed verlopen voor Russell. De man die zwaar onder druk staat. Maar iedereen had van tevoren ook al geroepen dat waarschijnlijk de Mercedes het wel heel erg goed gaan doen dit weekend. Antonelli rijdt in de tweede vrije training. Voor de fans van Antonelli rijdt hij wel mee. Dus dan weet je dat. De eerste vrije training was vooral een feest voor alle rookies die mee hebben mogen rijden. Je hoort straks om 5:00 van Koen Bakker en Rick Winkelman wel wat er nu precies gebeurt met de Mercedes. Die zullen waarschijnlijk in de tweede vrije training goed voor de dag komen. Afgelopen weekend was het de grote prijs van Monaco. En daar had Leclerc nogal wat te piepen en te knallen over de remmen van de Ferrari. Daar waren ze niet alleen bij Ferrari, maar ook bij de leverancier van de remmen waren ze daar niet heel erg blij mee. En Leclerc die heeft daar nu wat aan gedaan. En daar hoor je zo meteen wat meer over in Sport in het Kort.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grumpy Radio, jouw sportradio met Anouk en Are You Kidding Me? Dit is het weekend van onder andere Rosmalen, het finale weekend. Wat gaat daar precies gebeuren, dat hoor je natuurlijk ook allemaal hier. Jammer dat ons tennistalent van 17, Bogaert, is uitgeschakeld vandaag. Net in die tiebreak in de derde set. Heeft verloren van Medvedev, die daar wel doorgaat in Rosmalen. We hebben natuurlijk het WK-weekend van Oranje met de eerste wedstrijd zondag. Om 10:00 tegen Japan. Daar ook alle laatste info over hier. En we hebben natuurlijk het GP-weekend. GP Barcelona de Catalunya. Met zometeen om 17:00 de tweede vrije training. Daar waar wel alle grote mannen aan bod komen. En waarschijnlijk geen rookies meer mee zullen rijden. Dat hoor je straks om 17:00 met Koen Bakker en Rick Winkelman. En zometeen alvast heel veel plezier met Rick van Veldhuis.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. De Amsterdamse politie heeft meerdere verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontploffing in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox van het pand pakketten met explosieven om plofkraken te plegen. De verdachte die gisteren werd opgepakt na het dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Het OM laat ook weten dat de man van 19 langer vast blijft zitten. Bij het ongeluk reed hij in op een groep fietsende kinderen en begeleiders die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Tijdens de coronapandemie is Nederland door het oog van de naald gekropen als het gaat om de zorg. Die kon maar net overeind worden gehouden, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte nog net geen code zwart. Thijs Bogaert is uitgeschakeld op het grastoernooi in Rosmalen. De tennisser van nog maar 17 verloor na een spannende 3-setter van de Russische nummer 8 van de wereld, Medvedev. Bogaert kreeg zelfs een matchpoint, maar kon de winst niet naar zich toe trekken. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt later vandaag steeds vaker droog. Mogelijk breekt zelfs de zon lokaal even door. Vanavond is het droog met kans op hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files, zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zuidbollenwijn een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, de nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Os voor

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
6: Kippie.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Pakken ze een podium?
12: Pakken ze een podium?
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pak een podium.
14: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
19: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
20: Grand Prix Radio.
21: Rick van Veldhuizen.
22: De aanloop naar de Grand Prix van Barcelona is begonnen. George Russell is de snelste bij de eerste training. Verstappen is vierde geworden. Maar hij is zeker nog niet vrolijk over de balans in zijn Red Bull. Here we go again.

0: blijft lekker lang licht.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Feel the speed met Rick van Veldhuizen.
0: Hallo, hallo, hallo. Nou, moeten we het nog hebben over de openingswedstrijd van het WK voetbal gisteravond. De omgekeerde wedstrijd van de opening van het WK van 2010. Dat zeg ik goed nu, ja. Toen werd het 1-1. Deze wedstrijd werd uiteindelijk in het voordeel van Mexico afgesloten. Maar ja, we hebben er zitten kijken, jongens. Echt, dat Zuid-Afrika helemaal waardeloos.

Russell was de snelste. Voor Oscar Piastri. Max Verstappen eindigde als vierde. En dat klinkt op papier niet echt dramatisch, maar het gevoel bij Red Bull was nou niet bepaald feestelijk. Verstappen klaagde over de balans van zijn auto.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Feyenoord krijgt Stadion de Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
0: Sportradio.

Ann en Nancy Wilson, oftewel Hard and Alone bij Grand Prix Radio. Ik was zo fan in de jaren 70 van ze, van nummers als The Magic Man of Crazy on You. Vond ik ook helemaal te gek. En daarna gingen ze ballads maken. Ja, en die leverden hen wel hele grote hits op. En dit was daar een duidelijk gevolg van. Alone dus van

Pien ging in beroep. En wat blijkt? De metingen die klopten helemaal niet. Dus de afstand tussen de meetpunten in de pitstraat was verkeerd vastgesteld, waardoor de snelheid van Gasly te hoog werd berekend. De stewards hebben de straffen daarom geschrapt. Nou, het gevolg is nu, Gasly staat alsnog derde in de uitslag van Monaco. Isaac Hadjar, die juist een eerste podiumplek leek te hebben, die zakt dus gewoon daaruit en gaat naar plek nummer 4. En ook Oscar Piastri schuift terug. Dus McLaren en Red Bull willen nu in beroep, want ja, zij zijn nu weer tegen deze nieuwe uitslag. Ja, maar goed, dit is Formule 1 op zijn vreemdst eigenlijk. Je mist zondag het podium, maar je krijgt het vrijdag alsnog van achter het bureau even toebedeeld. Gek, hè?

haalt wel de ziel uit het moment. Moet deze uitslag dagen later worden aangepast? Is dat nou gerechtigheid of is dat nou gewoon de sport kapot vergaderen? Laat maar eens even weten via de app van Grand Prix Radio, via rick@grandprixradio.nl. Hoe kijken jullie er tegenaan? Ik ben erg benieuwd. Nu,

0: En dan gebeurt het meestal. Tonight.
1: Zeker. Calvin Harris en Sam Smith. En Promises bij Grand Prix Radio. Mijn vraag aan jou voor de spraakmaker zometeen is heel simpel. De uitslag dagen later aanpassen, is dat gerechtigheid of de sport gewoon keihard kapot maken?
2: De spraakmaker.
1: Laat me weten via de app of via de mail.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
12: Kenneth Smit.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl. Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. Na de explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-Osdorp heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Het is niet bekendgemaakt waarvan ze worden verdacht. Ook zijn enkele auto's in beslag genomen. De opgepakte verdachte van de dodelijke aanrijding...

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer vroeg druk op de weg met inmiddels ruim 400 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Afrit Kerkdriel 16 kilometer file met een half uur oponthoud. Er gebeurde zojuist een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag, de hoogte van knooppunt Lunette. Dit gebeurde op de parallelbaan, die is ook afgesloten. Er staat 6 kilometer file en een half uur vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 20 kilometer file met een half uur vertraging ook. En tenslotte de A50 Arnhem richting Oss. Daar is het druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuizen.
3: Hij komt eraan.
4: De spraakmaker.
3: Moet de uitslag dagen later nog worden aangekondigd?

En Hadjar, Isaac Hadjar vertrekt naar plek nummer 4. Toch even lullig. Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nu de Bausa. Hier is Magnetic.

0: dit hele weekend weer voldoende te sporten. Met de Grand Prix van Barcelona en natuurlijk het WK voetbal. En de wedstrijd aanstaande zondag van het Nederlands elftal tegen Japan. Nogmaals, ChatGPT heeft voorspeld dat wij die gaan winnen met 2-1. Ik mag het toch hopen. Maak het vooral spannend. Nee, dat zal geen makkelijke tegenstander zijn. Straks hebben wij natuurlijk weer de vrije training. Vrije training nummer 2. En die wordt becommentarieerd door Koen Bakker en Rick Winkelman. Zij zometeen hier op de zender. Dus daar maak ik heel even plaats. Weet wel, straks bij je terug met onder andere onze eigen Ben Liebrand. En ik zit nog even te kijken of ik Jeroen Elshoff zo gek kan krijgen, omdat dit vroege tijdstip, tenminste voor hem is nog vroeg, bereid kan vinden om even iets te zeggen over en gisteravond en wat er gaat gebeuren aanstaande zondag. Maar goed, we moeten het even afwachten, want hij zit volgens mij in de ontbijtzaal en dat laat zich dan moeilijk storen, kan ik je vertellen. Met andere woorden, uur 2 slaan we over.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
0: Ja, en dat lijkt me dan heel erg logisch. Dus tot zo.

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
3: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendel.nl.
11: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
13: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio voor vrije training 2 in Barcelona bij de Grand Prix van Catalonië. Ja, het is, we zijn al even neergestreken in Europa, want Monaco was daar de aftrap van ronde 7 van dit wereldkampioenschap Formule 1. En 66 ronden gaan we op dit circuit rijden, 4,6 kilometer lang. Is het circuit in ieder geval. En er is wel weer gewoon straight line mode, zoals we weten. En de 14 bochten en vooral het lange rechterstuk richting bocht 1. Dat gaat wellicht op de zondag nog een dingetje worden. De banden die Pirelli heeft meegenomen zijn de C4, C3 en de C2. Zijn een stap zachter ten opzichte van wat we vorig jaar hadden hier in Barcelona. Waar het warm is. Heel erg warm. Al de hele dag zo'n 29, 30 graden. Baantemperatuur 48,7 graden. Dat zijn de decor, of is het decor voor deze training. Het decor waarmee u het moet doen is ondergetekende. Mijn naam is Koen Bakker. En bij me aangeschoven is niemand minder dan Rick Winkelman. Rick, Grand Prix van Spanje. Het is allemaal een beetje traditioneel eigenlijk dat hier heel veel updates aan toekomen. Het is normaal ook een beetje de aftrap van Europa. Maar nu niet.
1: Nu zijn we al een klein stukje verder in het jaar. Maar ik vind wel, Barcelona, het voelt heel vertrouwd. Monaco natuurlijk ook, maar Barcelona op de een of andere manier nog wat meer. Omdat er ook heel veel andere races, Europese races,
0: wintertest
1: zijn. Wintertests zijn er geweest. Ja, en wat jij net al even aanstipte. Ik maak me een beetje druk gelet op hoe de Formule 1-auto's nu zijn over het lange rechte stuk.
0: Ja.
1: Wat we hebben en wat dat dan gaat betekenen met hoe lang de auto's vol door kunnen gaan. Monaco was dat geen probleem. Toen werd het om andere redenen een hele bijzondere middag, zeg maar.
0: Ja,
1: maar
0: klopt.
1: Kijken wat hier gaat gebeuren. Maar altijd goed om dit circuit weer te zien.
0: Ja, in principe hebben we al wel wat clipping gezien in die eerste vrije training, zoals dat heette. Een fenomeen wat we eigenlijk lang niet gehad hadden. Zo voelt het in ieder geval.
1: Yeah.
0: Maar ze gaan terug naar 7 Jules, om het zo te zeggen, wat men los kan laten, hè, op de baan.
1: Ja, en het wordt natuurlijk langzamerhand, als we de komende jaren gaan kijken, wordt het ook allemaal een beetje aangepast, hè, dat we meer en meer verbrandingsmotor weer wat belangrijker gaat worden, zonder alle de regels helemaal door te nemen. Dat is in principe waar we weer een beetje naartoe naar terug gaan.
0: Ja, de verdeling wordt op een gegeven moment weer 60-40.
1: Ja,
0: 2028.
1: En dat lijkt me een veel gezondere situatie dan waar we nu nog in zitten. Maar in ieder geval wordt eraan gewerkt om het weer allemaal wat een soort van terug te draaien eigenlijk. Hè?
0: Precies, zeker. Kijk, hier bij Pierre Gasly. Problemen waren er in die eerste training voor de auto van Alex Albon vooral. Daar zat op dat moment Luke Browning ook niet eens in, moet ik eigenlijk zeggen. Maar die stond daarop ingeschreven voor in wat betreft die eerste vrije training.
1: En Gasly toch nog gewoon derde Monaco geworden.
0: Ja, inderdaad. het is
1: niet zo leuk bijzonder, voor Isaac Hadjar, want die is nu geen derde meer. Dus...
0: Goed. Ergens heb je wel het idee dat je in die Red Bull iets meer kans maakt op een podium. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar inderdaad, Gasly's en penalties vanuit Monaco zijn teruggedraaid na een right of appeal, heet dat volgens mij. Hè? Dat je terug kan draaien na afloop van zo'n weekend.
1: Hij was snel geweest in de pitstraat. Hij had één keer 0,1 kilometer te hard gereden. Één keer 0,4 kilometer te hard gereden. Ja, verloor daardoor dus de derde positie. Maar dat is teruggedraaid omdat er toch wel veel onduidelijkheid was over de meetpunten. Waar in de pitstraat nou precies de snelheidslimiet gold?
0: Ja, het is een soort trajectcontrole.
1: Ja, hij is nog wel of niet een bocht afgesneden, dat soort dingen en zo. Dus,
0: als u nu in de trajectcontrole zit, hierbij even een herinnering om dat even goed te doen. Goed.
1: Ja.
0: Boven in beeld voor de gelijkleggers die wel gewoon thuis zijn. Let op, komt die 7 seconden nog te gaan voorafgaand aan deze training. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Licht op groen en we kunnen weer. Veel Formule 1-teams zijn trouwens niet helemaal eens, hè, met het terugdraaien van de penalty. Maar die hebben een soort van de boot gemist. Zo zie ik het. Ja, je had zelf ook, als je zelf een penalty had, misschien iets kunnen doen.
1: Ja, maar Gasly heeft dan misschien de maas van de wet gevonden qua de lijn die reed in de pitstraat. Waarom hebben anderen dat aan de boot
0: Nee, anderen hebben gewoon
1: doen?
0: De right of appeal niet gebruikt. Die hebben gewoon gedacht, wij gaan geen protesten indienen.
1: Nee, maar ik weet ook niet of je zo laat, bijna een week na een wedstrijd, nog dingen moet gaan terugdraaien. Paar moet je denk ik zeggen, als het 4 uur na de finish is geweest, dan moet alles duidelijk zijn.
0: Nu is het wel
1: een week later erop terugkomen.
0: Ja, het is zo wel dat je 48 uur hebt om een protest in te dienen na afloop van een wedstrijd. Dat heeft Alpine gedaan.
1: Ja, maak daar dan 4 uur van.
0: Ja,
1: Dan heb je, je hebt in ieder geval dezelfde avond nog volledig gedaan.
0: Ja, goed. In ieder geval, het zuddert lekker na, zullen we
1: zeggen.
0: Als wij
1: het voor het zeggen hadden, Koen,
0: ja,
1: was het anders.
0: Ja, zeker. En veel teams zijn het nu dus niet mee eens. Die gaan dit dus weer aanvechten, want daar hebben ze ook weer, geloof ik, 72 uur voor.
1: Ja, maar zo krijg je dus dat we op zondag nog gaan terugpraten of napraten over wat er in Monaco is gebeurd.
0: Ja, wellicht hebben we in november eindelijk een uitslag, Rick.
1: Ja, precies.
0: Goed, Charles Leclerc naar buiten. Ja, daar was veel om te doen natuurlijk. Want ja, hij crashte natuurlijk in Monaco. Was vanmorgen de op 2 na snelste. De snelste was George Russell. Natuurlijk geen echte concurrentie had. Want ja, Kimi Antonelli reed niet. Want Frederik Vesti reed.
1: Het was een training met heel veel reserverijders die hun coureurs, kans kregen.
0: Ja, 7 coureurs inderdaad kregen daar de kans eigenlijk. Fornaroli en Aaron hebben die echt wel aardig gepakt, moet ik heel eerlijk bekennen. Als in, ja, ik vond het zeer, zeer, zeer indrukwekkend te noemen. 5e en 6e met z'n tweeën. Fornaroli voor Aaron.
1: Fornaroli is ook heel goed. Ja. Heeft hij vorig jaar al laten zien in de Formule 2.
0: Ja.
1: Dat is echt een megatalent.
0: Ja, die is echt goed. Ja. De vorig jaar kampioen, daar doel jij natuurlijk op.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Opgepikt door McLaren. Stapt ook in de McLaren van Lando Norris. Die natuurlijk deze sessie gewoon wel gaat rijden. Eens kijken wat die, vooral ook die jongens kunnen in deze tweede training. Kijken hier bij Lewis Hamilton mee.
1: 6 keer gewonnen, hè, op dit circuit.
0: Ja, het is een fenomeen. Hier komt hij graag.
1: En hij heeft natuurlijk goed gedaan in Canada. Goed gedaan in Monaco.
0: Staat tweede.
1: 3 keer podium. Dus ik ben niet vergist in de laatste 5 wedstrijden. Terwijl hij in het begin van het seizoen helemaal... En vorig jaar helemaal geen podiums gepakt heeft.
0: Ja, daarom.
1: Hij heeft het nu gevonden blijkbaar. En dat vind ik wel gaaf, eerlijk gezegd.
0: Het is, het zou wel leuk zijn inderdaad als hij gewoon zijn mojo terugvindt. Is hij echt terug? Ik denk als hij een wedstrijd wint, dan kunnen we echt spreken van iemand die is teruggekomen.
1: Ja.
0: Zou in ieder geval geweldig zijn. En ik acht de kans nog best groot dat hij er nog eentje op zijn naam schrijft dit seizoen.
1: Ja, ik eerlijk gezegd ook.
0: Carlos Santi, zijn engineer, ziet het. Ja, hij wisselde natuurlijk vorige week wel van remmen. In tegenstelling tot Charles Leclerc, die uiteindelijk juist diezelfde remmen op zijn flikker gaf. En inderdaad, wisselt nu weer van de Brembo naar de Carbone.
1: Bij Brembo zijn trouwens de aandelenkoersen gezakt. Nadat Leclerc zoveel kritiek op die remmen had. De aandelenkoers op de beurs.
0: Ja, waar het allemaal wel niet goed voor is. Ja. Verstappen paars. Op dit moment snelste tijd Colapinto 1:17.6. Dat is nog wel een tandje langzamer dan dat we van eerder vandaag deden. 16-3 van George Russell was daar de snelste tijd. Dus het gaat wel eventjes duren. Maar eens kijken wat de Nederlander dan kan. Kan hij al richting die 16-3? Ja, 16-4. Ja, dus. En is dus ook op meteen in zijn allereerste ronde sneller dan dat hij eerder vandaag was.
1: Op de harde compound.
0: Kijk. Dat is lekker binnenkomen. Aan boord hij bij Lando Norris. Hij met de mediums. Door de eerste 2 bochten. Dan de derde Renault-bocht. Lange doordraaier richting Repsol. Daar waar we ooit natuurlijk 2 Mercedes in het grind hebben zien eindigen. Richting Seat duiken we eigenlijk naar beneden. En dan komt dan toch een lastige linkerknik, hoor. Misschien wel een van de... deze hele sectie vind ik wel eigenlijk een beetje het gedeelte van dit circuit. Want via Woerd gaan we naar Kamsa. Dat is opdraaien van het rechte stuk. Dan naar La Caixa. Dat is veranderd in 2023. Want hier gingen we eigenlijk iets krapper doorheen. Nu is dat meer een soort doordraaier geworden. Dan hebben we Bank Sabadell. Omhoog of camber. Hele lastige bocht. De banden vragen om aandacht. Schreeuw me hulp. En dan door Europe Car en New Holland. En dat is dan een ronde in Spanje over het circuit de Catalonia Barcelona. En voor de gelijkleggers onder ons nog even een kans. Komt die 54, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10...
1: Oscar Piastri. Vorig jaar had hij hier Paul, won ook de wedstrijd. En was ze ook al toen sterk in de vrije trainingen?
0: Ja. Was toen de snelste in FP2 en de snelste in FP3.
1: Kijk, dus daar kunnen we ook wel weer wat van verwachten.
0: Ja, was eigenlijk de hele weekend het snelste. Q1, Q2, Q3. En uiteindelijk de wedstrijd. En zat vanmorgen, of eigenlijk eerder vandaag, want het was niet echt vanmorgen, ook relatief dichtbij. Ik denk dat hij getekend zou hebben voor een gat van 2/10 naar Mercedes. Of naar een Mercedes, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat... Van McLaren hebben we toch al gezien dit jaar dat grotere gaten zijn dan 2/10. Dus als je dat kan neerleggen op het asfalt, boah, doe je het vrij aardig. Piastri snelste in de tweede sector is sneller dus dan Max Verstappen.
1: Even kijken of hij dat rondje helemaal aan elkaar kan knopen met die voor hem goede eerste sector en die voor iedereen hele snelle tweede sector. Komt hier start-finish op. Duikt eronder.
0: Zo. 15-7 is 17e sneller dan Max Verstappen zojuist.
1: Ja, maar Max dan op hard. En het is ook 1,1 seconde sneller op Norris, die wel ook dezelfde mediumband had als waar Piastri mee reed. Maar het is nog vroeg, hè?
0: Ja, en Norris, daarvoor moeten we natuurlijk wel even de kanttekening maken dat hij er niet bij was in FP1. Dus goed. Ze hebben nieuwe frontwing endplates uitvoerig getest in de eerste vrije training. En McLaren heb ik dan over. Hier Max Verstappen weer bezig aan een outlap. Dus dit zal waarschijnlijk wel weer een soort pushronde gaan worden. Het heel rustig. Weet natuurlijk ook dat asfalt heel erg warm is. Want ja, ik zei het al, 48,5 graad is gewoon warm. En dan wil je niet te veel stress leggen op het rubber. Daar gaat hij. De vliegende ronde van de man met startnummer 3. Achtervleugel opengeklapt, de straight line mode. En klapt hij uiteindelijk weer dicht. Als we richting de eerste twee bochten gaan, eens kijken of we hem veel zien bijsturen. Klaagde in de eerste vrije training over, ja, dat hij de ene bocht onderstuur voelde en de andere bocht overstuur. 3/10 langzamer.
1: Hij had ook een kleine correctie, hè? Net bij het uitkomen van bocht 1. Daar komt nog wat verkeer aan, hoor.
0: Heeft Albon voor de deur. En Sainz trouwens.
1: Het is druk op de baan, alleen Bottas staat momenteel in de pits. De rest is op het asfalt.
0: Ik ben maar 3 seconden langzaam, maar dit gaat niet worden. Gaat ook geen persoonlijke verbetering worden. Voor Max Verstappen maken de ronde wel af. Met hem in beeld. Maar dit wordt hem niet, hoor. Wel een persoonlijke verbetering in de laatste sector? Ook niet. Nee. Ja, 1.17.9. Maar goed, had dus al een tijd staan van 1.16.4. Even kijken naar het moment in Repsol. Oeh, een beetje blokkeren rechtsvoor. Wow. Krijgt hem gewoon niet om. Dit kost heel veel tijd, zeg. Nou, dan zit hij ook nog achter die Williamsen. Bij Sainz even bijna overdwars zien gaan. Natuurlijk zijn thuis Grand Prix. En ook George Russell maakt iets mee. Nou, die maakt zeker wat mee. En meteen klaar, hè? Meteen afbreken. Zo. Deze kan fout aflopen. Oh.
1: Dat kan een heel diep bezoekje aan de grindbak worden.
0: Maar gelukkig kon Russell zijn weg vervolgen. Lando Norris over de streep. Pang, derde tijd. 18e langzamer dan Piastri.
1: Dat vind ik wel opvallend, als twee teamgenoten zoveel onderling verschil hebben.
0: Ja, ze zeker zijn aan boord bij Kimi Antonelli. De Italiaanse kampioenschapsleider. Riante voorsprong van 66 punten op Lewis Hamilton. Van 68 op George Russell. Maar nu begint misschien de druk pas. Als hij wint, verpest hij wel het feestje voor George Russell. Die zijn 100ste wedstrijd rijdt voor Mercedes.
1: Nou, sorry, in de Formule 1. Ik denk dat hij het feestje voor Russell al aan het verpesten is.
0: Ja.
1: Vijfde overwinning op rij. Of vijfde overwinning op rij in Monaco. Ook zijn eerste Grand Slam. Dus en pole en de snelste raceronde. En van start tot finish aan de leiding. Hij was flink aan het huishouden. En Russell kan hem gewoon
0: kan
1: niet,
0: hem niet bijhouden.
1: Tot aan nu.
0: Maar als hij wint, heeft hij meteen net zoveel als Russell reed in zijn hele carrière.
1: Ja.
0: Aan overwinningen.
1: Ja. Maar Russell nu paars in de eerste sector.
0: Antonelli die we zojuist zijn ronde zagen afbreken. Na een foutje in La Caixa. Kijken of Russell dat wel goed afgaat. Nou, lijkt er wel op. Gaat in ieder geval aansluiten, denk ik, bij Piastri. Tenzij zijn laatste sector dermate goed is. Dat hij eronder gaat duiken. Dat ziet er wel aardig uit. Hè. Bang. In 15-9. 2/10 geeft hij nog toe op Oscar Piastri.
1: Het momentje van Antonelli.
0: Ja, ieder moment gewoon te wijd. Misschien te veel snelheid.
1: Misschien wat last van die auto die daar voor hem reed.
0: Maar dat zou natuurlijk goed kunnen.
1: Nou, we hebben de eerste inleidende beschietingen gehad. We hebben Bottas wel in zijn auto zien zitten, volgens mij, vlak voor de start van de training. Maar die heeft nog niet gereden.
0: Nee, Bottas die inderdaad nog niet heeft gereden. Versloeg wel met overmacht eigenlijk Colton Herta.
1: Ja.
0: Waar toch heel veel mensen wel van verwachten dat dat uiteindelijk de switch gaat zijn. Maar op deze manier hoefde het nog niet. Zo zou ik het in ieder geval laten zien aan het team van ja, krijg gelijke spullen. Ik ben nog altijd veel sneller.
1: Ik weet ook niet of Herta de beste Amerikaan is, zeg maar, die in de Formule 1 zou kunnen laten rijden. Maar goed,
0: daar
1: zijn ook allerlei politieke dingen die ook spelen. Dat is eigenlijk wel jammer.
0: Zeker. Aan boord bij Hulkenberg miste ook de training. Want ja, Paul Aaron reed in deze auto. Als we die pace moeten geloven, dan zitten ze erbij, Audi. Dat zou lekker zijn.
1: Hulkenberg in Monaco ook voor mij weer een goede wedstrijd gereden. En sowieso gaat het bij Audi best oké. Okay.
0: Hier de voetbal livery van V-Carp. Ja, ik vind hem best aardig. Ik vind hem best mooi. Natuurlijk allemaal een teken vanwege het WK voetbal dit.
1: Ja.
0: Natuurlijk gisteravond Nederlandse tijd is begonnen. Maar ik vind het wel een mooie livery. Bottas inderdaad in de auto. Zoals jij al zei. Maar nog steeds geen enkele meter gereden. Ja, dat is een pijnlijke statistiek. Mocht u meelezen, meekijken. Lewis Hamilton staat voor het eerst in zijn carrière tweede in het WK. Sinds die ene dag na de Grand Prix van Abu Dhabi 2021.
1: Oké.
0: Ja, de statistieken liegen er niet om. Isaac Hadjar, ook weer terug in de Red Bull. Ook hij moest een training afstaan. Ik heb het idee dat al die jongens net even achterlopen op schema. Maar net even... Ja, missen ze ergens een installatierondje. Geel. Liam Lawson, ja.
2: Into the side. Just as I left the box.
0: Uh-oh.
1: De motor hield mee op net toen hij wegreed uit de pitbox.
0: Ja, staat echt aan het eind van het rechte stuk. Zo rond dat 150 meter rempuntbord.
1: Ja, daar sta je dan met je mooie kleurenschema.
0: Ai, Liam Lawson. Ja, dit wordt denk ik een rode vlag. Kortstondig. Ah, virtual safety car zou hem wellicht ook kunnen. Ah, hij is natuurlijk als een gek nu aan het proberen. Oh nee, hij gaat eruit. Hij is klaar. Liam Lawson. Einde sessie. Oh, dat is zonde. Engine died, zegt hij ook. Ja, dus dan ja, is het natuurlijk logisch. Want dan kun je hem opnieuw proberen te herstarten. Maar dat gaat echt niet gebeuren. Dat gaat niet lukken. En dan is het dus eigenlijk ook alweer heel logisch dat hij ermee nokt, ermee ophoudt.
1: Wel een nadeel ook voor al die andere coureurs die de eerste training niet hebben gereden. De tijd loopt door. Het is geen code rood. Dus ja, die hebben al een training gemist.
0: Maar code rood zou ook de tijd gewoon doorlopen. Dus iedere onderbreking is vervelend. Luister wat er gebeurt bij Liam Lawson. Oh.
1: Weinig.
0: Komt van zijn pitlimiter af.
1: En gelijk.
0: En bam.
2: It's off. I have nothing. The dash is just engine stop. I have no gears. It's gonna... Oh, the gearbox broke.
0: Ja, dit klinkt wel als een gevalletje versnellingsbak.
1: Ja.
0: Is vaak geen enkel probleem. Want meteen denken we dan allemaal aan penalties en aan gridstraffen en weet ik het allemaal. Maar heel veel van deze jongens, zeker nu we zover zijn in het seizoen, hebben gewoon een vrijdagbak, zoals dat heet. Dus die zetten ze erin. En dan vlak voor de derde training in de zaterdag is dan uiteindelijk de versnellingsbak zoals ze hem willen, voorafgaand aan de rest van het weekend, geïnstalleerd.
1: Hij had 4 rondjes gereden pas.
0: Ja, kun je niet gebruiken.
1: Nee.
0: Arvid Lindblad weet wat het is om te winnen hier in Barcelona. Won vorig jaar de Formule 2 wedstrijd. Weet dus ook dat Lawson niet in de buurt op dit moment gaat komen van zijn tijden. Waarschijnlijk later dit weekend wel weer. Maar lekker is dus anders. VSC, Virtual Safety Car, is ending. Dat betekent dat we weer los kunnen. Er zijn nog 4 man op de baan. Dat zijn Berman, Hamilton, Norris. En wie mis ik dan nog? Colapinto. Ja. Die zijn buiten. Ja, het was een korte rit voor Liam Lawson. Want dit had hij op zich ook kunnen lopen. Goed voor de stappenteller. Ik denk dat het nog geen 600 meter was. Denk ik.
1: Had hij nog wat beweging gehad vandaag?
0: Ja. Kom op. Maar goed. Lawson is klaar voor zijn vrijdag. Gaat zich voorbereiden op de derde training en de kwalificatie. Die uiteraard ook gewoon weer hier te volgen zijn. Kwalificatie is uiteindelijk om 4:00 morgenmiddag Nederlandse en Spaanse tijd. Had u zich daarin niet vergist, want de race is natuurlijk gewoon om 3:00.
1: Inmiddels vertrouwde bekende gezicht van Pieter Bonnington. Wat een coureurs heeft hij meegewerkt. Die
0: was niet normaal.
1: Ja.
0: Want ook nu weer. Nou, we zitten natuurlijk bij Kimi Antonelli. Ja, het zou zomaar kunnen dat er weer een titel die kant op gaat.
1: Ja.
0: Bonne heeft natuurlijk met Lewis Hamilton heel lang partnerschap gehad. De vertrouwde stem. Van vooral Hammer Time.
1: Wellicht is Antonelli de reden dat hij ook is gebleven bij Mercedes en niet met Hamilton is meegegaan.
0: Ja. Ja, Hamilton wilde dat wel, hè?
1: Ja. Ja, ja, dat is meer dan alleen maar een technische samenwerking vaak, hè? Je moet ook gewoon op menselijk vlak goed met elkaar overweg kunnen. En bij Hamilton en Bonnington was het zeker het geval. Dat zien we bij Max en Jean-Pierre Lambiase natuurlijk hetzelfde. En bij heel veel engineers.
0: Ja.
1: Met hun rijders.
0: Nou, Max over de move van Lambiase naar McLaren praten, dat doen er denk ik... tenminste, dat is hoe je het wil. Een band met een collega. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Daar zijn wij naartoe aan het werken, Rick. En zo zijn we ook al 21 minuten bezig met deze sessie.
1: Geen vlekkenblog, geen vlekkeloze bocht die Antonelli daar had.
0: Antonelli, daar kijken we bij mee. Hij is dus buiten. Op dit moment heeft hij de zevende tijd in handen. Een 1.17.0. Maar het schiet allemaal nog niet heel erg op. Als het gaat om voor deze ronde. Want geel. Geen verbetering. Ook niet persoonlijk. Is net even minder. Laatste bocht ziet er wel oké uit. En dan uiteindelijk komt er wel een persoonlijke verbetering. 1.16.9. Maar geeft nog altijd 1,2 seconden toe ten opzichte van Oscar Piastri. Hier aan boord bij Max Verstappen.
1: Is daar de zachte compound overgestapt. Heeft zijn tijd tot nu toe op hard gezet.
0: Ja, is de enige vooralsnog even kijken die met de harde band in de weer is geweest.
1: Ja, Lawson, maar we hebben gezien hoe dat is geëindigd. Pit staat uit en een heel snel
0: ja, stil. Dat kunnen we eigenlijk niet echt beschouwen inderdaad als gebruiker. Dat klopt.
1: Nee.
0: Verstappen na tweede meepunt op bijna 2/10 van Piastri. Kan hij in de buurt komen van de tijd van George Russell?
1: Inmiddels de Lindblad en Sainz ook op soft naar buiten.
0: Verstappen, persoonlijke verbetering. Daar blijft het bij in 16-3. En dan zie je dat er tussen hard en soft op dit moment helemaal niet heel veel scheelt.
1: Nee, Max een snelle ronde nu. Een half seconde langzamer dus dan die van Piastri. Maar die zat toen nog wel in een andere fase van deze training natuurlijk. Ja.
0: Hulkenberg ook weer naar buiten. Ziet ook Pieter Sauber.
1: Bij een soort van opvolger van zijn oude team, zeg maar.
0: Ja.
1: De lokale held, Carlos Sainz. Op de zachte band gaat hij voorlopig naar de P8.
0: Ja, Sainz en Albon kregen vanaf de pitmuur natuurlijk een typische Monaco boordradio. Van ja, we gaan proberen een gat te trekken voor de ander om daarin te duiken met pitstops. Vond een goede uitvoering, laat ik eerlijk zijn. Fijn gat vallen, hè, want... Het gat moest dus ervoor gemaakt worden. Vond een goede uitvoering. Uiteindelijk alleen Lindblad die er voorbij kwam. Nou, Sergio Perez in de Cadillac. 20e tijd op dit moment.
1: Wat goede uitspraak in de Spaanstalige media. Door Cadillac ziet iedereen hoe goed ik ben. Ik kon bij Red Bull Racing niet mijn potentieel bewijzen. En dan blijkbaar bij Cadillac wel. Als hij wordt afgezet dan tegen Valtteri Bottas. Ja. Ik neem aan dat hij dat bedoelt. Maar dat is toch wat anders als dat hij met Max wordt vergeleken. En hij suggereert een beetje dat hij dus niet helemaal zijn afstelling of whatever mocht gebruiken. Bij Red Bull.
0: Ja, wel. Ja. Ergens hou ik er wel van. Nog altijd gewoon in jezelf blijven geloven.
1: Nou, dat is niet onbelangrijk natuurlijk.
0: Nee. Ja. En ergens hou ik er wel van om gewoon te zeggen, ja... Maar je wordt wel gewoon vergeleken met een van de allerbeste uit de sport aller tijden. En dat is eigenlijk al een eer op zich.
1: Kijk, en eigenlijk zijn wat dat betreft Bottas en Perez wel te vergelijken.
0: Ja, toch?
1: Allebei waren ze wingman van Hamilton, Verstappen. De twee mannen, zeg maar, ja. De afgelopen jaren.
0: Ja, ook dat seizoen. Dat 2021 seizoen.
1: Ja.
0: Dus ja, inderdaad, ze zijn daarin zeker te vergelijken. Perez gaat naar een persoonlijke verbetering. Springt daarmee naar plaats 19. Dan wordt hij bij Nico Hulkenberg.

0: Welke tijd gaat hij uitkomen? Ja, zesde tijd. Ja, die Audi wil wel vaak op vrijdag, hoor. Dat die Audi wel wil.
1: Guan Yu Zhou.
0: Ja, nee, natuurlijk ook zijn wedstrijden. Eigenlijk voor dat team.
1: Ja.
0: Sergio Perez, wat maken we mee? Remmen. La Caixa. Oeh, veel te diep erin. Ja. En dan... Kijk, deze telt denk ik niet op zaterdag. Want er ligt... Kijk, dit is gewoon buiten de baan. Maar misschien net niet.
1: Het linker voorwiel.
0: Gevalletje bolling van de band. Goed, zo'n track limit zou natuurlijk zomaar kunnen. Hier Ayumu Iwasa. FP1 gereden. De 14e tijd uiteindelijk. In 18-2 was hij 1,2 seconden langzamer dan Max Verstappen.
1: Had je ook wel even wat zien te vinden? Is daar ook momenteel mee bezig? In de eerste en tweede sector in ieder geval. Kijk, ga naar de zesde positie.
0: Dat is beter. Dat is een beter werk. Nu top 6, Piastri, Russell, Verstappen, Norris, Leclerc, Hadjar. En dan dus Nico Hulkenberg. Top 6 zit allemaal binnen een seconde.
1: Maar wel met verschillende compounds daar nog in.
0: Colapinto ook op zacht. En heel veel jongens nu buiten op de zachte band. Eigenlijk iedereen die buiten is, rijdt op de zachte band. Zou dan denk ik ook het tweede setje betekenen van het weekend. Want in FP1 is dat ook al gebruikt. Dit is gewoon een gloednieuw setje bijvoorbeeld voor Franco Colapinto.
1: Verbetert zichzelf ook, maar dat ging nog maar net goed.
0: Komt eruit op het rechte stuk richting La Caixa. Wat ver op de curbstones en ook hier. Het is allemaal zo stoeien bij Franco Colapinto. Het wil allemaal nog net niet helemaal. Voor wat de Argentijn betreft en... Gaat wel de streep komen met de persoonlijke verbetering. Jazeker, 1.17.0. Dat is 1,3 seconden langzamer dan Oscar Piastri. Hier aan boord bij Charles Leclerc.
1: Ook hij nu op zacht onderweg. Is interessant.
0: Leclerc geeft een halve tiende toe in de eerste sector. Op de beste tijd van Oscar Piastri tot dusver. Daar, vlak voor Woord, laat hij al een beetje het gas los. Heeft alles te maken met het deployment. Zo snel mogelijk natuurlijk die batterij weer legen. Aan de ingang van La Caixa. Snelste tweede sector van wie dan ook. Zegt dus genoeg. Ja, komt een goede tijd aan hoor van Leclerc. 15-5, vraagteken. Wauw, 15-7 en dus langzamer dan Piastri. Aha. Leek toch op weg naar een verbetering. Albon.
2: Can we just box, have a bit of a regroup? For me, I've not driven a car, so disconnected before. So that's what's going on with it.
1: Albon wil overleggen met zijn team.
0: Okay.
1: Even alle neuzen weer dezelfde kant op zetten. Oh, dat gaat niet.
0: Spoedoverleg.
1: Hij is momenteel 18e en zijn teamgenoot Sainz 12e. Dat valt op zich nog mee, zou je zeggen, dat verschil. Maar als je kijkt inderdaad, Sainz zit op 1,2 van de snelste tijd. En Albon op 3 seconden van de snelste tijd. Nee, dat is wel dan een heel groot verschil als je naar je tijden kijkt.
0: Tijden kijken we ook bij George Russell. Paars in de eerste sector, groen in de tweede. Komt er een aanval op die 1.15.7 van Oscar Piastri? Het antwoord daarop is jazeker. 1.15.4 nu voor de Mercedes-rijder. En is daarmee de snelste. Nu komt Kimi Antonelli eraan. En springt naar 4, 1.16.0. Allebei uiteraard op de zachte band. En dan zal het zo zijn dat zij waarschijnlijk richting de longruns gaan. Hier kijken we mee met Fernando Alonso.
1: No.
0: Ja, je mag racen pit exit. Dat dit mag. Oh, oh, oh. Hadjar. Hadjar ziet hem niet. Voor hetzelfde geld loopt dit fout af. Je schrikt die denk ik ook. Dat die ook... Oh ja, oké, okay, je had het al meteen gezien. Ja. Ja. Dit is op snelweg weten dat je iemand al afgesneden.
1: Alonso stond er niet wakker van liggen.
0: Nee, moest er nog bij komen. Genoeg om over wakker te liggen. Zei trouwens dat dit wellicht de laatste wedstrijd in Barcelona zou zijn. En nou ja, mensen maakten daar meteen al van, ja, afscheid. Alonso gaat stoppen. Ja, ze begonnen met afscheid nemen. Nou, niks is minder waar, volgens mij. Want ze zeggen gewoon, ja, we weten niet of deze Grand Prix daadwerkelijk terugkeert op de kalender. Dus misschien is het wel de laatste.
1: Dat hij dat bedoelde.
0: En dat hij het op die manier bedoelde.
1: Ja. Ja, het wordt even uitgelicht voor je, Koen.
0: Juist.
1: Circuit de Barcelona.
0: Alsof je erom gevraagd hebt, ja, inderdaad. Ja. Maar dat is dan zo'n gevalletje lost in translation.
1: Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren met Madrid, hè?
0: Nee.
1: Gaan ze om en om Madrid en Barcelona of niet, of whatever.
0: Of komt het circuit überhaupt af?
1: Madrid
0: nu,
1: bedoel je?
0: Ja, nu was er laatst wel een circuitinspectie. Dus verwacht helemaal niet dat het fout af gaat lopen. Maar ja, goed. Je weet het nooit. Dat is echt zo.
1: Ja, ik heb wel begrepen dat er op een bepaald moment in augustus... Ik weet niet eens wanneer de precies de knop ingekeerd
0: is. Ja, september. Ja, het weekend van 10, of van 11, 12, 13 september.
1: Dat Spanje in augustus echt helemaal op zijn gat ligt. Wegens vakantie en warmte en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja, dat,
0: ja, de bouwvak.
1: Helpt dan dus niet. Nee. Oh, ja. Dit helpt ook niet.
0: Stroll, je moet een andere route nemen. Juist. Je moet... je moet Komsa wel gewoon nemen. Niet de langere layout, zeg maar. Nee, goed, inderdaad, heel augustus ligt Spanje gewoon op zijn gat vanwege de bouwvak die ze daar hebben. Houden ze zich ook strikt aan.
1: Alonso dus niet pit uit, de goede manier de baan opgereden.
0: Ja, hij, voor mijn gevoel kwam hij niet over de witte lijn.
1: Straks kijken wat de wedstrijd lijkt.
0: Straks kijken we ernaar. Zo is het, Rick. Zo is het. Piastri. Groen in de eerste sector. Bezig aan een persoonlijke verbetering. Ja, ook groen in de tweede. En we weten dat die derde wel eens verrassend uit de hoek kan gaan komen. Is McLaren daar ook heel erg goed? Of valt dat tegen? Hij had tot dusver...

0: En dus is het nog altijd gewoon George Russell aan de top. Dan Piastri, dan Leclerc, dan Antonelli en dan Verstappen. Alonso wordt na de sessie dus onderzocht. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Niet schrikken, mocht u meekijken. Rechtsboven in beeld zien we alleen Leclerc. Maar er zijn er veel meer op de baan, hoor. Dus don't you worry.
1: Wel, en zo te zien een magere eerste sector voor Leclerc.
0: En Leclerc is bezig aan zijn... goed zeggen. Oh. Als een vijfde ronde op deze setbanden.
1: Max is weer op de harde compound naar buiten.
0: Ja, is de enige. Norris wel gewoon op zacht. Heeft nog een tijd op medium staan. Eens kijken of hij aan kan sluiten. Bij in ieder geval Oscar Piastri 29.000 op het tweede meetpunt. Dat is niet veel. En wellicht is hij zelfs het snelst van allemaal. Zo op deze vrijdag. Zit er volgens de Delta 14.000ste van een seconde onder. Gaat over de streep komen 9.000ste. 1.15.426. Snelste tijd van de vrijdag. En kom hier nog maar eens aan. Norris dus voor Russell. Piastri er net achter. Hier Piastri. Ja. Misschien is dat net even de tijd geweest die ervoor heeft gezorgd dat hij niet onder George Russell zijn tijd kwam.
1: Dat zijn de kleine foutjes die je dan niet kan permitteren als het gaat om duizendsten.
0: Klein moment op de Banc Sabadell. Fernando Alonso. Hey. Klinkt niet heel... heeft hij hem hier? Ging hij hier al? Ja... Oké, hij gaat hier over de witte lijn. Maar niet er overheen. Snap je hem nog? Erop, niet erover. We gaan
1: het
0: zien.
1: Het was druk in dat stukje. Misschien dat hij juist wel een beetje aan de kant ging.
0: Na de sessie wordt het dus in ieder geval onderzocht. Ja, de power units. Er was ook heel veel te doen om de power units, de ADUO, de Additional Upgrade and Development Opportunities, waarbij uiteindelijk Red Bull Ford de beste motor schijnt te hebben. En dus geen token krijgen, geen miljoenen krijgen om in ieder geval
1: de motor iets. De verbrandingsmotor. Hè?
0: Juist, de verbrandingsmotor. Dat is inderdaad een belangrijke nuance. Dankjewel, Rick.
1: Terwijl veel mensen dachten natuurlijk dat Mercedes de beste verbrandingsmotor zou hebben.
0: Steve Hamilton.
2: Something's wrong with the rear of the car. Car was dragging down the street. Could be the wind. Maybe a rotation of the wind.
0: Hamilton geeft aan, er is iets mis met de auto. Vanaf de pitmuur krijgt hij te horen dat wellicht de wind zou zijn geweest. Ga door, Rick, sorry.
1: Ja, dat het een beetje raar is, want dat zegt Red Bull zelf ook. Dat er wordt gekeken naar de verbrandingsmotor als het gaat om te bepalen wie er nog wat extra's mag doorontwikkelen aan de hele power unit.
0: Ja.
1: Als ook dus het elektrische gedeelte er nog bij komt.
0: Juist.
1: Daar wordt dus niet naar gekeken als het gaat om wat je nog allemaal mag doen. Verbrandingsmotor is daarvoor het eikpunt. En soms geven de motor van Red Bull als benchmark. En alle anderen worden daaraan afgemeten.
0: Ja, inderdaad, toch gek dat je dan wel de rest mag ontwikkelen.
1: Ja, Red Bull zelf zegt dat ze een bepaalde piek hebben in hun motor. Die inderdaad gewoon goed is. Maar dat het maar een heel kleine window is, zeg maar, van het vermogen, hoe het vermogen uit die verbrandingsmotor komt. En zij zijn ook wel een beetje verbaasd, maar dat moeten ze ook wel zeggen natuurlijk.
0: Terecht, ja.
1: En onterecht vinden ze dat ze relatief weinig mogen doen nu aan hun power unit.
0: Ja, Mercedes heeft dus de... 2% score gekregen, om het even zo te zeggen. Ferrari de 4%. Het heeft alles met tokens te maken.
1: Ja, dus Ferrari tokens krijgt... waarmee je mag ontwikkelen.
0: Juist, ja. Maar Ferrari krijgt dus 2 van die tokens. En Mercedes 1.
1: Ja.
0: Nou goed, zal ongetwijfeld vervolgd worden. Waarschijnlijk dit weekend al. We gaan het zien, we gaan het meemaken aan boord hier.

0: bij de Mercedes van George Russell, die de medium compoundband eronder heeft gezet voor wat zijn lange run gaat zijn, is bezig aan zijn eerste ronde op deze long run. Zeg maar goed. Volgens mij wel.
1: En trouwens, dit jaar nog geen vrije training gehad. Waarin Mercedes, geen tweede vrije training gehad. Waarin Mercedes het snelste is geweest. Russell zit er wel heel dichtbij, vooralsnog.
0: Nou, eerste tijd George Russell 1:21.1. Antonelli 1:21.1. 3000ste verschil tussen de twee. Dus nou ja, daar kun je mee thuiskomen. Verstappen doet 1:24.1. Maar Verstappen rijdt op hard. Antonelli dus op soft. En Russell op medium. Kijk hierbij Fernando Alonso. Natuurlijk wel redelijk gelukkig was dat hij één puntje meenam vanuit Monaco. Ja, Perez kreeg ook een tijdstraf. Die is uiteindelijk niet aangevochten. Kijken naar de rest van de tijden. Tijd van Russell zegt best oké hoor. 21-1. Heel veel jongens in de 1:22 die op dit moment bezig zijn met een long run. Ferrari was binnen met twee coureurs. Maar goed, Leclerc rijdt nu naar buiten. Ik ben benieuwd naar de snelheid van Max Verstappen. Esteban Ocon, ook hij op de medium compound band op dit moment. Heeft een tijd staan die wel op de zachte band is gezet. Dat was de 17e. 1:18.2. 1:17.5. Maar 5,3 seconden langzamer laat ook zien. Ik ben bezig met een wat langere run. Onder druk, hè. Esteban Ocon om toch wel wat meer te gaan presteren dan dat hij nu aan het doen is. Verstappen 22,5 afgelopen ronde. Antonelli 20,8. Russell 20,7. Kijk.
1: Dat is een goede ronde van Russell geweest.
0: Kletske ding, juist. Niet onaardig. Zo is er nog iets meer dan een kwartier te gaan in deze tweede training. Kijken we bij Alexander Albon. Gaat zijn 96e race voor Williams rijden. Gaat daarmee over toch al wat iconische Williams coureurs met de meeste race starts voor Williams. Namelijk bijvoorbeeld Nigel Mansell. Er staat nu 4 aan kop daar in dat lijstje. Als hij zondag in ieder geval van start gaat.
1: Ja, nou, hij vertelde dat zijn auto helemaal moest worden doorgelicht. Maar dat hebben ze dan toch snel gedaan bij Williams.
0: Ja, want ja, zijn auto had problemen.
1: Ja, precies. Maar het is niet heel lang geleden dat hij dat zei. Dus dat is vlot gegaan. Hopen we voor Albon dat het nu beter op de ISCA-wegligging. Maar dit rondje voorlopig nog even niet.
0: Ja, hij is gewoon bezig aan een, ook in zijn geval, wat langere run.
1: Ja.
0: Albon die natuurlijk de auto af moest staan aan Luke Browning. Het gebeurt ook een x-aantal keer per jaar. Dan moet je net deze hebben. Dat je de problemen hebt. Is ook niet lekker.
1: Geel in de pitstraat.
0: Hey. Hoezo? Waarom is er geel in de pitstraat? Wat is er aan de hand? Het is niet omdat James Fowles flink aan het bewegen is. Hey, volgens mij wordt Lawson teruggeduwd. Zag je dat? Achter Lawson. Of achter Fowles. Zag ik volgens mij de auto van Liam Lawson voorbij komen. Ja, want het kan niet anders, want Liamblad is buiten. En daar zal dan de gele vlag voor zijn. Want ja, moet teruggeduwd worden. Zelfs misschien geen einde sessie. Verstappen, La Caixa, linksaf. Nee, niemand thuis. Nee, nee, nee. Front hard erin, dat kan ook nog. Woe.
2: Can I stop before? I'm trying the other tire. This is just a weapon. Ja, copy that, Max.
0: Ja, geeft aan. Deze band is het niet. Nee. Wat een slechte band. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Max Verstappen. Unhappy. Niet blij. Met de band die hij heeft gekregen. De harde 1.23.3 afgelopen ronde. Er zat natuurlijk wel deze streepentrekker bij. Antonelli en Russell weer gewoon met 21-1. Leclerc ook 21-1.
1: Een aantal coureurs nu weer op de soft naar buiten.
0: Overigens is de pitstraat wel weer gewoon groen. Dat is goed om te weten. Norris.
3: Lando, I've made a mistake and not taken out any front wing. So if we think this is terrible, we should box for front wing.
0: Oké.
1: Okay. Hij rijdt eerlijk. Door, dus het zal allemaal wel meevallen dan.
0: Zijn engineer kreeg waarschijnlijk de opdracht, joh, ik wil iets meer, of nee, minder dan, voor vleugel. En dat is uiteindelijk niet doorgevoerd.
1: Nee.
0: In de communicatie ten onder gegaan, dat idee. Goed. Norris kon naar binnen duiken als hij het echt heel erg vond, maar ging gewoon door. Hij zal ook gewoon denken, ja, ik wil gewoon data verzamelen, het gevoel opdoen. Hier in Barcelona. Waar het wel heerlijk op zijn Spaans weer is, hè. 30 graden. En Liam Lawson inderdaad terug in de pitstraat.
1: Je mogen even niet kijken naar wat de monteurs aan het doen zijn. Vandaar dat ze quasi toevallig zij aan zij gaan staan.
0: Ja, maar hij heeft wel weer zijn helm op. Liam Lawson. Dus misschien geloven ze er toch nog in.
1: Dat zal hij prettig vinden als hij nog wat kan rijden.
0: Ja, hij heeft in totaliteit 4 rondes gereden. Ook Bottas staat trouwens al lang binnen.
1: Die kwam ook laat de baan op.
0: Klopt.
1: Wat van de Flowfish verf daar aan de linkerkant bij Norris.
0: Is de snelste en zal dat wellicht zo blijven? Ik denk het wel. Want ik denk dat er niemand meer gaat zijn die een setje softs er tegenaan gaat gooien. Ik denk dat iedereen langzaam de wat langere runs aan het proberen is. Bij Leclerc 20-8 noteert afgelopen ronde. Dat is niet onaardig. Russell 21-8. Norris 21-5. Dan kijken we mee bij Oscar Piastri. Nummer 3 op de tijdenlijst. Maar jij zei het al. Hij was hier echt heel goed vorig jaar. FP2 was hij de snelste. FP3 was hij de snelste. Hele kwalificatie. Zowel Q1 als Q2 als Q3. En uiteindelijk ook de wedstrijd. Wedstrijd die ook onder warme temperaturen werd verreden trouwens. 28 graden was het toen. On race day. Dat zou zo nog maar eens een paar graden warmer kunnen zijn. Dan gaan we dus over die 50 graden baantemperatuur heen.

0: ook zijn 75ste wedstrijd dit weekend. Oscar Piastri. Mooie carrière. Tot dusver daar bij McLaren. On this date in 1966. John Surtees won de Grand Prix van België. Jochen Rindt werd tweede. Dat was zijn eerste podium toen, Jochen Rindt. Nu natuurlijk kennen als een van de wereldkampioenen. John Surtees trouwens ook. Maar Jochen Rindt is de enige... Ja, hoe zeg je dat dan ook weer? Post... Wat is het? Post?
1: Postuum.
0: Postuum, juist.
1: Ja.
0: Postuum en wereldkampioen. Was het dus nog niet toen stierf hij. En toen was hij uiteindelijk toch niet in te halen. Zo bleek. In 1970 was dat.
1: En over wereldkampioenen gesproken. We zijn aan boord bij Fernando Alonso. En nog niet wereldkampioen Isaac Hadjar.
0: Oh. Sergio Perez zit links van hem. Oeps. Oh joh, gek.
2: Why did he do that? Made a question to him. Like, is it aware or... I think he didn't see me or something.
3: Yep, copy that. We'll have a look at it.
0: Kijk, bij wetten van... Of bij de letter van de wet... Je zat er niet voor op de apex. Dus ja, in theorie... Is het zijn bocht. Isaac... Het is natuurlijk een vrije training. Het hoeft allemaal niet zo...
1: Het is jammer dat de boordradio van PS ook niet te gaan. Even te horen kreeg.
0: Ja, inderdaad. Want ook PS zal er wel wat van vinden. Ja, PS hoeft niet aan de kant, hè. In zo'n training. Als beide jongens gewoon op wat langere run zitten. Ja, dan... Ja. Zwaar. Verstappen heeft trouwens de harde band ingeruild voor de zachte. Waarop hij zijn tijd ook heeft gezet. Geen nieuwe, zachte. Je ziet hier aan Alonso zijn banden. Rechts voor. Is niet zoals hij is opgeleverd. Heeft een totaal van 8 rondes pas op deze band gereden.
1: Als we kijken, Lawson, daar weten we van. Hè? Die problemen hebben we duidelijk gezien. 4 rondjes gereden. Maar Bottas zit maar op 6 rondes nog. Dat zijn ook de twee mannen die nu weer in de pit staan. Bottas kwam ook al heel laat naar buiten. En hier nog steeds het scherm van V-Carp monteur.
0: Ja. Dit blijf je toch ook altijd zien.
1: Ja.
0: Iets minder dan 7,5 minuut. Bortoleto in een iets rustigere... Of ja, op een rustigere manier naar de top 10 gegaan. In de eerste training zo'n beetje alles meegemaakt wat je mee kan maken. Van de baan geschoten, overstuurmomenten waar je het niet wil hebben. Nou, nu valt dat allemaal nog wel mee. En het incident tussen Hadjar en Perez is in ieder geval noted. Wellicht dat dat dus nog een staartje gaat krijgen, maar ook dat verwacht ik niet hoor. Hier Lindblad. Ik zei het al, vorig jaar winnaar hier in de Formule 2. Dus weet wat het is om hier te winnen.
1: Ja, won hij ook in de Formule 3.
0: En inderdaad, won in de Formule 3. Dus van hem kun je misschien wel zeggen, altijd goed hier. Maar ja, nu nog in een Formule 1 auto.
1: Ja.
0: Maar voelt zich op zijn plek. Ongetwijfeld. George Russell. La Caixa. Mist de Apex. Mist uiteindelijk ook dat kleine strookje asfalt. En dus is daar ineens geen bak.
1: Maar dat is niet de eerste keer dat we hem daar in de problemen zien komen, volgens mij. La Caixa.
0: Nou ja, precies. Het zou zomaar kunnen zijn dat je, als je dat foutje maakt in de wedstrijd, dat treintje voorbij ziet komen. Want het was een treintje met Piastri en Antonelli. Zachte banden nu onder. Heeft de medium combat band maar meteen ingewisseld. Dacht oké, grofvuil. Wil de zachte band van zojuist nog even voor de rest in de rondes. Verstappen nu op 21-2. Laat wel zien dat hij op zacht in ieder geval een beetje met die pace mee kan. Van 21-1 en 21-2.

kunnen vergelijken hoe Norris uiteindelijk tot die 9000ste komt. Maar het, ja, het verschil wordt eigenlijk allemaal door Russell in de eerste sector gemaakt. En als het verschil dan niet groot genoeg is, dan komt Norris dus terug in sector 2 en 3. Maar goed, ik zelf verwacht wel dat Mercedes uiteindelijk boven komt drijven hoor, op de zaterdag. Dat allemaal morgen. Dan zijn Olaf Mol en Jack Ploy er ook gewoon weer bij. Alving is de derde training, de derde vrije training van dit weekend. En dan om 4 uur is de kwalificatie.

0: hier in Barcelona. Ja, precies, rechtsonder. Mocht u meekijken, ziet u ook de gemiddelde snelheid. Ik heb het idee dat Norris al een beetje off the cliff is. Verstappen en Hamilton staan hierbij. Jammer is wel dat we Russell en Antonelli dan hier niet bij zien staan.
1: Ja, dat is wel opvallend inderdaad.
0: En ik had de harde band van Max Verstappen hier ook al bij gewild. Die snelheid was zeer matig. En als dat nodig gaat zijn tijdens de wedstrijd, die harde band, dan hebben we nog een dingetje. Antonelli. Precies hetzelfde als George Russell zojuist. Mist de apex. Willen gaat er denk ik te hard in. En ineens is daar geen bak. Hij hield hem er nog net uit. Echt maar net. Ze horen wat hij erover zegt.
2: Brake pedal feels horrible. So long.
0: Ah.
1: Ik weet niet of dat dezelfde, het is dezelfde bocht. Het lijkt op juist elkaar. Ik weet niet of het ook dezelfde oorzaak dan
0: is. Lang rempedaal. Daarover rapporteert Kimi Antonelli. Nou, daar zal Mercedes naar moeten gaan kijken. Voorafgaand aan die derde training. Gelukkig hebben ze nog even. We pakken hier nog even een volle ronde, denk ik mee. Dat is mijn inschatting met Kimi Antonelli. En hier door die derde doordraaier. Dat is de Renault-bocht. Dan gaan we naar Repsol. Lijken we onder de brug door. Gaan we omhoog. En als we dan boven zijn, gaan we meteen weer naar beneden. Naar de Seat-bocht, de vijfde bocht. Daar waar de Ferrari-banner goed te zien is. Richting Worth. Oh, die linker voorband heeft het zwaar, zeg. En vooral ook in deze bocht. Dit is echt een vreter van het rubber. De Kamsa. Dan richting La Caixa. Die is dan voor rechts voor weer niet heel lekker. Want het is een doordraaier. En blijf maar draaien. Blijf maar draaien. Geen moment rust. Dan de off-camber bocht. Bank Sabadell. Zo vroeg mogelijk op je gas richting Europe Car. Duiken we naar beneden. Hier gingen we vroeger nog rechts voor een chicane. Had een oplossing kunnen zijn voor de daadwerkelijke superclipping die we wel gaan zien de rest van dit weekend. Is horen of dat nu ook zo is.
1: Ja, dan toch even, nu we toch bij Mercedes zitten, even terug naar George Russell en de straf die hij kreeg in Monaco. Nu zegt Toto Wolff, dus dat berichtje komt net binnen, dat ze toch bezig zijn met advocaat om te kijken of ze die straf nog kunnen laten veranderen.
0: Ja, heel veel teams zijn er niet happy mee. Red Bull ook niet, uiteraard niet, want Hadjar komt van het podium af. Kubica komt van het podium af. McLaren niet, want ja, Piastri minder punten. Nou ja, en zo door, en zo weiter.
1: Het is een bijzondere race geweest in Monaco.
0: Ja, zeker. Zeker. En ik zie hier bovenop die achtervleugel nog wel een dingetje bij Williams. Kijk.
1: Monaco-vleugel?
0: Nee, want ja, hij klapt nu natuurlijk wel open. Want ja, er is straight line mode. Maar wellicht net andere vorm. Voor toch die meer downforce in de cornering mode. Lewis Hamilton. Oké. Net te wijd.
1: Nou.
0: Oké, vanaf
1: meer,
0: hier...
1: Meer dan net erbij.
0: Precies. Wat een flink grindtappen dit.
1: Grindtappen en grasmaaien.
0: Bij mij ook nog even doen. 8 seconden nog. En dan zit de tweede training erop. En dan hebben we vooral veel longruns gezien, Hamilton.
3: People taking like I am.
4: Yeah, that is very high for everyone. Free temper lap.
1: De banden degradatie, hoe de banden zeg maar afbouwen.
0: Want hij vindt het nogal verbazingwekkend hoe die aan het dagging is. En is de rest dat ook? Dat is eigenlijk zijn vraag. Antwoord is heel simpel: ja, in principe wel. En Liam Lawson is buiten. Kijk aan. Dit is nog zijn vliegende ronde. Goed hoor dit. Lawson toch nog buiten. Heeft groen in de eerste sector. Is niet per se bezig aan persoonlijke verbetering. Maar ja goed. Het is ook een halve installatieronde natuurlijk dit.
1: Even lekker nog de rode band eronder gezet.
0: Ja. Voor maximaal resultaat. Komt hij over de streep? Gaat hij nog onder die 1.16.9 die er heeft staan? Het antwoord is nee. En daar blijft het dan ook bij. Maar goed. Goed om te zien dat Liam Lawson wel weer gewoon buiten is geweest. 7 rondes uiteindelijk in zijn totaliteit gereden. Het is er 1 meer dan Valtteri Bottas.
1: Ja, die hebben we weinig gezien, Bottas.
0: Ja.
1: Staat ook nu nog gewoon in de pits. Begon al laat. Dus daar waren wat dingen niet oké.
0: Ja, dan zal Cadillac naar moeten kijken. Kijken wat er mis is gegaan. En hopelijk zien we Valtteri Bottas morgen wel gewoon weer terug. Verwachting is van wel. Aan boord hier nog bij Kimi Antonelli. Aan Lawson, denk ik. Naar buiten. Ja, ja.
3: Good job, Piastri.
0: Ah, het is Piastri inderdaad. Oh,
1: zo.
0: Moet je net het temperament van een Italiaan hebben.
1: Die kwam even nog gedag, zeg Antonelli.
0: De ronde van Antonelli werd even in de soep geslingerd. Maar aan de andere kant, ja, waar gaat het over, toch? Een Perez met een black and white flag. Een waarschuwingsvlag. Driving erratically. Oké.
1: Andere coureurs wel niet vaak gezien vrijdag. Nee.
0: Ja. Niet vaak gezien. Heel veel coureurs gaan nu zich klaarmaken voor de proefstarts. Waarbij volgens mij Bortoletto, Leclerc en Beerman al geweest zijn. Die zijn al vertrokken. En dan gaan we eens even kijken bij wie we mee gaan luisteren en kijken. Zo voor deze proefstart. Veelman kiest de linkerkant. Is natuurlijk ook de schonere kant. Dus dat is wellicht de lijn om in de gaten te houden. Hier is Sergio Perez. Vol laten lopen van de turbo. Ja, iedereen komt gewoon van zijn plek. Antonelli. Dat is best aardig deze, volgens mij. In Monaco ook een best goede start, hè? In het begin heeft hij nog best wel af en toe staan malen, maar vooralsnog lijkt best oké te zijn. Is dit een foutje geweest van Piastri? Nee, Piastri komt ook gewoon weg. Niks aan de hand. Geen paniek. En zo zit deze tweede training erop. Rick, wat zijn jouw conclusies, jouw bevindingen van deze training?
1: Ja, ik vind het echt lastig om nu al in te kunnen schatten wie waar zit. McLaren.
0: Ja, toch verrassend.
1: Ik heb toch wel meer vertrouwen dan in McLaren dan in Mercedes op de een of andere manier.
0: Ja, want zij zijn de snelste McLaren. Norris voor Russell en Piastri, Leclerc 4, Antonelli 5, Verstappen 6, Lindblad, Bortoletto, Hamilton, Hadjar, dat de top 10. Dus ja, dat kun je zeker verrassend noemen.
1: En Max heeft het zwaar.
0: Max heeft het zwaar. Ja, zeer zeker. Dat zijn wel de conclusies waar de eerste dag van deze Grand Prix van Catalonië, want zo is het, die we moeten trekken. Rick, hartstikke bedankt voor deze sessie, voor deze tweede training.
1: Jij ook, jij ook.
0: En de rest van het weekend is ook gewoon hier te volgen op Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen, trap dat weekend af. Ik wens je er veel plezier bij. Dag.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
6: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Alles Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja. Van Jumbo.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Rick van Veldhuizen.
12: De twee belangrijkste sportpijlers waar dit weekend op steunt, dat is de Grand Prix van Barcelona en natuurlijk de wedstrijd van aanstaande zondagavond. Nederland tegen Japan. Maar doelman Bart Verbrugge, dat blijft nog een vraagteken. Grand Prix.

rest van de selectie wel op het veld stond. Hij kwam maandag in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan vervelend terecht op zijn heup en moest toen worden vervangen. Ronald Koeman blijft hoopvol. Volgens de bondscoach is het alleen een kneuzing. Maar hij zei er ook meteen bij.

in Dallas City. En ook bij Japan is er nieuws. Aanvoerder Wataru Endo die haakte geblesseerd af. En dat is voor Japan een flinke klap. Want Endo is niet alleen...

0: je Never Going Home. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Altijd leuk dat je erbij bent. En ja, we zijn niet uitsluitend en alleen van de sport. Want we vinden muziek ook heel erg leuk. En we zijn ook heel erg, ja, gecharmeerd van Ben Liebrand. Normaal gesproken altijd op vrijdagmiddag te horen. Zo rond 17:50 met zijn minimix. Maar vandaag vanwege vrije training nummer 2... ging dat niet lukken, dus hebben we hem net zoals vorige week even uitgesteld naar dit moment. Zo rond 17:50. Dan gaan we dat proberen uit te zetten als er een vrije training is tussen 17:00 en 18:00. En dat was het geval. Goed, Ben, daar aan de andere kant van de plas. Gelukkig heb jij geen last van geoblok. Wat gaan we vandaag doen in de minimix?
1: Vanavond in de minimix laat ik je even horen wat het verschil maakt van een track en ook de akkoorden achter een bepaald nummer. Gotye, Somebody I Used to Know, heeft natuurlijk een klein beetje een kermisachtig hele hopla liedje erachter lopen. Maar wat gebeurt er nou als je daar echt een serieuze track onder zet? Die krijg je nu te horen in Gotye's Massive Attack.

0: dat ook. Dat je bij jezelf denkt, hoe verzint hij zo'n mashup? Echt waanzinnig. Hey Ben, dankjewel.
1: Helemaal top. Spreek je weer volgende week.
0: Ja, verzinnerbaar. Somebody I used to know van Gotye. Massive Attack als ding eronder. Ja, ik heb af en toe van die momenten dat ik dan even achterover zit en denk... Hè? Oké. Okay. Ja, mooi. Gaaf. Leuk. Heb je dat ook? Laat maar even weten via de app van Grand Prix Radio. Vind je wat het leuke valt is via rick@grandprixradio.nl. Zometeen bij je terug. Ja, voor mij is het laatste half uur van deze week. Maar nogmaals, het gaat maar door. Grand Prix Radio, dat blijft...
2: jouw sportradio.
0: Dus ook het hele weekend door de beste sportberichten. Het lekkerste aan muziek. Dus we hebben jou veel te bieden. Zometeen ben je terug.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
15: Kippie.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
22: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen.
1: Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: Paul van Bergen.nl.
24: Dit is Grand Prix Radio.
25: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
26: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afnog van der Meijs. De NS waarschuwt reizigers voor flink langere reistijd in een deel van de Randstad. Dat komt door brand in een transformatorstation bij Woerden, waardoor daar geen treinen kunnen rijden. 3 treinen vielen stil en de reizigers zijn geëvacueerd. De Amsterdamse politie zoekt getuigen van de explosie die rond middernacht een sportschool in Osdorp heeft verwoest. Mensen zouden een auto hard hebben zien wegrijden. Er zijn enkele verdachten aangehouden. En Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX steeg het aandeel met bijna 20%, waardoor Musks vermogen nu meer is dan 1000 miljard dollar.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
27: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files lossen nu. Stel op, wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum. 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht, meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier op onthouden.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Rick van Veldhuizen.
29: Ruim na 6:30, lekker aan tafel, eet smakelijk. En laten we even het weekend.

gaat wat vieren alsof het een deugd is. Madonna en Celebration, het is weekend inderdaad. Twee zaken die heel belangrijk zijn qua sport dit weekend is natuurlijk het WK voetbal en de Formule 1 Grand Prix. Die wordt verreden in Barcelona. Net nog vrije training nummer 2. Mocht je dit weekend alles willen volgen, dan kan dat. Want wij zenden het gewoon uit via 97.6 FM. En dat voor de hele Randstad. Voor die mensen die er buiten wonen, kan het via DAB, de app online. Kijk maar. En verder om 3:10. Aanstaande zondag de voorbeschouwing op de race van Barcelona. Met Olaf Mol en Jack Ploy. En dat is ook te horen op Grand Prix Radio. Maar ook nog eens een keer te zien op kijk.nl. Kijk.nl, daar kun je dus vanaf 3:10 naar gaan kijken. En dan zie je de heren zitten in de studio waar ik nu op dit moment ook zit. Dus lijkt me leuk, lijkt me gezellig. Verder ook nog voetbal natuurlijk. Vanavond speelt Canada zijn eerste WK-wedstrijd in eigen land tegen Bosnië-Herzegovina. Aftrap is om 9:00 vanavond Nederlandse tijd in Toronto. Vannacht om 3:00 dan begint de Verenigde Staten aan het WK tegen Paraguay in LA, Los Angeles. Voor Canada is dit meteen een grote test. Thuis spelen klinkt prachtig, maar het betekent ook verwachtingen. Druk en een stadion dat echt iets wil gaan vieren. En Mexico heeft het WK gisteren mogen openen. Vanavond moet Canada dus laten zien dat zij niet alleen het gastland zijn, maar ook sportief iets in de melk te brokkelen hebben. We gaan het meemaken. Ik ben echt benieuwd. Grand Prix Radio, jouw sportradio, maar nu de Bad Habits. Altijd lekker dit weekend. Hier is Ed Sheeran.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurelien Tchouameni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.

jaren 80 melden zich heel even met de Waterboys en The Hole of the Moon. Ik heb zo'n bewondering voor die 17-jarige jongen, Thijs Bogaert. Die had bijna stunt te pakken op het grastoernooi van Rosmalen tegen de gewezen nummer 1 van de wereld, Medvedev. Medvedev, zoals sommigen ook weer zeggen. Daniil, hij heet in ieder geval van zijn voornaam Daniil. Na een regenonderbreking gisteren werd de wedstrijd vandaag verder voltooid. En Bogaert drong Medvedev zelfs een derde set af. De best of three werd gespeeld. En ja, hij kreeg zelfs een matchpoint nog te pakken. Maar uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven. De eindstand was 3-6, 6-4 voor Bogaert. En dan 6-7 in de tiebreak, waarbij de tiebreak met 8-6 werd beslist door de Rus. Ja, weet je, hier had ik zo blij van geworden. Was ik zo fijn het weekend meegegaan. Een jongen van 17 jaar die gewoon de gewezen nummer 1 van de wereld van tennis een poepje zou laten ruiken. Helaas is het niet gebeurd, maar laten we Thijs Bogaert onthouden, want daar gaan we vast nog meer van horen.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar ik heb het wel heel erg. Maar ik heb het heel vaak. Ik heb het ook wel vaker gezegd. Ik heb vaak moeite met grote wedstrijden waar veel belang bij zit. Zoals het winnen van het Nederlands elftal van Japan. Dan zet je tenminste de eerste stap voorwaarts in de goede richting. En aanstaande zondagavond gaat het gebeuren om 10 uur. Ja, we blijven met z'n allen natuurlijk laat op. Lekker de deur openzetten. Kan je horen of bij de buren al eerder wordt gejuicht dan bij jouzelf. Want tegenwoordig met al die verschillende manieren van kijken naar televisie hebben sommige mensen de privilege om het doelpunt net een paar seconden eerder binnen te krijgen dan jij. Dat is wel makkelijk. Dan voel je hem aankomen en dan kan je nog beter gaan kijken. Goed, dat gaan we dus meemaken dit weekend. Ook de Grand Prix van Barcelona. Ik heb wat dat betreft een heerlijk sportweekend voor de boeg. Ik ga ervan genieten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vrijdagavond. En ik spreek je aanstaande maandag weer, even na 4 uur. Graag tot dan. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afnan van der Meijs. Bemiddelaar Pakistan meldt dat er een akkoord is tussen Iran en Amerika. Ze zijn het eens geworden over de tekst van een vredesdeal, schrijft de premier van Pakistan op X. Volgens hem is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren zei president Trump al dat er een akkoord zo goed als rond was. De problemen met het treinverkeer in een deel van de Randstad duren nog tot in de nacht, meldt de NS. Oorzaak is een brand in een transformatorhuisje in Woerden, waardoor er daar langs geen treinen van en naar Utrecht kunnen rijden. Door de brand kwamen 3 treinen stil te staan. De 1300 passagiers zijn met bussen geëvacueerd. Na de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu meer dan $1000 miljard. Direct na de opening van de beurs in New York schoot het aandeel SpaceX met bijna 20% omhoog. Musk was al de rijkste man op aarde. Nummer 2, Larry Page van Google, heeft ruim 300 miljard. En Max Verstappen komt in Barcelona voorlopig nog snelheid tekort, ondanks zijn nieuwe motor. Hij reed in de 2e vrije training de 6e tijd, nadat hij eerder op de dag ook al niet bovenaan eindigde. Toen reed hij de 4e tijd. De snelste ronde was voor wereldkampioen Lando Norris. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien. En ook vannacht is er kans op een bui. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten regen. En het wordt 16 tot 19 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog 2 op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren daar meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn in bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
1: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
13: Kenneth Smit. Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
20: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
21: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
20: Zo geregeld. 123inkt.nl.
19: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
22: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklassen. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart? Met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog en die staat op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Dat 4 kilometer file met 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afno van der Meijs. De inzamelingsactie die is gestart na de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeuws-Vlaanderen staat nu op 100.000 euro. Met de crowdfunding wil een initiatiefnemer getroffen gezinnen helpen in de begrafeniskosten. Een automobilist schepte gisteren fietsende kinderen die op schoolkamp waren. Er vielen 4 doden. De bestuurder zit vast. Op de dag dat het nieuwe Europese asielsysteem is ingevoerd, waren er problemen in Ter Apel. Door een storing in het registratiesysteem moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Dat leidde tot veel frustratie en onzekerheid. Het nieuwe systeem deelt sneller gegevens van asielzoekers tussen Europese landen. Een akkoord tussen Iran en Amerika is dichtbij, meldt de premier van Pakistan op X. Pakistan bemiddelt tussen de partijen en volgens de premier is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Gisteren al zei president Trump dat een deal op handen was en dat dit weekend zou kunnen worden getekend, mogelijk in het Zwitserse Genève. En aan de besloten training van het Nederlands elftal in Kansas City heeft eerste doelman Bart Verbrugge weer meegedaan, meldt de KNVB. Daarmee lijkt hij fit voor het WK-duel met Japan zondag. Verbrugge raakte in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. De afgelopen dagen trainde hij niet mee met Oranje. Vanavond is het soms droog, maar er zijn ook buien en ook vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten een bui. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op dit moment nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en Knoop het Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Hola, collega.
23: Hey.
22: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
23: Mark?
22: En die prijzen.
23: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
22: Oeh, ja.
24: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
25: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi. Makkely heeft al ervaring met het systeem, omdat hij vorig jaar ook actief was op het WK voor clubs. De Nederlander komt binnenkort voor het eerst in actie tijdens de groepswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Veer op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
20: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
20: Lekker hoor.
21: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
20: Boeie.
21: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
20: Zoé.
21: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
20: Yes.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hamster.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen en files meer, maar wel nog wegafsluiting. De N31 Drachten richting Leeuwarden, die is nog altijd dicht bij Drachten doorgekald op de vrachtwagen. Omrijden kan via de S7 en de A32.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij twee ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij twee keer tot de vierde ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afnog van der Meijs. De evacuatie van de gestrande treinpassagiers door een brand in een transformatorhuis in Woerden is klaar. 3 treinen kwamen stil te staan en 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd. Door de brand is het treinverkeer in een deel van de Randstad flink ontregeld. Op de trajecten langs Woerden rijden vandaag geen treinen meer. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke aanrijding in Zeeland is binnen een dag al meer dan 100.000 euro opgehaald. De crowdfunding is opgezet door een ouder van de basisschool in Aksel. Bij het ongeluk vielen 4 doden, onder wie 3 kinderen. Ze werden op hun fiets geschept door een auto. De bestuurder zit vast. Een vredesdeal tussen Amerika en Iran lijkt dichtbij en Zwitserland wil gastland zijn voor de ondertekening ervan. Volgens bemiddelaar Pakistan is vrede nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Sommige bronnen melden dat het akkoord mogelijk zondag al wordt getekend. Paus Leo kon na zijn bezoek aan Spanje niet direct terug naar Rome. Zijn vliegtuig had namelijk technische problemen. De Spaanse koning Felipe schoot de hulp en bood hem een vervangend vliegtuig aan terug naar huis. De paus was de afgelopen dagen in Spanje, onder meer voor de inzegening van de Sagrada Familia in Barcelona. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag is het droog en komt het zonnetje tevoorschijn. Het wordt maximaal 19 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging, maar wel 2 wegafsluitingen. De A13 Den Haag richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A4. En de N31 Drachten richting Leeuwarden. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag al ter hoogte van Drachten. Ook hier is de weg dicht. Omrijden kan daar via de A7 en de A32.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, 2e gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, 2e gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH barbecueworsten, ook 2e gratis.
10: Zoé.
11: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt en Drinkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. Inkt en Drinkt.nl.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
14: Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Feyenoord krijgt Stadion De Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Meer sport, meer muziek.
1: Grand Prix Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afnog van der Meijs. In de regio Dordrecht is het kraanwater besmet met de E. coli-darmbacterie, melden veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven. Het betekent dat inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht het water eerst 3 minuten moeten koken voordat ze het drinken of hun tanden poetsen. Het advies geldt sowieso voor 3 dagen. Een speciaal team zoekt nog altijd naar mogelijke slachtoffers in het puin van de ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp. Zolang niet zeker is dat er niemand ligt, gaan we door met zoeken, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. In Almelo is iemand om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk. Een auto botste op de N36 op een touringcar en vloog in brand. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Volgens de krant Tubantia moest de chauffeur van de touringcar uit de bus worden geknipt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de KNVB heeft het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes uitgeroepen tot goaltune op dit WK. Dat betekent dat het nummer door de speakers van het stadion schalt als Nederland heeft gescoord. Het nummer is gebaseerd op een Schots liedje en werd erg populair op het EK van 1988 toen Nederland Europees kampioen werd. Vanavond en vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen, maar in de middag schijnt het zonnetje. Zondag neemt de kans op buien verder af. Het hele weekend ligt de temperatuur rond de 18 graden.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ik kom.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht. Zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurelien Tchouameni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
7: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
8: Boost yourself.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklasse. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Soleim benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel kunnen slapen worden naar De Wijk gebracht, een plaats in Drenthe vlakbij Meppel. Het gaat om ruim 100 mensen, ongeveer het dubbele van gisteravond. Sinds vandaag geldt een nieuwe Europese asielwet. De aanmelding gaat nu anders en dat zorgde voor problemen. Op de snelweg bij Rotterdam Airport is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. De A13 blijft voorlopig dicht richting Rotterdam voor onderzoek. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Volgens regionale media stond een auto met Belgisch kenteken stil op de snelweg en is een andere auto daar tegenaan gereden. Bij supermarkten in de regio Rotterdam en Dordrecht zijn de flessen water uitverkocht. Mensen sloegen die in omdat de E. coli darmbacterie is gevonden in het kraanwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht. Daar kun je erg ziek van worden. Het kraanwater moet de komende 3 dagen eerst worden gekookt. En ouders hoeven in de toekomst niet meer extra te betalen om naast hun kind in het vliegtuig te zitten. Daarover hebben EU-landen een akkoord bereikt. De nieuwe regels moeten voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor stoelen naast jonge kinderen. De vergoeding voor vertragingen en geannuleerde vluchten blijft hetzelfde. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvolle!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
15: Samen delen we Oranje.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
14: Pak eens een podium.
15: Pak eens een podium.
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pak eens een podium.
17: Pak eens een podium.
18: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
19: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
22: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, Bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
17: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
21: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij twee ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij twee keer tot de vierde ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool.

0: crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Feyenoord krijgt Stadion De Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Grand Prix Radio. Meer sport. Meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze